0: van Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

end it with a bang.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: chef,
1: zeg ik altijd.
2: Een chef. Ja, een Jefferson, pili pili. Kinnekes.
1: Kinnekes.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n 660.000 euro gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijssen heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Goldenzone FM.
1: Ja, goedemiddag dames en heren. We zijn aan de dijk. Van harte welkom op kijk.nl. De voorbereiding ten einde na vandaag dan voor Volendam en voor Ajax. Laatste oefenwedstrijd op weg naar het nieuwe seizoen. Het is druk, het is vol, het is zonnig, het is gezellig. Het is zelfs helemaal uitverkocht. Ah, daar zijn ze, de twee goats. Allebei aanwezig op de tribune. Genoeg kinderen ook hier natuurlijk. Ja, welke van de twee is nou beter eigenlijk, hè? Zou ik toch voor de jongen in dat zwarte shirt gaan. Tenminste, voor de naam achterop dan. Ajax, Volendam. Ajax al te midden in een Europese campagne. Donderdag tegen Shelbourne. Volendam onderweg naar de competitiestart. Volgende week maandag pas uit bij Jong PSV. Volendam weer gedegradeerd. En dit is de opstelling van Volendam met de nieuwe trainer Erwin van der Looy. Het zou zomaar eens het elftal kunnen zijn wat op 10 augustus uit gaat spelen tegen Jong PSV. Sterk elftal met natuurlijk weer Henk Veerman in de spits als aanvoerder. Flankeert nu door Dodeman, die is overgenomen van Willem II. Verder is Huisman nieuw op het middenveld overgenomen van FC Eindhoven. En Haakmat is de linksback. Gekomen van Sparta, Jurjes als nieuwe keeper. Vervanger van Kane van Oevelen. Die voor een recordbedrag is verkocht aan Ipswich Town. De Volendamse zomer, de voetbalzomer, dus al bijna ten einde. En ze snakken naar weer een jaar promotie. Dit is het elftal van Ajax. 11 wijzigingen ten opzichte van het elftal. Dat speelde tegen Vojvoj Dina donderdag. Reversson op doel. Guy, Johnson, Baas en Henrique achterin. Middenvelders van 16, 17 en 18 jaar. Mokio samen met Abdallah en Ouazzane. Met name die laatste maakte wel heel veel indruk in deze voorbereiding. En Maher Carrizo rechtsbuiten. Edvardsen is linksbuiten. En in de spits Marcos Leonardo, die vandaag op zoek gaat naar zijn eerste Ajax-goal. En op de bank, daar zit hij, Tolu Arokodare. Nieuwe Nigeriaans fenomeen van Ajax. Bijna 2 meter lang en bijna 2 meter breed. Die kan vandaag ook zijn officieuze debuut gaan maken. Er zijn heel veel spelers wel, er zijn ook heel veel spelers niet. Bijvoorbeeld geen Mika Gods. Die werd gespot in Portugal, maar die zou onderhandelen met Paris Saint-Germain. Feit is dat hij sowieso al niet zou spelen vandaag. En dat we daar, bij monden van de mensen van Ajax, niet te veel conclusies aan moeten verbinden. Ook nog geen Julian Brandt. Die heeft gisteren voor het eerst meegetraind bij zijn elftal. Dit is trainer Michel, mocht u hem niet herkennen. En iedereen gewoon door elkaar, dat is ook wel eens lekker. Het uitvak is dicht, maar verder zijn alle vakken vol. Voor Volendam, Ajax. Een wedstrijd die nog afstamt van de samenwerking die er was rondom deze clubs. In die Harry Styles periode. Toen Ajax hier de play-offs speelde. Toen is gelijk afgesproken om in de voorbereiding nog een keer tegen elkaar te oefenen. Het is voor Volendam ook financieel wel aantrekkelijk. Want alle kaarten die verkocht zijn gaan rechtstreeks naar de clubkas van Volendam. Het levert toch serieuze bedragen op, zeker voor een ploeg uit de eerste divisie. Aanvoerdersband onder arm van Juri Baas bij Ajax vandaag. Aan het toewerken allemaal naar volledige fitheid. Niet alle spelers die er vandaag op staan zullen ook echt bij het eerste zijn. Zullen er ook wel een paar aansluiten bij jonge Ajax, bijvoorbeeld Doeman Reversson. Gennaro Johnson achterin. Scheidsrechter Joey Coy. Noord-Hollandse scheidsrechter bij het

Ajax. Stapte vorig jaar al over. En Caio Henrique op de rol, de vaste linksback te worden van Ajax dit jaar. Dan kunnen toewerken. Het zijn van volledig wedstrijd fit. Via Mokyo en via Baas. Ja, die is de lucht er wel voor Maher Carrizo. Maar die gaat dan over de zijlijn via Jair Haakmat. 2 jaar lang geblesseerd geweest, deze linksback. Hij krijgt een tweede kans in profvoetbal. Mokyo. Soutalo, Takura vandaag, centraal achterin bij Ajax. 2 allebei niet helemaal fit teruggekomen van het WK. Ah, centrale verdedigers genoeg op dit moment in Amsterdam. Okay, Dies Jansen. Ook hij niet in de wedstrijdselectie vandaag. Wel Daley Blind, die zit op de bank. Guy, tussendoor zo naar Baas. Enrique, Ouazzane. Ouazzane. En die wordt even flink aangepakt. En hoewel Ajax de bal had wel even gefloten en gestopt door een vrijbal. Michel dus. Nieuwe trainer bij Ajax, maar dat zult u ongetwijfeld weten. Het was best aardig wat ze lieten zien in dat tweeluik tegen Vojvodina. En de volgende overtreding daar alweer. Nu de Ron Payne, die wat laat is in dat duel met Oliver Edvardsen. En hier ook een nieuwe coach bij Volendam, Erwin van der Looy. Rick Kruijs vertrok naar de degradatie. En na 2 jaar weer een nieuwe coach aan de dijk. Oude coach onder meer van de Jong Oranje, Erwin van der Looy. Edvardsen en Rieke eroverheen. Ja. Bolletjes wat te hard van Edvardsen. Dichtgelopen door Bukala. En voor het eerst ook Hidde Jurjes. Aan mee voor. Kijk eens. Niet zomaar Blind naar voren gespeeld richting Veerman bij Volendam. Nou, zo komen ze nog best een eind. En dan ook een vrije bal en overtreding van Maher Carrizo. Kijk eens. Aan mee voor. We hebben hem toch ook niet zo vaak zien doen in zijn carrière. Nu wel naar voren. En dat is ook weer een overtreding. Baas ten opzichte van Dodeman. Liet Volendam degraderen, Dodeman, met Willem II. Stapte zelf vervolgens vanuit Tilburg over naar Volendam, waar hij ook al eerder speelde. Koning van de assist in de keukenkampioen-divisie vorig jaar. Moet ze dit jaar op het hoofd van Henk Veerman gaan leggen. Nou, is een aardige bal. En dan is het de eerste kans aan mij voor. Maar buitenspel. Ja. Reversson. Mokyo. Ah, daar komt hij toch handig uit, zeg. De meest ervaren middenvelder vandaag, Jorti Mokyo. Die is er ook pas 18. Als we hier Anton Gaius. Maher Carrizo. En Oekwu. En Jurjes toch maar gewoon lang.

Johnson had Henrique al gezien. €14 miljoen betaalde Ajax voor deze Caio Henrique van AS Monaco. Gewoon een gearriveerde, hele goede voetballer. Baas. Strakke bal naar Maher Carrizo. Een soort aanwinst eigenlijk, al was hij er al een half jaar. Guy. Nadala. Guy. Ouazane. Hij heeft al wel mooie dingen laten zien in de voorbereiding. En hij ziet er ook niet van de bal te krijgen door Huisman. Alleen dan even miscommunicatie met Oliver Edvardsen. Jurjes. Maar niet zonder risico, maar het gaat goed. Oekwoe. Haakmat. Daan Huisman was de aanvoerder van FC Eindhoven. Mooi transfer gemaakt. Laat de bal even bij Volendam. Daar mag de thuisploeg hem wel hebben. Huisman. De diepte nog gezocht bij Nick Dodeman. Maar klasse verdedigd door Jurie Baas. Ouazane, die bal is kennelijk uit geweest. Gewoon goed van Baas. Groeide op als een jonge Ajax ziet. Met Daley Blind als grote voorbeeld. Nu is hij zijn ploeggenoot. Misschien wel samen centraal achterin. Dat zou volgens trainer Michel ook nog wel een optie zijn. Maar je ziet het niet zo vaak. Twee linkspoten naast elkaar daar. Henrique en Baas. Maar dit past niet. En dan is Baas dus weg centraal achterin. Deron Payne. Door de man. Veerman gelijk de spits in. Net Vartsen. Nu kan het ook de andere kant op hard gaan. Ouazane. Daar is inderdaad wel ruimte bij Maher Carrizo. Maar puzzelstukjes vallen hier niet in elkaar. Morgen de open dag van Ajax. En daarna toewerken naar de wedstrijd van de komende donderdag. Thuis tegen Shelbourne uit Ierland. Derde voorronde Conference League. Dat is geen wonder elftal. Daar zal Ajax in principe wel van moeten kunnen winnen. En daarna nog één voorronde Conference League overleven. Dan het hoofdtoernooi te bereiken. Ja, raakt hem kwijt daar Mokio. En dan is Alex Platten vandoor met Veerman naast hem. Die bal is alleen wat hard van plat. Veerman, oeh, nog de lat geraakt denk ik. Krijgt hij dat dan weer voor elkaar? Henk Veerman.
Maar het ontstaat allemaal na balverlies van Jordi Mokkio op een plek waar dat niet kan. Hij komt ermee weg. Ja, misschien moet hij die bal wel helemaal niet krijgen van Baas. Dan is dit paasje van Alex Plat naar Henk Veerman te hard. Maar ja, Veerman, af en toe ook een soort tovenaar. Dan krijgt deze nog knap op de lat. Ondertussen aan de rechterkant, Anton Guy. En dan, zoals Anton Guy dat doet, heel snel naar voren. Carrizo nu hier. Ouazzane, klein beetje ruimte kan genoeg zijn voor Ouazzane. Maar toch gekraakt. Mokkio. Gennaro Johnson. Van nature eigenlijk meer een middenvelder. Maar bij Jong Ajax ook al wel veel centraal achterin gespeeld. Abdallah. 16 jaar dus pas. Caio Henrique. En dan is het daar voor het eerst Marcos Leonardo. Nog eigenlijk niet veel van gezien vandaag. Wow, we zijn ook pas 12 minuten bezig, hè. Net niet uit met zijn passen. Bijna een assist van de ene Braziliaan op de andere. De topaankoop van dit seizoen bij Ajax. Marcos Leonardo. 19 miljoen voor betaald aan Al Hilal uit Saudi-Arabië. Pas 23. Die kan nog wel wat jaartjes mee. En met de komst daarna van Tolu Arocco daar. Hè, als trouwens Johnson hem hier ook bijna kwijtraakt. Dat deel van het veld zijn ze nog niet zo scherp bij Ajax. Maar het wordt wel een mooie spitsenstrijd bij Ajax. Tussen Tolu Arocco daar en Marcos Leonardo. En daarachter lijken de dagen wel geteld van Casper Dolberg. Het lijkt toch op voorhand wat veel om met de alle drie die spits het seizoen in te gaan. We hebben nog bijna een maand transferperiode. Dus Baas, feilloze bal heeft hier op Anton Guy. Maar het Carrizo. En daar is Anton Guy, Marcos Leonardo. Maar zou hij vandaag dan zijn eerste gaan maken voor Ajax? Voor de tweede keer in de buurt nu. Abdallah. Vartsen. Mokkio. Dan probeert hij zijn balverlies te herstellen, maar is het een overtreding. Ook wel een speler die misschien nog wel gaat vertrekken, Oliver Edvardsen. Is dit echt een mooie bal is hoor van Jurie Baas. Niet al te gevaarlijk schot van Marcos Leonardo daarna. Elke aanval van Volendam over deze rechterkant. Met Peen en Dodeman, dat loopt wel. Hoekwoe. Belfki. Jonge buitenspeler van Volendam. 18 jaar ook pas. De degradatie was dus daar voor FC Volendam. Ja, ze zullen er niet vrolijk van worden, maar dat is wel een record.
zure penalty-serie tegen Willem II hier verloren in mei. Volendam was eigenlijk beter in dat tweede, maar ja, telt niet. Dit mag allemaal door of niet? Nee, ja, toch buitenspel. Dan leek het inderdaad al op. Daar is het buitenspel. Tijd en ruimte bij Jordi Mocchio. Switchte vlak voor het WK van een voetbalnationaliteit. Ging van Belg naar Congolees. Maar werd bij Congo niet geselecteerd. Rustige zomer dus geweest voor Mocchio. Als Baas weer zo'n bal heeft naar Carrizo. Nu een keer aan de buitenkant langs Carrizo. Toch maar naar binnen. Leonardo, nee, dat is niet te controleren. Rieke Marcos Leonardo. En Carrizo gaat Jair Haakmans weer opzoeken. Maar die gooit de deur gewoon dicht. Vojvodina, Abdallah. Nou ja, arbitrage heeft het goed gezien. Het was inderdaad een corner. Haakmat daar als laatste. Dan steekt Kayo en Rieke over. In de handen van de Hidde Jurjes. Dit als iemand had gestaan. Vallen nog weer terug. Misschien de ruimte gevonden door Mohamed Abdallah. Toch afgetroefd door de Boekala van Volendam. En de voetballer wel weer. Het is financieel gezien een mooie zomer voor FC Volendam. Een aantal spelers van mooie bedragen verkocht. In totaal is er 7 miljoen euro verdiend. Echt heel veel geld voor een keukenkampioen-divisie ploeg. Trapper op de vuurpaal was Kane van Oevelen. Die voor 4 miljoen naar Ipswich ging.
Veel geld is er niet uitgegeven aan nieuwe spelers bij Volendam. De meeste jongens die zijn gekomen zijn transfervrij gehaald. En zo heeft de Volendam de inkomsten die ze nu missen uit de Eredivisie, uit alle tv-geld daar, een beetje kunnen compenseren met een paar verkochte spelers. Gibson, ja, ging bijvoorbeeld ook voor 1,5 miljoen naar Bristol City. Als ze Payne door de benen van Caio Henrique hier Dodeman vindt. Maar Mokkio snijdt hem de pas af. Huisman, handig. Edvardsen gezien. En dan door de benen van Abdallah. Ook weer bij Belfki. Maar ja. Druk coachend. Michel. Ziet dan wel wat ruimte voor verbetering. De eerste 20 minuten hier aan de dijk. Zijn bal springt van zijn voet af en dan raakt hij hem daarna kwijt. Huisman, Dodeman is al gestart, dat heeft Huisman gezien. Guy. Ja, dit past inderdaad. Dallas. Een vluchtig tikje zo naar Maher Carrizo. En dan is het Ouazzane. Die probeert er heel elegant langs te komen. Maar verslikt zich eigenlijk in zijn eigen actie. Dan gaan we nog een minuutje door hier. Dan kunnen de spelers even op adem komen bij de hydration break. Drinkpauze. Het is nodig. Het gutste vanaf bij de meeste spelers. De Volendamse bakplaat. Bukala moet opletten, maar wordt hij een beetje gered door de scheidsrechter. Abdallah herkende het moment, stapt op het juiste moment in. Maar raakt daar iets te veel van zijn tegenstander. En Johnson. Nou, ik wou net zeggen, misschien kan Ajax nog wat creëren voor de drinkpauze. Maar het is niet foutloos wat Ajax laat zien vandaag. Rizzo, Abdallah, Guy, geen gekke bal en dan valt hij daar nog. Edvardsen tot Marcos Leonardo. Zijn derde soort van halve kans. Misschien is dit wel de grootste van allemaal. Als dit een behoorlijke bal is van Anton Guy. Dodeman verwerkt hem niet goed. En dan moet het heel snel gaan bij Marcos Leonardo, maar komt die bal net even te veel onder hem. En dus weer Hidde Jurjes. Veerman laat hem goed vallen voor Plat. En die komt er ook nog bij. Plat krijgt hem alleen niet bij Dodeman. En hij krijgt ook de vrije bal niet mee. Ouazzane. Oh, door een ringetje te halen zich die bal. Carrizo. Hoogtepunt van deze eerste helft door die paas van Abdallah Ouazzane.
Caio Henrique, Edvardsen. Bal springt weer van zijn voet af. En Baas, ook intelligent gedaan. Guy. En boem. Anton Guy. Een bijna wereldgoal. Het is wel schitterend dat hij het überhaupt probeert. Ja, dat kan hij, hè, Anton Guy. Dat laat hij een paar keer per seizoen zien. En nu is het een drinkpauze. Mooie aanval van Ajax. Dit is ook zo slim van Jurie Baas. En dan neemt Guy hem eigenlijk helemaal niet zo goed aan. Maar verschaft hem dat wel een schietkans. Een kanonskogel. En zo heeft ook Ajax het aluminium geraakt. Deed Henk Veerman dat voor Volendam. En nu Anton Guy voor Ajax. Daar zitten we halverwege de eerste helft. Ook zonder doelpunten. Wat kansjes voor Volendam. Maar zoals dat ook wel zou moeten horen. De meeste kansen wel voor Ajax. ...20 graden op de thermometer. Maar uit de wind op het veld voelt het nog wel een stuk warmer aan. De grootste kans voor Volendam, dus voor Henk Veerman. Balverlies hier van Jorti Mokkio. Overname is van Alex Plat. Maar dat balletje had eigenlijk beter gemoeten. Dan was het een nog grotere kans geworden. Maar ja, Veerman, die tovert er nog een bal op de lat uit. Ajax de meeste momenten voor Marcos Leonardo. Op aangeven van Caio Henrique hier. En daarna op aangeven van Nick Dodeman hier. Of nee, ja, hij gaat nog via Edvardsen. Had er toch misschien wel een van de twee ingekund. Maar ja, je verwacht natuurlijk automatisch veel als er een prijskaartje van 19 miljoen euro om je nek hangt. Zo vaak zien we dat niet in de Eredivisie. Spelers met zo'n prijskaart. Dat is geen prijskaartje meer. En net dus nog eventjes die kans van Anton Guy op de lat. Eintracht Frankfurt schijnt wel in de markt te zijn voor Anton Guy. Gaan we in augustus zien of dat nog van de grond komt. Dit zal in ieder geval indruk maken daar in Duitsland. Pats, boem. En dan gaat hij er nog bijna heen ook. En wat is hij goed, hè? Abdellah Ouazzane. Hartstikke idee, wel een bal. Daar gaan we van genieten dit jaar in de Eredivisie bij Ajax. Was vorig jaar bijna verkocht aan Real Madrid, maar kwam niet door de medische keuring heen. En dan zullen ze bij Ajax dik tevreden mee zijn eigenlijk dat dat is gebeurd. Dat is hoe het is gelopen. Michel zal gebruik van hem gaan maken van Ouazzane. Scoorde al tegen Burnley. Dat was een oefenwedstrijd. En een assist tegen Vojvodina. Die andere jongeling die er vandaag in staat. Op Mohamed Abdallah. 16 en 17 jaar. Eigenlijk zijn ze dan nog te jong voor jonge Ajax. Maar wat goed is, komt snel. Goed, we gaan weer verder. Geen wissels in de drinkpauze. Het zal pas halverwege in de tweede helft gaan komen. Jurjus Bukala, dat is een risicovolle kaats. Hier is Mohamed Belfki. Ja, ook Woe nu in de problemen. En dan raakt hij hem dus ook kwijt. Ouazzane. Carrizo, Guy met ruimte. En Guy, die schiet hem nu wel binnen. 1-0 voor Ajax via Anton Guy. Zijn vorige vuurpijl, die eindigt op de paal. En deze tegen het net aan. Zo hard dat hij niet te stoppen was voor Hidde Jurjes. En dit is ook mooi, hè. Mr. 1-0 kan er zelf van om lachen. Zal toch ook wel onder de indruk zijn van de schotkracht van Anton Guy.
Meestal doet hij het twee keer per seizoen. En nu doet hij het twee keer in een paar minuten. En was die bal te stoppen voor Jurjes. Nou ja, hij is wel echt hard hoor. Laten we de credits maar gewoon aan Anton Guy geven. Plat, Veerman. En nu ook Van Lennon weer in de aanval. Waarschijnlijk zal Lucas Rosa meer een deel van de wedstrijden gaan spelen dit jaar bij Ajax. Als de Carrizo er langs is bij Haakman. En dan, ja, geef hem nog maar een Guy. En Abdallah doet toch ook het juiste daar. Johnson, ja, hij zou kunnen schieten. Carrizo. Ja, bal stuit er een beetje op, maar dat blijkt uiteindelijk alleen maar in het voordeel te zijn van Maher Carrizo. Na de paal, nu ook de lat geraakt door Ajax. Daar kan hij met zijn voet net even onder de bal komen. En volgens mij gaat hij via een Volendambeen dan op de lat. In ieder geval een corner voor Ajax. Caio Henrique, Veerman. En nog een keer Maher Carrizo. Ja, nog een keer Anton Guy. Dat is verstandig. Geeft hem aan Abdallah. Henrique. Ja, bij de tweede paal komt Abdallah er niet bij. Zanen. Deze kunnen ze rustig achter laten lopen bij FC Volendam. Echt wel een van de topfavorieten om weer direct te promoveren naar de Eredivisie Volendam. Een van de vele iconen van FC Volendam, Kees Kwakman, is er altijd wel bij. Oeh, Amevor, die maakt een overtreding daar en dan wordt het een penalty. Schat dat verkeerd in, Amevor, en dan legt hij Edvardsen over de knie. Geen kwaad in de zin bij Amevor, maar het is natuurlijk wel een overtreding. Dat is niet zo handig gedaan. Hij raakt Edvardsen echt vol in zijn eigen ribbenkast. Dit ontstaat na een inworp voor Volendam. En dus gelijk maar even napraten. Dit moeten ze niet hebben straks als de keukenkampioenvisie gaat beginnen. Dan gaan ze niet promoveren. Zit wel de eerste Ajax-goal aan te komen dan voor de Marcos Leonardo. Hidde Jurjes zat hem al een aantal keer in de weg in deze eerste helft. Maar zijn grootste kans zit er nu aan te komen. Ja, zeker. Ook al zit Jurjes er nog aan. Maar hij zit erin. Hij staat. Hij telt. En 2-0 voor Ajax. De eerste voor Marcos Leonardo dus. Het is geen fantastische strafschop.
maar hard genoeg. En daardoor kan Jurjes er wel aan zitten, maar hem niet tegenhouden. En applaus van zijn grote concurrent voor dit jaar, van Tolu Arokodare. Zit naast Donangelo Konadu. Ook even de vraag wat zijn rol wordt dit seizoen. Ajax heeft nu 4 spitsen. Met ook nog Dolberg erbij. Veerman. Abdallah. Guy tot bij Edvardsen. Goeie bal van Anton Guy. En Leonardo 3-0. Mané. Knappe kopbal. Mooie goal. En toch gaat hij niet door. Want ergens was het buitenspel. Volendam wordt even helemaal weggespeeld in deze fase van de wedstrijd. Guy met die wisselpaas. Die sowieso goed loopt deze wedstrijd. Meestal de andere kant op. Poeh. Ja, ik denk dat dit wel buitenspel is, ja. Nou, er worden tegenwoordig oefenwedstrijden georganiseerd met een VAR. Maar dat is vandaag niet het geval. Ja, nee, terecht afgekeurd. En nog maar 2. Maar Volendam heeft even niets meer te vertellen. Oh, Peen. Dat is veel te hard. Dat is wat frustratie. Kleumt erin bij Oliver Edvardsen. Dat is toch nergens voor nodig. Houdt in Joey Coy de kaart op zak. Maar als dit een competitieve wedstrijd was geweest, dan had Peen hem hier echt wel gekregen. Hartstikke idee. Fijne lompovertreding. Deze komt niet aan. En dan laat Edvardsen hem liggen voor Ouazzane. Edvardsen op tijd gestart, maar de bal te hard. Nou, als linksbuiten vandaag, Oliver Edvardsen. Daar staat natuurlijk meestal aan Mika Gods. Heeft hij weinig gespeeld sinds hij naar Ajax is gekomen. Dat was wel de plek waar hij bij Go Ahead heel veel indruk maakte. Laat aardige dingen zien vandaag, Oliver Edvardsen. Jurjes. Gaan we voor. Ja, tegenover 2 man, dat is wat veel. Uiteindelijk Ouazzane als laatste. Veel gepraat en veel overleg bij Volendam nu. Als we hier de warming-up zien van Juri Heerkens, reservekeeper. Die zal dan straks na de rust wel inkomen. Begin van de wedstrijd was het nog aardig van Volendam, met name vanuit achteruit. Hoe langer de wedstrijd duurt, hoe minder dat wordt. Belfki. Huisman. Claim voor Hens. En dan gaat Joey Coy mee.
Misschien net zo'n moment. Dan weer eens een kans voor FC Volendam. Dodeman. Man is te laag. Bukala kan er helemaal niks mee. En dan ligt het open bij Volendam achterin. Carrizo krijgt hem niet lekker mee. Is de snelheid er een beetje uit. Maar Guy op zoek naar Edvardsen. Feilloze bal van Anton Guy. Ja, er zitten er een paar heel lekker in bij Ajax. Jurie Baas strooit met mooie paasjes. En Anton Guy doet dat zeker ook. Belfki nu weer voor Volendam. Daar is Dodeman binnendoor gevonden. En Dodeman zelf. Meestal van de assist. Niet zo vaak zelf doelpunt te maken. Maar hier toch maar weer eens een keer op zoek. Goed balletje van Mohamed Belfki aan de binnenkant. Erdoor bij Caio Henrique. Zo gebeurt er even genoeg in deze fase van de wedstrijd. Edvardsen, Abdallah. Leonardo gaat te gretig liggen. Niks aan de hand volgens Joey Coy. Plat. Een dode man. Veerman staat niet voor de goal, dus gaat het over de grond. Bukala. Precious Oepu van ver te ver. En die bal zo de Jaap Bond tribune op. Kenny Wolf daar vanaf zijn rug gezien. Deze week overgekomen vanuit Amsterdam naar Volendam. Speelde vooral bij jonge Ajax. En ook die zullen we straks na de rust wel gaan zien. Een van de vele aanwinsten bij Volendam. Als deze uiteindelijk niet zo heel gevaarlijk is. Anton Guy gaat hij weer met grote passen. Langzaam lopen doet hij niet. Vrijbal al snel genomen tot bij Carrizo. Marcus Leonardo tot bij Maher Carrizo. En dat schot wordt gekraakt. Wel een nieuwe corner voor Ajax. Komt veel in het stuk voor, Maher Carrizo. Maar lang niet alles lukt. Eerst de 6 wedstrijden waarin hij meedeed vorig seizoen bij Ajax. Was het ook al vrij grillig. Zometeen na de rust dus waarschijnlijk wel een hoop andere spelers. Maar nog geen Julian Brandt. Ook een gigastunt dat Ajax die binnen heeft weten te halen.
voor 3 jaar getekend. En is pas 30 jaar. Hij zit vandaag nog niet bij de selectie. Gisteren wel al meegetraind. Maar we gaan wel de eerste minuten zien van Tolu Arokodare. Hij kreeg vrijdag ook zijn werkvergunning binnen, waardoor hij vrijdag en gisteren mee mocht trainen. Abdallah, 3 minuten extra vanwege die drinkpauze dus. Carrizo naar Guy. Guy, Leonardo 3, nee! Want knap verdedigd door Mahuna Amevor. Die veroorzaakte vrij onhandig een strafschop. Maar dit doet hij toch wel handig. Dit doet hij goed. En zo toch ook maar weer een doelpunt voorkomen door Amevor. Kun je dat tegen elkaar wegstrepen? Oh, ik weet niet helemaal of ze zo denken op de bank bij Volendam. Maar linksom of rechtsom knap verdedigd. Enrique. En dan toch nog een keer Marcos Leonardo. Ouazane. Kom er maar eens uit die hoek. Tot bij Abdallah. Abdallah, goed schot. Jurjes, mooie redding. Ajax is zoveel beter dan Volendam vandaag.

0: Deze wedstrijd is natuurlijk feitelijk gezien een beetje een tussendoortje voor Ajax. Tussen die twee Europese wedstrijden door. Afgelopen donderdag Vojvodina, komende donderdag Shelbourne. Maar ze spelen geconcentreerd. Niet helemaal foutloos, maar er gaat veel goed. Ajax creëert een hoop kansen. En ja, het is maar Volendam. Maar Volendam is toch ook wel een beetje van het niveau van Vojvodina. Het is gewoon een goede ploeg die het eigenlijk wel had verdiend om in de Eredivisie te blijven. In de Eredivisie won Ajax hier vorig jaar niet. Carrizo, hij nu met de corner. Dallas snel onderweg naar die volgende corner. Maar laat het Caio Henrique, denk ik. Nee, kort genomen. Henrique. Die bestorming van het doel van Volendam voor eventjes voorbij. Vorig kwartier voorbij, want we gaan naar binnen. Ajax is goed. Goals van Guy en Marcos Leonardo vanaf de stip. En er werd ook nog een doelpunt van hem afgekeurd. Gebeurt genoeg aan de dijk. Veel kansen. En zometeen na de pauze zullen we dus wel wat andere namen gaan zien. Maar niet 11 nieuwe spelers bij Ajax. Want er zitten er maar 9 op de bank. Maar hoogstwaarschijnlijk wel het debuut van Tolu Arokodare. Kwartiertje even wat drinken halen. Dat is nodig ook, want het is heerlijk warm. Tot zo!
1: Gepresenteerd door Johnny de Mol.
2: Dan ga ik kijken.
3: Dan gaan we allemaal kijken. Ja. Je hebt een leuke vent ook en je weet ook wat je aan hem hebt.
1: De Oranje Zomer met Johnny.
4: Dit is toch wel unieke tv.
1: Elke werkdag om 9:50 op 6.
5: Waar de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan.
6: Roos is niet helemaal mijn kleur.
7: Verschrikkelijk.
8: Te veel wit.
9: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
5: Brengen de stylisten weer balans.
8: Super, echt.
10: Ik vind dit altijd spannend als er zo'n hele pui uitgaat.
8: Ja, hè?
5: Kijk vanavond om 7 uur naar VT Wonen weer verliefd op je huis. Op 6. Vanavond zoekt Wilfred samen met Charlie Luske en Tanja Jess de betekenis van ware liefde.
11: Zij is zo goed gelukt als mens. Zij is een soort voorbeeld. Zoals ik wat meer probeer te zijn in heel veel opzichten.
12: Vertrouw je elkaar nog volkomen?
13: Ik vertrouw helemaal niemand volkomen.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6.
14: Morgen in de Bondgenoten wordt Diederik helemaal gestoord van Anouk.
15: Ik vind het gewoon nergens op slaan dat jij nu zo pist bent.
16: Ik hoef het nu niet verder over te hebben. Loop dan gewoon weg.
15: Jezus.
16: Oké, dan ga ik weg.
15: Dan is het voor mij wel klaar.
16: Dan is het klaar.
15: Doe dit. Ga maar. Doe het.
14: De Bondgenoten. De soap met echte mensen en echte verhalen.
5: Vanavond proberen de teams zich...
17: Wat?
5: Verstaanbaar te maken.
18: Kun je een beetje schreeuwen?
19: Ja, wij zijn twee oude viswijven.
18: Schreeuwen! Schreeuwen!
17: Ding dong, ding dong!
18: Volgens mij hangt je haar voor de microfoon. Ik versta jou heel slecht.
19: Oh, dat vinden heel veel mensen niet erg.
5: I've got the music in me. Vanavond om 8 uur op 6. Voordat de Hanslers hun tapasbar kunnen openen, moeten Mike en Denise de kneepjes van het vak leren.
20: Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik heb geen idee. Het staat allemaal in Spaans. Het gaat sowieso fout.
5: En als kers op de paella.
20: Joehoe.
5: Komt schoonmoeder Monique ook nog even langs.
21: Zo'n tijgerbroekje vind ik niks.
22: We wachten nog steeds op een drankje. Ja.
5: De Hanslers van de piste naar de playa. Zaterdag om 7:30 op 6. Zaterdag gaan Tim en Tom Coronel er als een gek vandoor voor de mannen van Stuk TV.
23: Ja, tuurlijk.
24: Zo bij de
25: paaien. Oh, 48 kilometer.
26: Dat hebben we nog nooit gehad.
5: Het jachtseizoen.
27: Top, man.
28: 700 meter van je verwijderd.
5: 700 meter. Zaterdag om 8:30 op 6. Zaterdag bettelen weer 2 insiders tegen 100 outsiders om 50.000 euro.
29: Noem een dier uit de Chinese dierenriem.
30: Bij de Chinezen had je zo'n placemat.
29: Ja.
30: Daar stonden ze wel op. En volgens mij stond daar de haan op.
31: Ja, of hij stond gewoon op het menu.
30: Ja, dat kan ook.
5: Postcode Loterij in de Ring. Zaterdag om 9:30 op 6.
32: Nee, nee, nee, nee, nee. Pak me dan.
0: als je kan.
5: Elke dag kijk je naar overtreders.
1: Doe eens even rustig.
2: Meewerken.
3: Jij gaat hier staan en je blijft staan.
5: Overtreders. Elke dag om 7 uur op 6.
0: Het is leuk, joh.
5: Gratis meer kijken? Ga naar kijk.nl.

0: gratis meer kijken? Ga naar kijk.nl. De Oranje Zomer, gepresenteerd door Johnny de Mol.
1: Dan ga ik kijken.
2: Dan gaan we allemaal kijken. Ja. Ja. Hele leuke vent ook en je weet ook wat je aan hem hebt.
0: De Oranje Zomer, met Johnny.
3: Dit is toch wel unieke tv.
0: Elke werkdag om 21:50 op 6. Waar de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan.
4: Roos is niet helemaal mijn kleur.
5: Verschrikkelijk.
6: Te veel wit.
5: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
0: Brengen de stylisten weer balans.
6: Super, echt.
5: Ik vind dit altijd spannend als er zo'n hele pui uitgaat. Ja,
0: kijk vanavond om 7 uur naar VT Wonen weer verliefd op je huis. Op 6. Vanavond zoekt Wilfred samen met Charlie Luske en Tanja Jess de betekenis van ware liefde.
7: Zij is zo goed gelukt als mens. Zij is een soort voorbeeld. Zoals ik wat meer probeer te zijn in heel veel opzichten.
8: Vertrouw je elkaar nog volkomen?
9: Ik vertrouw helemaal niemand volkomen.
0: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6.
10: Morgen in de Bondgenoten wordt Diederik helemaal gestoord van Anouk.
11: Ik vind het gewoon nergens op slaan dat jij nu zo pist bent.
12: Ik hoef het nu niet verder over te hebben. Loop dan gewoon weg.
11: Jezus.
12: Oké, dan ga ik weg.
11: Dan is het voor mij wel klaar.
12: Dan is het klaar.
11: Doe dit. Ga maar. Doe het.
10: De Bondgenoten. De soap met echte mensen en echte verhalen.
0: Vanavond proberen de teams zich...
5: Wat?
0: Verstaanbaar te maken.
5: Kun je een beetje schreeuwen?
6: Ja, wij zijn twee oude viswijven.
5: Schreeuwen!
2: Ding, dong, ding, dong.
5: Volgens mij hangt je haar voor de microfoon. Ik versta jou heel slecht.
6: Oh, dat vinden heel veel mensen niet erg.
0: I've got the music in me. Vanavond om 8 uur op 6. Voordat de Hanslers hun tapasbar kunnen openen, moeten Mike en Denise de kneepjes van het vak leren.
13: Ik zou niet weten, maar ik moet beginnen. Ik heb geen idee, het staat allemaal in het Spaans. Het gaat sowieso fout.
0: En als kers op de paella... komt schoonmoeder Monique ook nog even langs.
14: Zo'n tijgerbroekje vind ik niks.
15: We wachten nog steeds op een drankje. Ja.
0: De Hanslers, van de piste naar de playa. Zaterdag om 7:30 op 6. Zaterdag gaan Tim en Tom Coronel er als een gek vandoor voor de mannen van Stuk TV.
5: Ja,
16: zo bij de
2: paaien. Oh, 48 kilometer. Oh, dat hebben we nog nooit gehad.
0: Het jachtseizoen.
5: Top, man.
2: 700 meter van je verwijderd.
3: 700 meter.
0: Zaterdag om 8:30 op 6.
17: Welkom terug. Daar zijn we weer in Volendam, in het Krasstadion. Tweede helft van de Volendam-Ajax oefenwedstrijd. 2-0 halverwege. En verspreid over beide ploegen. 4 wissels. 3 bij Volendam. Er is Jurjes er vanaf. Is Roy Steur, de nieuwe keeper. Broer van Sean Steur trouwens, maar dat terzijde. Kaden Wolf, hij maakt zijn officieuze debuut voor Volendam op de plek van Mohamed Belfki. Mike Klein is de nieuwe linksback op de plek van Jair Haakman. Zelfde veldspelers bij Ajax. En daar ook een wissel op doel. Reversson. Niet meer de keeper nu, maar Juri Heerkens. Andere wissels zullen ongetwijfeld gaan volgen. Maar dat zal wel verderop zijn in deze tweede helft. Mokyo. Van de Leonardo, maar ja, hoeveel valt hij niet aan te nemen, want de Oekhoe eigenlijk hem al in zijn nek. Ja, dus Kaden Wolf begon deze week als Ajax-iet. Maar nu speler van FC Volendam. En hij dus niet tegen zijn broer, Roy Steur. Die speelt nu bij Newcastle. Hier nog even alle wissels in beeld. Het is Steur, Wolf en Mike Klein. Klein overgenomen van Sparta Rotterdam. Waar ze juist Kane, of niet Kane van Oefelen, maar Van Kruijsen aan verkochten.

0: straathandel geweest tussen Sparta en Volendam deze transferperiode. Zo tussendoor naar Edvardsen. En, ja. Zou op het middenveld misschien ook wel een overtreding zijn geweest. Carrizo. Oh, ja. Zo terug bij Royster. En u ziet de namen zoals die nu op het veld staan onder in beeld nog even door het beeld lopen. Steur tot bij Carrizo, dat is niet de bedoeling. Loopt net goed af voor Volendam. Steur eigenlijk de hele voorbereiding gekiept. De laatste wedstrijden van het vorige seizoen stond hij er ook in, omdat Van Oevelen toen geblesseerd was. Maar zal hij er zelf best van balen, dit jaar toch weer tweede keeper zijn. Tot bij Wolf. En dan kan Kaden Wolf gelijk wat laten zien. Wolf, dat is 1. En nee, geen 2. Moet de deur dicht gedaan door Gennaro Johnson. Een grote passer bij Abdallah. En ja, klein. Hij krijgt geen geel. En dat... Ja, nou, valt er ook wel voor te zeggen om voor dit soort overtredingen wel gewoon geel te geven. Het was heel duidelijk. De eerste helft was er ook al zo'n momentje met Deron Payne. Ouazzane. Carrizo. Maxel weer gezien bij Caio Henrique. Hier zo'n splijtende paas. Edvardsen. Dat loopt ook wel aan die linkerkant. Volgende corner voor Ajax. De eerste in de tweede helft.
1: En op!
0: Toegegeven, ze krijgen ook allebei wel alle tijd en alle ruimte om deze paas te geven. Maar is wel precies op maat. Veel corners voor Ajax. Maar niet per se heel veel gevaar vanaf. Het fysieke is eigenlijk het enige aspect van voetbal. Waar Volendam een beetje mee kan met Ajax. Maar ze misschien zelfs wel meer in de weegschaal kunnen leggen. Al die hoge ballen worden meestal weggekopt door Amen Verhoef of Veerman. Oh, mooie bal weer van Kai en Edvard. Ze willen het in één keer doen. Nou, die stiekem toch ook wel de tijd had gehad om hem even aan te nemen. Zelfs een balletje met gevoel van Anton Guy. Edvardsen, Abdallah. En Guy weer, Carrizo. Edvardsen. Markjes opgestroopt. Het is echt in alles een potentiële cultheld. Tolu Aroko Dare. Gehuurd voor 1 jaar. Aroko Dare. Hier eigenlijk iedereen gewoon Tolu wordt genoemd. Zijn voornaam. Eigenlijk een verkorting van zijn voornaam. Tolu Wasei heet hij eigenlijk. Dat Tolu Wasei Aroko Dare wel heel flink is. Ook voor mijn collega commentatoren houden we denk ik gewoon bij Tolu. Ook al speelt hij er maar 1 jaar. Zomaar het vermoeden dat de meeste Ajaxiden zich deze spits zich over 10 jaar nog wel kunnen herinneren. Zo vaak zien we dat niet in Nederland. Zulke sterke grote spelers. Mokyo, Guy. Inleveren bij Caio Henrique. En die doet dat op zijn beurt ook weer. Henrique, tackle van Penis op de bal. Carrizo, ja, Johnson kan er niet zoveel mee. Dan maar gewoon terug. Tempo ligt wat lager na de rust. Eerste 10 minuten van de tweede helft hebben nog niet heel veel spektakel opgeleverd. Edvardsen, die blijft het wel proberen. Ouazzane, mooi balletje door bij Leonardo. Maar er komt geen tweede strafschop voor Ajax. Wel stevig. Oeh, aan me voor dat hij wel ingaat. Soms moet je ook de grens een beetje opzoeken. Hij maakt hier niet echt een overtreding. Meer een soort onbeholpen schouderduw. Mag net. Ouazzane. Abdallah. Goed verdedigd door Oekwu. En ook dit zou in een wedstrijd om het Echi gewoon een gele kaart zijn voor Ouazzane. Maar je moet wel een hele verschrikkelijke overtreding maken. Wil je vandaag een kaart krijgen van Joey Coy. Vukala. Nee, al lag daar wel de ruimte. En de eerste wissels daar. Konadu en Wijndal in ieder geval. Eerkens en Guy. Komt er nog een nieuwe keeper aan de komende dagen bij Ajax. Marc-André Ter Stegen is inmiddels in Nederland. Is inmiddels in Amsterdam. Zolang er nog geen inkt op papier staat, is hij nog niet officieel Ajaxiet. Maar dat het speelt en dat het eraan zit te komen, daar twijfelt niemand aan. Misschien is hij er morgen al op de open dag van de Ajax. Hij zal zichzelf snel Ajaxiet kunnen noemen. Carrizo. Klein. Ja, dit past Veerman weer eens. Stond bij Dodeman. En dit willen de Volendam supporters wel zien. Veerman bij de tweede paal. Dodeman heeft het gezien. Maar die bal net niet op maat. En dan kopt Gennaro Johnson hem tegen Henk Veerman aan. En wordt het dus ook geen corner. En daar dan de eerste twee nieuwe namen bij Ajax. Gaat Caio Henrique er vanaf. Beetje pech hier voor Veerman. Dit jaar zonder zijn maatje Robert Muren. Of nou ja. Op het veld dan, want Muren dit jaar assistent bij Volendam. Gelijk doorgestroomd. Wijndal en Konadu dus. Caio Henrique er vanaf. En ook Oliver Edwardsen gewisseld. Goede wedstrijd toch wel hoor, van Oliver Edwardsen. En dan gaat Konadu naar de spits. Gaat Ouazane naar links. Dan wordt Marcos Leonardo, denk ik, de nieuwe aanvallende middenvelder. En hij is er ook, zei het zelf van de week, onkruid vergaat niet. Met genoeg zelfspot. Owen Wijndal is nog steeds Ajaxiet. En deed het in dat tweeluik tegen Vojvodina toch behoorlijk goed. Volendam gaat nu wisselen. Hadden ze op zich gelijktijdig kunnen doen met die wissels bij Ajax. Maar ja, dan maar zo. Erik Schouten komt erin. 34. En weer terug bij Volendam. Plek van de Plat op het middenveld nu. Eigenlijk een centrale verdediger. Speelde de laatste jaren voor Terrassa. In Spanje. Cambuur Willem II gehad in de tussentijd. Daarvoor al 7 jaar bij Volendam. Peen, Bukala. Neemt de maat terwijl er geen tijd voor is. En dus Abdallah en Ouazade, die nieuwe linksbuiten van Ajax. En goed ingestapt. Leonardo. De hoopactie van Konadu verschaft wat ruimte voor Maher Carrizo. En hoek voor als laatste betekent dat er een corner aankomt voor Ajax. Extra linkt in de ploeg, nu Konadu erbij is. Aan lengte heb je niet zoveel als Carrizo die voorzet te laag heeft. Dan wordt het even onvriendelijk. Uit het niets opeens Bukala en Mukio die het met elkaar aan de stok hebben. Eerlijke verhaal is dat ik zelf eigenlijk ook even gemist heb wat hier nou precies gebeurde. Naar het doorlopen van Bukala. En dan is er op zich nog niks aan de hand. Wordt over en weer wat geroepen. Nou. Mukio is er echt helemaal klaar mee. Accepteert ook de excuses niet van Bukala. Beetje onvolwassen van allebei. Maar Joey Coy, die dan ook goed gelijk ingrijpt. Dan kunnen we gelukkig weer verder. Huisman. Schouten. Nou, Wolf in één keer door naar Klein. Kom, maar kom misschien toch eigenlijk ook niet. Volendam dankt deze wedstrijd een beetje aan de Harry Styles affaire. En bij Ajax de laatste playoff wedstrijden hier speelde. Het stadion mocht huren van Volendam. Ajax was daar zeer dankbaar voor. Stuurde zelfs het hele personeel van Volendam op hun kosten naar de arena toe. Naar een concert van Harry Styles. En dat is niet alleen. En ook hier nu om een oefenwedstrijd te spelen. Financieel is dat nogal interessant voor Volendam. Zo'n oefenwedstrijd tegen een willekeurige club uit zijn land Griekenland. Zou het stadion niet zoals nu uitverkocht raken? Schouten krijgt hem dan. Ja, daar is hij. De eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor het tegenhouden van volgens mij Anton Guy. Zonder dat de bal in de buurt was. Het is niet onvriendelijk, maar af en toe zit er wel een flinke overtreding tussen in deze wedstrijd. Volgens nog mocht het allemaal. Daar Schouten. Een soort bodycheck met zijn elleboog ook wat hoog. En geel. Wijndal. Ouazzane. Dalla. Is Carrizo boos op Abdalla? Nou, het zal wel goed komen tussen die twee. Huisman Veerman gestart, maar die staat een paar meter buiten spel. Mokkio, Konadu. Dat is één. Konadu tot bij Wijndal. Zelf dan nu snel de spits in. Wijndal wacht even en legt hem dan op het hoofd van Konadu. En dat had de derde goal voor Ajax wel moeten zijn. Ze doen het eigenlijk met z'n tweeën, die twee invallers. Eerst de Konadu, dan Wijndal. Wijndal die goed hier even inhoudt. Wacht tot Konadu er staat en dan had Konadu zichzelf wel een dienst kunnen bewijzen door deze gewoon in te koppen. Hij heeft natuurlijk ook twee spitsen zien komen deze transferperiode. Alleen Weghorst is vertrokken. Had zich kunnen laten gelden met een doelpunt nu. Maar nee. Carrizo. Huisman. Maar waarheen? Dichtgelopen door Mocchio. Doet dat wel met een overtreding. Wolf, handig voorbij Guy. Maar dan loopt hij zichzelf in een soort fuik. Moet hij weer achteruit. Zane. Maar goed verdedigd door Mike Klein. Berghuis en Rocco Dare, maar die komen zo meteen. Want we gaan eerst even drinken. We gaan eerst even naar de zijkant. Hier kun je Jurie Regeer daar staan. Oscar Gloch. Dus moeten zij nog even wachten. Maar is het in de bloedhitte wel verstandig om heel even naar de zijkant te gaan. Heel even een slokje te pakken. Maar de eerste twee kwarten. Hartstikke leuk hier in Volendam. Want de derde kwart misschien een beetje tegen. Maar nu Arocco Dare er zo meteen in komt. Zal dat toch echt wel wat zijn om naar te kijken zo meteen. Gehuurd dus van Wolverhampton Wanderers. Degradant van vorig jaar uit de Premier League. En valt ook gelijk in nu met het rugnummer waarmee dit hele jaar zal schitteren in de Eredivisie. Nummer 99. En mochten we later zijn ingeschakeld, de doelpunten nog even uit de eerste helft. Carrizo tot bij Guy, die omdraait. Niemand van Volendam ziet hem maar eens uithaalt. 2 minuten hiervoor schoot hij ook al schitterend op de paal. Maar na 28 minuten de openingstreffer hier. En dan uit een inworp van Volendam gaat het helemaal mis bij Amenvoor, die het verkeerd inschat. Edvardsen neerlegt. En Marcos Leonardo daarmee de gelegenheid geeft om zijn eerste te maken. Nou ja, officieus dan. Dat blijft een oefenwedstrijd. Jurjes, de keeper van de eerste helft van Volendam, zit er nog aan. Maar hij telt natuurlijk wel. 2-0 voor Ajax. En in het eerste deel van deze tweede helft is het tempo er een beetje af. Weten ze bij Ajax ook dat ze donderdag alweer moeten tegen Shelbourne. Ik weet niet of die wedstrijd nou per se heel veel problemen gaat opleveren. Shelbourne vorig jaar gezien in de Conference League tegen AZ. Ja, het is geen wonderploeg. Maar goed, je moet hem nog wel even winnen. En daar komt hij dus. Arocco Dare. Groter dan de gemiddelde uitsmijter op het Leidseplein. En dat wil wat zeggen. Zal een attractie zijn bij Ajax dit jaar. Oscar Gloch, hat-trick tegen Vojvodina van de week. Dan krijgt hij 20 minuten. Regeer hebben we gezien. Berghuis en Arocco Dare. Zijn van de wisselspelers die Ajax heeft meegenomen. Alleen Deli Blind en Davy Klaas zijn nog niet in actie gekomen. Misschien zo meteen nog. En misschien zijn ze er gewoon voor de gezelligheid. Want dat is het in Volendam. Johnson. Konadu. Nu samen dus met de Arocco Dare. Mocchio is eruit. Abdallah is eruit. Marcos Leonardo is eruit. En Ouazane is ook gewisseld. Hier is Gloch. naast Johnson, Guy en Carrizo. De enige die vanaf het begin bij Ajax al op het veld staan. Konadou, vanuit de spits nu op het middenveld. Nu Arokodare erin staat. Blog naar Konadou. En daar is Arokodare voor de goal, maar daar komt hij niet. De voorzet is voor Roy Steur. Nou, de topscorer. De Jupiler Pro League. Het hoogste niveau van België. Speelt hij ze er van alle kanten in. Voor KRC Genk. Daar transfer verdiend. Voor heel veel geld naar Wolverhampton. Maar daar wilden ze hem niet meer hebben. Mocht niet meer meetrainen bij het eerste. Deed dat wel. Werd van de training gestuurd door de trainer daar. En weigerde dat te doen. Vervolgens werd de hele training maar gestaakt. En de dagen erop werd er extra beveiliging ingehuurd. Het is echt waar. Het trainingscomplex van Wolves. Om maar te voorkomen dat de Arokodare zich zou kunnen melden daar. En weigerde gewoon weg te gaan. Huurperiode nu in Amsterdam. Voor iedereen het beste. Berghuis. Konadou. Blog. Berghuis, subtiel naar Guy. En een lange bal naar Arokodare. Ja, een soort 4-2-4. Nu zit de namen die nu op het veld staan onderin even door het beeld lopen. Carrizo en Berghuis aan de buitenkanten. Konadou vlak achter Tolu Arokodare. Konadou in de rug lopen aan en voor. Vrije bal op een wel heel lekkere plek. Carrizo heeft de bal gelijk al te pakken. Er zijn er wel meer die willen nemen, denk ik, vanaf daar. Zoals je ze na de training nog even neemt van een meter of 18. Zo krijgt Ajax nu de kans, maar dan in het echt. Guy en de Carrizo bij de bal. Wordt Argentijn. Carrizo. En het zijn het. Ligt er eigenlijk beter voor een rechtspoot. Maar Carrizo is de hele wedstrijd al heel gretig om wat te laten zien. Wordt hem dan ook nu gegund door Guy. Die heeft zijn doelpunt al te pakken vandaag. Verliest zich soms een beetje in zijn eigen welwillendheid, Carrizo. Guy alweer gestart. Wolf. Klein. Slim ingedraaid door Kaden Wolf. Gebeuren. Berghuis. Ze zijn er met vier man uit. Guy er ook nog bij. Hier Konadu. Konadu komt niet voorbij. Precious Oekwu. En er had er wel meer in gezeten hier voor Ajax. Overtal situatie. Maar tot een kans leidt het allemaal niet. Ah, echt maar twee verdedigers van Volendam. Maar Berghuis kiest voor Konadu. En die verslikt zich op zijn beurt in Oekwu. Jarenlang in de jeugd van Ajax, Precious Oekwu. Hij speelde vorig seizoen ook al bij FC Volendam. Hoe vaak als back? Hoogstwaarschijnlijk nu dit jaar naast de Amevoor. Centraal achterin in de eerste divisie van Nederland. Volendam ook echt terug in die keukenkampioen-divisie. Ze spelen de eerste drie wedstrijden tegen Jong PSV, Top Os en MVV. Hoe KKD wil je dit hebben? Ajax opent de Eredivisie in Zwolle uit bij PEC. En daarna Heerenveen thuis en Telstar uit. Niet al te ingewikkeld voor Ajax de eerste weken. En Guy. Overtreding. Is hij er dan nog tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen? Anton Guy. Komt een hoop in op Ajax deze dagen. Met ook nog Ter Stegen dus. En Julian Brandt. Dan zal toch ook wel weer wat moeten gaan vertrekken. Guy, een van de weinige aankopen van Mislin Tat. Nog steeds onder contract staan bij Ajax. Soetalo is een andere. Ajax wil best luisteren naar biedingen op allebei die spelers trouwens. Hetzelfde gaat voor Ko Itakura. Ja, dit is een handig balletje van Wolf. Tot bij Bukala. Met gevoel gegeven. Maar Bukala kan er uiteindelijk weinig mee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja, die zit erin. Oh, Heerkens. Oh, Heerkens. Ja, die verbazing in zijn ogen. Die verbazing heeft eigenlijk iedereen in dit stadion. Zo, nee. Dat is niet lekker. Een bal van Baas. En dan gaat hij helemaal de mist in. Kortsluiting. Heerkens slaat op tilt en gaat zo de fout in. Shojojo. Nachtmerrie van elke keeper. En dan is het maar een oefenwedstrijd. Is dat een pleistertje voor Heerkens, maar zo zal het nu niet voelen. Pol, om er buikpijn van te krijgen. En zo waar, dus wel een doelpunt voor Volendam in deze wedstrijd. Ik weet eigenlijk niet of dit nou een eigen doelpunt is van Baas of van Heerkens. Maar hij zit er in ieder geval in. 1-2. Volendam ondertussen gewisseld. Henk Veerman is naar de kant en Jesper Tielemans voor hem nu in de spits. Glog, glog, glog. Een mispeer. Zo mooi als die ze raakte tegen Vojvodina donderdag. Zo mooi raakt hij hem nu niet. Oef. En is dat dan toch uiteindelijk het moment wat het meest blijft hangen in deze oefenwedstrijd? Deze van een Jurie Heerkens. En hij heeft een kopje koffie al gevonden, denk ik zo te zien. Henk Veerman. Rokodare en Anton Guy. Huisman. Ja, er is ruimte. Voor hetzelfde geld maakt Volendam ook nog de gelijkmaker. Kaden Wolf valt sowieso goed in. Nog waarschijnlijk wel de basisspeler komend jaar bij Volendam. Daarvoor zal hij ook wel getekend hebben. Er nog wel een extra aanvallende speler aan te komen. Reuven Niemeyer, vorig jaar 20 goals voor de Graafschap. Hij zou op het punt staan om te tekenen bij Volendam. En zo heeft Volendam al met al echt wel een aardige ploeg om weer te promoveren. Kunnen ze er heen en weer vast in de verf gaan zetten. Ze hebben in ieder geval heel veel doelpunten in de ploeg. Veerman, Niemeyer dan straks. Wolf kan ook wel een goal maken. Dodeman, koning van de assist. Daar Wolf gezocht. Maar Guy, die peert hem maar gewoon weg. Arokodare sterk. Ja. Water is nat. Arokodare is sterk. En zo Oscar Glog. Nog een keer schieten. Maar nog steeds niet tussen de palen. Daar dus Van der Looy met naast zich Robert Muren. Luxe assistent. Ooit de kampioen van de eerste divisie als speler. NAC Breda, Erwin van der Looy. Gaat hij nu weer voor, maar dan als trainer. Aan en voor. Naar de Odeman. Eigenlijk geen inworp. Het amateurvelder wordt dan wel eens afgefloten. Hier gaat het door. Klein, Tielemans. Hoekwoe. Terug naar de keeper. Moet je ook maar van herstellen als doelman zijnde van zo'n blunder. Glog. Schouten heeft al geel. Ja, die gaat er denk ik vanaf. Tja, Schouten, dat is zijn tweede gele kaart. Jongen, jongen, jongen. Dan presteer je dit ook wel hoor, om een rode kaart te krijgen in zo'n oefenwedstrijd. Joey Kooi is echt heel voorzichtig met het geven van kaarten. Maar Schouten geeft de scheidsrechter geen keuze. Hij is te laat. Het is een domme overtreding. Johnson eerder bij de bal. En Schouten, shot. Het is een beetje jeugdig. En jeugdig onbezonnen. Maar dat verwacht je toch niet bij een speler van 34. Het zal verder zonder consequenties zijn voor de start van het seizoen. Maar het staat niet lekker. Rode kaart in een oefenwedstrijd. Zeker als je bent gehaald voor een bepaalde volwassenheid in de ploeg. Tja. Echt onvoorstelbaar. Ja, kom op man, zegt hij tegen Joey Kooi. Hij doet het echt zelf. Dat krijgt hij denk ik ook nog even te horen van Regeer. Op een vriendelijke toon, dat wel. Daar word je natuurlijk helemaal gek van als trainer. Dan komt er Luca Blondo. Dat is Johnson. Altijd een beetje loopt te hinken. Gaat Dodeman er vanaf. Dan neemt Blondo die plek over van Schouten. Berghuis wil hem hebben. Nou, Berghuis even buitenspel. Tongai. En Steur met een half handje, maar daar is Saro Corrade. En dan Marcos Leonardo scoort nu ook die andere spits van Ajax. Tolu Orokodare. Kultheld in wording in Amsterdam. Dit is alvast zijn eerste. Combinatie tussen Berghuis en Guy. En Volendam kijken de twee naar de bal en laten ze Guy lopen. Is dit ook niet heel lekker gekiept door Steur. Gaat hij volgens mij via Blondo of een andere Volendam verdediger. Dan nog weer terug de 16 in. En dan is hij niet te missen voor Tolu Wasehi Emmanuel Arokodare. Maar zeg maar Tolu. Heel even leek Volendam nog op jacht te gaan naar de 2-2. Maar die hoop werd eerst de nek omgedraaid door Erik Schouten. En nu... ook die goal van Tolu. Tielemans was een eenzame aanvaller nu nog bij Volendam. En dus probeert hij het maar. En er zitten er een paar wel doorheen. Met 10 man dus. Naar die rode kaart van Schouten. 460 wedstrijden in het betaald voetbal. 436. Wordt even gecorrigeerd. Dit is pas zijn derde rode kaart. Het is geen veelpleger. Maar ja, niet zo handig. Maar dat hadden we al gezegd. Slotfase. Michel laat Klaassen en Blind op de bank zitten. Die zullen donderdag wel weer spelen. Tegen Shelbourne. Mogelijk dan ook de eerste minuten van Julian Brandt. En misschien zelfs Ter Stegen. We gaan het allemaal meemaken. Het is allemaal goed te volgen. En volgend weekend naar Zwolle. Op PEC uit. Hier is Mike Klein. Als linksback ook maar gaan aanvallen. Net als Deron Payne. Oes, ja. Is dat ook weer zo'n overtreding. Payne had in de eerste helft al geel moeten krijgen. Hij krijgt hem nu. Wat zijn ze toch aan het doen bij Volendam? Peen loopt toch ook wel even mee. Die weet toch ook wel dat hij nooit meer bij die bal gaat komen. En dan schoffelt hij Wijndal gewoon neer. Was het nou Jurie Baas? Het is ook wel terecht dat ze boos zijn door bij Ajax. Het is zo vriendelijk tussen beide clubs. Maar de besturen kunnen het goed met elkaar vinden. De supporters zitten hier gewoon door elkaar heen. Heb je dat allemaal geregeld? Gaan ze op het veld dit soort dingen doen? Mag niet mopperen met geel. Drie minuten extra tijd. Maar die zijn voor een groot stuk al voorbij. Johnson, Berghuis. Ah, hij is nog even op zoek naar een vierde. Berghuis, watervlug. En dan houden we hem niet op. Nou, uiteindelijk 2 minuten extra tijd. Maar prima. Het was... bij tijd en wijle een gezellige oefenwedstrijd hier. Totdat een paar spelers van Volendam aan het einde van de tweede helft wat onbeholpen overtredingen gingen maken. Maar over het algemeen een zeer prettige wedstrijd om te volgen om naar te kijken. De doelpunten van Marcos Leonardo en van Tolu Arokodare. En verder ook nog een van Anton Guy. En nog een eigen doelpunt die ze bij Ajax heel snel willen vergeten. Spelers minuten kunnen maken, wedstrijdritme op kunnen doen. Mooie kans voor Arocco Dare en voor Marcos Leonardo om hun eerste te maken. En misschien was het voor Anton Guy wel zijn laatste. Want gaat hij blijven bij Ajax of niet? Gaan we allemaal meemaken de komende maand. Ajax werkt toe naar donderdag. Naar de Conference League voorronde tegen Shelbourne. Volendam werkt toe naar de wedstrijd over 8 dagen op de hertgang uit bij Jong PSV. Dan begint hun keukenkampioen-divisie seizoen. Vriendschappelijke band. Door die hele Harry Styles affaire tussen Volendam en Ajax beslecht met deze oefenwedstrijd. Die uiteindelijk eindigt in 1-3 voor de Amsterdammers. Wat voor seizoen wordt het? We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval wint Ajax in Volendam dus met 3-1. Bedankt voor het kijken. Geniet van uw zonnige zondagmiddag. Pak wat extra te drinken. Smeer u goed in. Zeker ook de komende dagen, want het zal nodig zijn. En blijf het voetbal op de voet volgen. Het is mooi. Het gaat weer beginnen. De groeten.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 7:16... bijna 90% van de zon achter de maan schuiven, en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 andere. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

buiten Nederland. Kel Verstinks is ook van de partij. En we gaan een minuut stilte houden. Laten we luisteren. Juist, Rob Dieperink, scheidsrechter, overleed op jonge leeftijd. En die wordt hier in Eindhoven herdacht. De spelers gaan bij de middencirkel staan. Onder hen ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Mensen gaan staan in het stadion. Laten we even gaan staan en even luisteren naar deze minuut stilte.

0: Everink. 38 werd hij slechts. Op zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. En op maandag kwam het bericht dat hij was overleden. Goed, we gaan dan wel weer over tot de orde van de dag. Zo gaat het ook weer, Erik-Jan. De tegenstander, de 11 namen die Peter Bos op papier heeft gezet. Welke 11 zijn dat?
1: Ja, daar hebben we nog niet over gehad. De doelman Kovar, hij onder doel laat. Twee centraal achterin met Flamengo en Gazirovski. Rechtsback Sidilia. Linksback is het Fernandez. Driemans middenveld. Veel bekende namen met Joey Veerman. Mauro Junior, de aanvoerder. En natuurlijk Sven Meijnans. De van AZ overgekomen middenvelder. Dennis Mann is de rechtsbuiten in de punt. Guus Deel. En een verrassing op de linksbuitenpositie. Het grote talent Amir Bouhamdi.
0: Ze staan klaar om zo te gaan beginnen. PSV en AZ. Dus wedstrijd onder leiding van Serdar Gürsebüyük. En de VAR van dienst, dat is Paul van Boekel. We zien Jerry Schouten op de tribune zitten in Eindhoven. Hij herstelt nog van een knieblessure. Kost hem ook het WK afgelopen zomer. Peppy er ook nog altijd niet bij PSV. Zit wel op de bank. Geldt ook voor Perisic onder andere. PSV gaat aftrappen en ja, niemand minder dan Meijnans gaat dat doen, Erik-Jan.
1: Ja, de man die de beker nog vast hield.
0: Ja, mooi symbolisch.
1: Ja, toen als bekerwinnaar bij AZ. En nu mag hij jagen op die Johan Cruijffschaal als landskampioen. Hij dus wachtend op het fluitsignaal. Bal ligt daar op de stip. AZ speelt trouwens vandaag in het blauw. Wel witte mouwen, maar verder is het nu in het blauw. En AZ PSV in het vertrouwde rood-wit. De sfeer zit er goed in. Iedereen gaat fanatiek klappen. Kijk eens naar het uitvak. Ruim 1200 supporters. Terwijl de bal rolt. Gelijk een diepe bal bij PSV richting dat uitvak. Ruim 1200 supporters van AZ meegereisd om hun ploeg aan te moedigen. En die zien daar een stevig duel gelijk. Iedereen zit er kort op. Maar het balbezit voor de ploeg uit Eindhoven.
0: Gaan zien wat dit voor wedstrijd wordt. Het is warm in Eindhoven. Een deel van het veld ligt nog in de zon. Ongeveer 1/3. PSV speelt vanuit onze positie van rechts naar links. AZ in balbezit met Meerdink aan de linkerkant van het veld. Speelt hij de bal eventjes naar Daal en dan weer achteruit. Nou, ook even kijken hoe AZ speelt. Of ze gewoon 4-3-3 speelden. Jij verwachtte toch met 5, hè?
1: Ja, wel met 5. Want ik zie Wouter Goes staat daar van de drie middenvelders. Of drie verdedigers achterin rechts. Heb je Lewis Schouten in het midden. En dan Billy van Del aan links naast hem. En dan rechtsback Elia Dijkstra. Gelijk met de voorzet. 5 meter gebied komt zijn bal. Daar komt hij terecht. Maar de doelman van PSV, Kovar, let goed op. Hij in het lichtgroen. En hij is snel met de voortzetting.
0: Meijnans in balbezit. Kreeg hem eventjes van Fernandez. Dan naar Kasierowski die de bal eventjes inspeelt. Veerman dan. En dan weer naar Fernandez. Kijken of er wat beweging voorin is. Til is dus de man die de loopacties zou moeten gaan maken. Staat daar in combinatie een koppeltje met Billy van Del. Vraagt nu om de bal. Krijgt hem niet. Al wat eventjes in de breedte gespeeld richting Flamengo.
1: Flamengo heeft daar ruimte. Kan de bal rustig naar de zijkant spelen. Naar de Roemeense aanvallen van PSV man. Maar er wordt ook druk gezet door AZ. En dat betekent dat PSV weer terug moet. PSV is de recordhouder van de Johan Cruijffschaal. 15 keer hebben zij die schaal gepakt. AZ slechts 1 keer. Ja, dat is wel een verschilletje. Maar PSV is ook de recordhouder. Ajax staat daar ver achter met 9 overwinningen in de Johan Cruijffschaal. Maar AZ eentje, die was in 2009 als landskampioen. Toen winnend van Heerenveen.
0: En in 2013 natuurlijk verloren na verlengingen van Ajax. Terwijl PSV de diepte zoekt met aan de linkerkant. Oh, de vlag is omhoog gegaan voor buitenspel, dus dat gaat helemaal niet meer door. 2013 was Ajax na verlenging te sterk voor AZ. Nou, één ding weten we zeker, we gaan niet verlengen vandaag.
1: Nee, dat is eigenlijk net als de laatste keer. Dat was toen in 2013 inderdaad, in de Johan Cruijff Arena. En sindsdien geen verlenging, gelijk strafschoppen bij een gelijke stand. Dat is toch al anders dan ten opzichte van veel andere wedstrijden. Denk aan de bekerfinale. Ja, soms ook wel prettig, want die verlenging wordt vaak niet beter.
0: Slijtages
1: wel. Ja, ze vaak een slijtage. Wel spannend, kan wel leuk momenten opleveren, maar het voetbal wordt echt niet beter door. Vandaag trouwens ook wat nieuwe regels, hè? Die worden toegepast.
0: Ik heb een aantal opgeschreven, want ik wist dat je hiernaar ging vragen, dus ik pak mijn blaadje erbij. Maar de mensen die het WK voetbal natuurlijk hebben gevolgd, die hebben dat daar ook wel meegekregen. Mocht ik ze allemaal gaan opnoemen, Erik-Jan, of zal ik de belangrijkste doen?
1: Wat jij de meest opvallende vindt?
0: Nou, de meest opvallende vind ik wel dat in zijn algemeenheid het spel natuurlijk versneld wordt, dat blessurebehandelingen niet te lang mogen duren. Je moet als wisselspeler binnen 10 seconden het veld uit zijn, ingooien, doeltrappen moeten snel genomen worden. Dus dat komt allemaal de snelheid van het spel ten goede. En de meest interessante is natuurlijk die van de persoonsverwisseling. Want die laat nog wel wat interpretatie dus. Hè? Dus als de gele kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven, dan kan dat door de VAR worden gecorrigeerd. Ja. Maar we hebben op het WK gezien dat ze daar wel heel erg ver in zouden kunnen gaan. En dat dat zelfs tot een gele kaart en dus een rode kaart bij de tegenstander leiden.
1: Ja, nee,
0: daar
1: zeg ik
0: verder niks over. Vraag nee, maar makkelijk.
1: Ja, maar dat, dat heb je natuurlijk wel eens als wijzigingen of veranderingen zijn qua spelregels. De ene valt beter uit dan de andere. Ik denk dat het over het algemeen goede veranderingen zijn. Zeker. Inderdaad, de snelheid van het spel gaat dit ten goede komen. Laten we zien hoe dat vandaag gaat lopen in de Nederlandse competitie bij de seizoensopener. Bob zit daar het hoogte van de middenlijn voor Lewis Schouten, die zich in de basis heeft gewerkt. Een jaartje op huurbasis naar Excelsior. Heeft hem goed gedaan. Sterke jongen daar achterin. Kan ook op het middenveld. Dat heeft hij vaak gedaan in de jeugd van AZ, maar daar maakt hij een overtreding ter hoogte van de middenlijn. Vrij traf voor PSV is inmiddels alweer genomen. Spel wordt verplaatst naar de rechterkant richting Man. Chavez, die denkt even daar de bal af te snoepen. Lukt hem niet, dan is het Mijnans randje 16 meter. Schotje, het eerste schotje van de wedstrijd. Maar dat is een eenvoudige prooi voor Jari de Busser.
0: Het is toch leuk voor Mijnans dat hij die transfer toch heeft kunnen maken nadat hij vorig seizoen de teleurstelling moest wegslikken dat het niet doorging omdat PSV ook al van Bommel had gekaapt in Alkmaar. Dat vonden ze wel genoeg, terwijl nu meer dikke schoen in het gezicht krijgt. En dan zou ik als Kuzebuur was gelijk fluiten. Hij heeft dat gezien, maar laat toch doorgaan. Hoofdblessure, ik zou zeggen gewoon fluiten nu. Want Meerdink trapt met de linkerschoen op de grasmat. Ja, meteen fluiten. Hij ziet het.
1: Ja, maar hij voelt mij nog niet fluiten. Ja, nu fluit hij. Terwijl de spelers echt elkaar aankijken van we wachten op het fluitje. Er werd ook gewoon niet gevoetbald. Die bal lag daar ergens. Maar Meerdink heeft echt pijn.
0: Ja, schoen in het gezicht gekregen van Joey Veerman. Hooggeheven been. Met de noppen vooruit. Oei, tegen de slaap een beetje. Dat is echt niet fijn, deze actie. En daar stond Kuzebuyuk echt met zijn neus bovenop. Het spel ligt dus nu stil. We waren 4 minuten en 50 seconden onderweg. De zuurbehandeling is gaande. Terwijl Kuzebuyuk nog eventjes in gesprek gaat met Peer Koopmeijners, de aanvoerder. Om even uit te leggen waarom hij niet door liet gaan. En Meerdink heeft echt pijn. Hoe zitten we met de spits dit seizoen, Erik-Jan? Want Parrot zit dus wel op de bank. Dus die kan vandaag nog wel komen. Maar die staat dus op de nominatie om te vertrekken. Wat heeft AZ dan nog meer?
1: Ja, ik vind wel een interessante speler vind. Een talent. Bendiguez. Kovac, de Hongaarse spits. Kwam volgend seizoen over van Ajax naar AZ. Leek daar een beetje op het doodspoor te zitten in Amsterdam. Maar bij AZ doet hij het wonderbaarlijk goed. Begon nog in de jeugd, vervolgens jong AZ. En onlangs verlengde hij zijn contract. Ook wat doelpunt gemaakt. Twee stuks in de voorbereiding. Dus dat is wel een speler die erachter staat. Terwijl we nog een keer kijken naar die herhaling. Het is echt een pittige trap van Veerman op het hoofd van Meerdink. En Meerdink ligt nog steeds op de grond. De hoogte van de middenlijn. Twee mensen van de meter staf erbij. En ik zie nog niet echt beweging bij Meerdink dat hij overeind gaat komen.
0: Nee. En we hebben nog een spits, Jis Hoornkamp, bij AZ. Om het rijtje
1: maar die zit nog geloof in de Lappermand.
0: Ja, die overkwam natuurlijk tussentijds van Heracles. En weinig potten kon breken omdat hij heel snel geblesseerd raakte. Dus dat zijn nog de aanvallende opties die Echtold heeft. Echtold met de handen in de zakken staat hij te kijken wat er gebeurt. Scheidsrechter gaat naar het scherm. En dat betekent dat Paul van Boekel gezegd heeft van je moet kijken wat hier aan de hand is. Zou dit een rode kaart dan gaan worden?
1: Het was ongelukkig, maar wel
0: Hij heeft helemaal geen overtreding toegekend. Geen vrije trap, geen gele kaart, niks. Hij gaat nu kijken. Dan zou Veerman wel heel snel klaar zijn met deze wedstrijd, deze Johan Cruijffschaal.
1: Dit is geen gele kaart. Als de kaart is, zou je denken, is het een rode kaart.
0: Ja, ja. Na 4 minuten, dit moment in de wedstrijd. De noppen van Joey Veerman gaan veel te hoog richting de wang, de slaap van Max Meerdink. En die raakt daarbij geblesseerd. Is er sprake van opzet, intentie? Joey Veerman kende te zeggen, onmiddellijk nee. Nee. Ja, het gebeurt wel.
1: De bal is weg.
0: Dus Buurk staat met de hand in de zij in de catacombe naar het scherm te kijken. Is in overleg met Zeist. Waar Van Boekel dus zit, de video scheidsrechter.
1: Ja, het zal me niet vermazen als dit de rode kaart is. Omdat de bal weggekopt is door Meerdink. En dan komt die voet van Veerman op het gezicht van de spits van AZ.
0: Moeilijk geval. Veerman loopt nu richting Meerdink. Misschien dat hij denkt van als ik hier nog een wit voetje kan halen, dan doe ik dat maar gelijk. Of misschien dat hij denkt van als ik nu van het veld word gestuurd, dan geef ik hem maar een klopje. Ja, hij gaat nu op zijn hurk zitten.
1: Hij heeft pijn hoor, Meerdink. Die denk ik, vraag me af of hij verder kan.
0: Ja, hij schampt echt met die noppen zeg maar, over die wang. Dat maakt het zo vervelend.
1: Ja.
0: Dus dat is echt heel vervelend. En het spel ligt inmiddels nu 4 minuten stil. Van Boekel heeft dus tegen Kuzebuyuk komt kijken. Kuzebuyuk, je ziet het naast zijn gezicht. Wat moet ik hiermee? Ja. Wat gaat hij doen?
1: Wat is zo bepalend voor de wedstrijd. Als je net onderweg bent, gaat PSV met 11 verder of een mannetje minder.
0: Even kijken wat hij gaat doen. Hij loopt richting de middencirkel. Serra Kuzebuyuk. baard van... hij heeft last van zijn hoofd. Ja, dat hebben we allemaal gezien.
1: Veerman.
0: Meerdink ligt nog steeds, wordt nog steeds geholpen. Ja. De hand gaat naar de borstzak en daar gaat dan een kaart uitkomen. Ja, de achterzak.
1: Ja, hij, gaat al, hij loopt al weg. Ja.
0: Joey Veerman. Rood.
1: Rode kaart voor Joey Veerman. Maar je hoort het op de achtergrond. De supporters van PSV zijn er absoluut niet mee eens. Maar kijken we naar het uitvak. Hier aan ruim 1200 supporters uit Alkmaar. Die vieren feest. Die zwaaien richting Veerman. Tot ziens. Ja, we zijn dus net onderweg. 4 minuutjes. Toen gebeurde dat. En we kijken naar Meerdink die een flinke pleister of verband een beetje op zijn wang, op zijn nek heeft. Die staat inmiddels wel weer. Maar ik vraag me af of hij verder kan. Ik neem aan dat Parrott en Kovac aan het warmlopen zijn.
0: Ja, het is wel heel bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd. Je ziet Geuzebuurk ook balen eigenlijk van dit geval. Van ja, ik heb er niet voor gefloten. Ik heb het door laten gaan. Meerdink gaat nu naar de kant. Bos gaat al direct wisselen. Die heeft Ivan Perisic klaarstaan om zo dadelijk binnen de lijnen te brengen. Wat een raar begin van deze wedstrijd.
1: Heel raar. En het is trouwens opvallend, want we kijken naar Parrott. Die daar op de reservebank zit met het hesje. En die gaat nog, die heeft nog geen aanstalten gemaakt om warm te lopen. Terwijl Meerdink het shirt uittrekt. Ik weet niet of dat is om een nieuw shirt te krijgen waarbij geen bloedvlekken zitten. Maar het is een flinke pleister die hij heeft net onder zijn oor. Een beetje boven de nek. Praat het nu met Echtold. Die zal natuurlijk vragen van, kan jij door?
0: Ja, jij bent mijn eerste man voor dit seizoen. Maar je bent nu gelijk geblesseerd. Goed, de bal rolt weer na een ontbreking van 5 minuten. 10 PSV'ers tegen 11 van AZ. Dit zorgt er wel voor dat de kansen voor AZ natuurlijk aanzienlijk groeien om deze Johan Cruijffschaal in de prijzenkast te kunnen gaan zetten. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Balbezit is voor AZ voor Wouter Goes.
1: Die speelt hem naar Billy van Del, een van de 3 centrale verdedigers. Die speelt hem naar Lieuwe Schouten, dat is dan die andere, samen met Goes. En Schouten verdeelt het spel naar rechts. Daar staat Dijkstra, de man die het zo goed deed in de bekerfinale. Kijken hoe hij dit seizoen gaat doen. Peer Koopmeiners komt daar de bal halen. Het gebeurt allemaal op de helft van PSV, waarbij die 9 veldspelers van PSV heel gegroepeerd bij elkaar staan. Net buiten het strafschopgebied, maar ver voor de middenlijn. En AZ combineert rustig.
0: Ja, we gaan zien hoe PSV dit gaat tackelen, dit probleem. Terwijl er een vrije trap is toegekend aan de Eindhovenaar. Ik denk dat dat buitenspel is geweest. En Perisic is nog niet binnen de lijnen bij de Eindhovenaar. En Meerdink dus wel met die enorme pleister daarbij op zijn wang, bij zijn oor zo'n beetje. En hij wil de wedstrijd natuurlijk vervolgen. Want ja, dit moet zijn seizoen worden.
1: Daarom, en hij is al best vaak geblesseerd geweest de afgelopen jaren. En ook wel eens lang geblesseerd geweest. Dat heeft hem allemaal niet meegezeten. Dus laten we hopen dat dit niet ernstig is. Dat het een vervelende wond is net onder zijn oor. Maar dat hij gewoon weer verder kan spelen en hier niet lang last van heeft.
0: Balbezit voor AZ. Van Dijl schuift de bal naar de rechterkant. Dijkstra zou hem kunnen krijgen, maar dan moet hij wel daar naartoe gespeeld worden. En dat doet AZ niet. Goed speelt de bal eventjes naar het midden. Daar staat Chaves. Dan gaat het in de combinatie met Patatje, die zich eventjes heeft laten zakken op de eigen helft. Dan weer de diepte. Gaat aan de rechterkant. Goes die de bal weer even in de breedte speelt. In de middencirkel waar Chaves staat. In combinatie met Kwakman. Van Dijl. Langdurig balbezit nu voor AZ zo rond de middenlijn.
1: Ja, PSV zal ook even kijken van hoe gaan we dit doen. Wordt er wel of niet gewisseld? Dat is nog niet gebeurd. Na die rode kaart van Joey Veerman. Dat gebeurde in de 4e minuut. En we zijn nu 12 minuten in de 12e minuut zitten. Maar zoveel is er nog niet gevoetbald door die lange blessure van Max Meerdink. Die wel weer gewoon meedoet. Chaves daar tegen de zijlijnen aangeplakt. De Mexicaan. Hij moest altijd meest de wit voor zich dulden. Maar nu heeft hij een basisplaats. Peer Koopmeiners in de as van het veld. Daar is Wouter Goes met een kort koppie. Die speelt de bal richting het strafschopgebied. Wordt teruggelegd op Billy van Del. Maar niemand die de bal kan inschieten. Niet Rosangelo Daal. En kan PSV overnemen.
0: Proberen te counteren. Houden daar een ingooi aan over. Omdat de bal via Chaves aan de overzijde over de zijlijn gaat. PSV mag met andere woorden gaan gooien. De 10 van PSV naar het wegsturen van Joey Veerman. Voordat het te hoog geheven been tegen het gezicht van Max Meerdink. Verder nog geen kansen gezien. Til die nu probeert de bal in de buurt van het 16 meter gebied in de bezit te houden. Dat lukt ook, want via een aanzetter gaat de bal over de achterlijn. Met andere woorden, de eerste hoekschop van de wedstrijd is een feit. En die is voor PSV.
1: Ja, Sven Meijlands gaat die bal trappen voor PSV. En PSV doet het rustig aan. In dit geval dan Meijlands voor zijn oude fans. Want het gebeurt vlak voor het uitvak. En Mijnals neemt de tijd om die corner goed neer te leggen. Veel spelers meewerpen, want dit soort momenten zouden ze dan moeten hebben. Standaard situatie. Sven Mijnans met zijn linkervoet.
0: Wordt een indraaien. De bal. Til is natuurlijk altijd gevaarlijk met dit soort situatie. Bal valt op de 5 meter. En Flamingo die kopt daar appel voor Hens. Hele stadion schreeuwt om een penalty. Balbezit blijft voor PSV. Wordt opnieuw richting Flamingo gebracht. En dan kan de Busser de bal uit de lucht plukken. Serieuze kans was dat voor PSV.
1: Ja, maar staat die Flamingo daar vrij? Dat is wel heel erg opvallend. Hoeveel ruimte hij daar krijgt bij die corner van Sven Mijnans. Terwijl AZ toch een specialist in huis heeft gehaald. Moeten we niet gelijk afrekenen op een situatie als dit. Maar wel heel opvallend hoeveel ruimte Flamingo daar kreeg bij die hoekschap. Balbezit voor AZ met Chavez. Die draait om zijn as. Oh nee, dat is Daal, denk ik. Ja, dat is Daal. En dan wordt hij vastgegrepen. Vrije trap voor AZ. Bal naar Schouten. Schouten naar Goes. Zo hebben we dat al een tijdje gezien in deze wedstrijd. Veel ballen voor de centrale verdedigers. En het is dan moeilijk om een gaatje te vinden. Omdat het heel erg dicht bij elkaar staat. Allemaal compacte spelers van PSV en van AZ. En dan een diepe bal richting het strafschopgebied. Maar er komt niemand aan te pas. Uiteindelijk is het de doelman. Kovar.
0: Ja, het is de vraag of het een leukere wedstrijd nu gaat worden. Zou ik nog even in de herhaling kijken of daar de bal inderdaad op de hand is gekomen. Gusebuuk en de VAR zijn eensgezind. Nee, dit was geen hensbal op die kopbal van Flamingo uit de eerste hoekschop van PSV. En Kovar heeft de bal nog altijd in het bezit. Bal aan de voet, net buiten 16 meter. Trapt hem dan met zijn linker richting de rechterkant. In de hoop dan een aanval op te gaan zetten, maar dat lukt niet. AZ kan overnemen, kan de bal de diepte in sturen richting Meerdink. Meerdink wint dat kopduel. Combinatie dan met Patachi, maar dan is het balverlies en gaat de bal weer achteruit. Via Sedilia is het uiteindelijk weer doelman Kovar die in balbezit is gekomen.
1: Ja, maar dan zet AZ goed druk. Links even de bal te veroveren. Komt PSV er toch wel weer uit met Fernandes. De linksback speelt daar twee spelers van AZ voorbij. Balletje opzij naar de aanvoerder. Van de Eindhovenaar, dat is Mauro Junior. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant. Daar staat een man die wil daar een actie aan gaan tegen Chavez. Maar de verdediger van AZ wint dat. Ook nog een beetje hulp van Daal. Maar die loopt daar te klungelen. Die raakt daar zo de bal kwijt aan een van de PSV'ers. En dan krijgt hij toch weer hulp van Chavez. En die lost het dan op. Balbezit voor AZ.
0: Van Dijl in de eigen 16 meter combineren. Dat is toch allemaal heel erg link. Met Mijnals in je buurt. Dan een harde bal. Daar kan net niet Kwakman aankomen. Maar uiteindelijk met het nodige fortuin komt de bal dan via een PSV in het bezit van de Busser. En de Busser heeft de bal alweer meegegeven voor de volgende aanval.
1: Ja, gedurfd van AZ daar in die laatste linie om het voetballend uit te verdedigen. Maar het ging net goed. En dat past natuurlijk ook wel een beetje bij het stijl van Leroy Echtold. De trainer voor het eerst begonnen aan een heel seizoen in Alkmaar. Want hij kwam natuurlijk van hij kwam in de winterstop. Toen nam hij het over van de ontslagen Maarten Matters. Nu heeft hij een hele voorbereiding. Kijken of hij een stempel kan drukken op dit AZ-bal. Aan de linkerkant, mooie actie daar van Daal. De technicus, die heeft alweer een speler van PSV voor zijn neus. Randje strafschopgebied, helemaal aan de linkerkant. Voorzet richting Meerdink. Ja, die past natuurlijk ook op om het kopduel aan te gaan. Gaat de bal eroverheen. Dan bij de cornervlag is het Dijkstra. Kijken of Dijkstra dat kan winnen. Nee, hij krijgt de bal tegen zijn scheenbeen aan. En volgens over de zijlijn. En dat is dan een inbal. Nee, een doeltrap.
0: Ik denk een doeltrap, ja. Ja. Amir Bouhandi van Jong PSV. 18 jaar pas. Toch wel een verrassing dat hij in de basis staat. Houdt Van Bommel dus nu nog eventjes op de bank. En hij zorgde ervoor dat PSV een doeltrap krijgt en het geen hoekschop wordt. Dit kwartier gespeeld inmiddels in Eindhoven tussen de 10 van PSV. Landskampioen, Veerman is er niet meer bij. Rode kaart al vroeg in de wedstrijd gekregen tegen de 11 van AZ.
1: Je had nog geen kans gezien in deze wedstrijd. Maar van die 17 minuten die nu zijn gespeeld heeft het spel ook een tijd stilgelegen. Maar een doelpoging van Flamingo namens PSV, dat was gevaarlijk. En we zagen nog een keer een rolletje. Maar AZ is nog niet in een gevaarlijke positie geweest daar in het strafschopgebied van PSV. Billy van Del komt op. De centrale verdediger. Balletje gaat opzij naar Daal is dat. Daal, daar kunnen we alweer een actie van verwachten. Maar de bal wordt eruit gehaald richting Dave Kwakman.
0: Kwakman naar Koopmeiners, die dus in de belangstelling staat van Club Brugge. Maar vooralsnog de focus op AZ houdt. Patatje aangespeeld. Individuele actie kan niet tot een voorzet komen. Besluit de bal terug te spelen richting Goes.
1: Koes naar Koopmeiners. En Koopmeiners wil vooruit spelen, maar ziet dat daar heel veel rood-witte shirtjes staan. En wordt de bal er weer uitgehaald naar Lewis Schouten. Die toch veel de bal heeft gehaald. Die staat centraal daar achterin. Met links naast hem dan Billy van Del. En rechts naast hem Wouter Goes. En op de linkerkant is het Chaves. Die komt dan naar binnen. Maar ook weer heel druk. Wordt de bal er weer uitgehaald naar Kwakman. Schot van Kwakman. Dat is geen verkeerde poging van de Volendammer. Afstand was groot. Ik denk een meter of 25. Een metertje langs het doel van PSV.
0: Het is een doeltrap voor Kolvar. En die moet daar dus wel haast bij maken. Maar ik zie zijn buurt nog niet tellen. Die doet het even op zijn gemakje. Het zou allemaal heel snel moeten gaan. En gaat het niet snel genoeg, dan is het een hoekschop voor AZ. Zo zijn dan nu de regels. Maar Kolvar dan nu met de doeltrap. Bal op de helft gebracht op het hoofd van Kwakman. Die probeert dan Meerdink te bereiken. Het bal gaat Meerdink voorbij. Dan is het Kasierowski met een peer naar voren. En dan komt hij op het hoofd van Goes terecht. Die inderdaad een kort kopje heeft.
1: Ja, kort kopje. Lekker.
0: Even wennen.
1: Ja, voor de zomer lijkt me dat prettig. In de winter wat meer hados zou fijn zijn. Maar dat heeft er nog een aantal maanden om dat bij elkaar te verzamelen. En je kijkt even naar mijn kapsel. Die is inderdaad
0: een kort kopje heb je dan. Ja.
1: Heb ik ook een kort kopje?
0: Ja, je hebt een kort kopje.
1: Ja, dat was bij een paar weken geleden. Heb ik de kapper bezocht.
0: Hou zo.
1: Ja. Heel nog even over die doeltrap. Kijk, een inworp 5 seconden, dat snap ik wel. Maar een doeltrap 5 seconden. Je zei dat werd net niet geteld door Guus Boujung.
0: Nee.
1: Maar dat kan best snel zijn, 5 seconden.
0: Ja, ik vind ook een wissel die binnen 10 seconden moet plaatsvinden, vind ik ook vrij snel hoor trouwens. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar,
1: een beetje de interpretatie van de scheidsrechter.
0: Ja. Patassi is er langs en zou via de achterlijn misschien een voorzet kunnen geven met zijn linker. En dan krult hij de bal aan Meerdink voorbij. Dat is jammer, met zijn rechter had hij misschien meer kans gemaakt. Want nu krulde de bal eigenlijk al direct over de achterlijn voorbij de tweede zone, zoals de Vlamingen zeggen. En kon Meerdink er niet meer bij komen. Maar wat dreiging dus van Patachi. Het zijn wat speldeprikjes. Kwakman van afstand. Patachi nu Daal met wat leuke acties. Laten we hopen dat AZ een versnelletje weet door te schakelen.
1: Ja, Patachi. Wat vinden we daarvan?
0: 7 miljoen gekost. Vorig seizoen eigenlijk geen indruk gemaakt. Ja, eerste keus nu op die rechtsbuitenpositie. Hij moet het ook dit seizoen laten zien. Zo zijn er wel meer spelers die het echt moeten gaan laten zien.
1: Ja, hij heeft het best redelijk gedaan. Zeker voor zijn doen in de voorbereiding. De topscorer met 4 treffers. Maar lang niet elke wedstrijd was hij.
0: Het is zijn weer, zou ik zeggen.
1: Het was zijn?
0: Het is zijn weer. Want ik herinner me van vorig seizoen nog een keer in de Vrieskou. Dat hij al bibberend in de mixzone stond. Ja, daar hebben de Brazilianen toch wel een beetje last van.
1: Maar
0: daar
1: moet je denk ik wel inkomen. Dat is even wel zeker. Net zoals Europese, Noord-Europese spelers moeten wennen aan warme temperaturen.
0: Ja.
1: Moet zij natuurlijk wennen aan de koudere temperaturen. Patachi weer met zijn linkervoet. Geen beste voorzet. Eenvoudig voor Kovar. In het eigen 5 meter gebied heeft hij die bal klem. En hij neemt de tijd. Dus kijk eens even naar Guus Boujung of hij dan gaat tellen. Ja, nu gaat het handje omhoog. 4, 3.
0: Gaat de bal heel handig op de... Ja, dan stel je de regel. Dus dan laat hij de bal uit de hand op het grasmat vallen. En dan telt dat tellen niet meer. Dus, en dan kan hij de bal nog een paar seconden bij zich houden aan de voet. En dan de trap naar voren geven. Nou goed, het helpt allemaal een beetje, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat geeft ook aan dat PSV geen haast heeft. We zijn ruim 20 minuten onderweg, halverwege de eerste helft. 0-0 de stand. Zoals gezegd, weinig kansen gezien. Geen grote kans, wat speldeprikjes. Dat hooguit. En zoals nu zit er weinig tempo in de wedstrijd. Bal is over de zijlijn. Het is wachten tot... dat was de tweede bal in het veld, dus die moet er eerst uit. Voordat er mag worden ingegooid, halverwege de helft van AZ door PSV. Is daar Mijnans die zich aanbiedt voor de kaart. Dat lukt ook. En zo heeft PSV even balbezit daar op de helft van AZ.
0: En gaat dat wel opleveren wellicht als Mijnans in balbezit probeert te komen. Maar die wordt goed verdedigd door Billy van Dijl. Dan is het Patatje op de as van het veld. En dan speelt hij de bal naar de linkerkant. Naar Daal. Daal dan terug naar Chaves. Het is bij AZ vaak toch wel omzichtig. Voorzichtig. Vaak een tikkie breed. Tikkie terug. In plaats van de diepte zoeken. Nu gaat Goes dan met de bal aan de voet over de middenlijn. Hij kijkt naar voren. Een kort tikkie dan weer naar Patatje. Aan de rechterkant staat Dijkstra diep. Maar die krijgt de bal nu pas. Daarmee is de vaart er wel weer een beetje uit. En dan Dijkstra dus weer terug naar Goes.
1: Ja, het is niet heel erg vermakelijk om naar
0: totaal
1: te kijken. Nee, door die rode kaart van Veerman is nu een beetje een schaakspel geworden. Waarbij AZ constant aan zet is.
0: Mooie woordspeling.
1: Ja.
0: Waardoor AZ aan zet is.
1: Nou, maar eens kijken of ze daar wat mee gaan doen. Nu een voorzet van Daal. Is dat ook geen prettige bal voor de spits van AZ. Meerdink, die krijgt die bal op de borst, maar raakt hem volgens kwijt. Wordt er een overtreding gemaakt, halverwege de helft van PSV. En dat is een overtreding op Mauro Junior. Nou, dan duurt het alweer even voordat de bal op de juiste plek zit. Niet prettig om na te kijken. Doelpunt zou helpen. Maar dan moeten er wel kansen worden gecreëerd.
0: Ja, die Mauro Junior die heeft al een indrukwekkende prijzenverzameling opgebouwd met PSV. Ik zag 4 keer kampioen, 2 keer de beker gewonnen, 4 keer de Johan Cruijffschaal. Nou is hij er ook al sinds 2017. was hier al heel jong, de Braziliaan. Nu dus, de aanvoerder heeft ook gezegd dat hij dit seizoen bij PSV blijft. Goede speler voor in de Champions League, uiteraard. En ja, bij het wegvallen van Veerman in deze wedstrijd zal het toch ook in creativiteit van de Braziliaan moeten komen.
1: Ja, ik vond het wel grappig, want hij was vrijdag ook in Zeist. Wel heel even deze aanval meepakken van PSV. Man is dat met buitenkantje links, geeft hij vanaf de rechterkant voor. Maar die wordt weggewerkt door AZ. Heel ver komt AZ niet, want is het Flamengo die halverwege de helft van AZ daar de bal was wegsnoept bij Meerdink. En wordt het spel verplaatst naar de linkerkant met Fernandes. Mijnans die daar om zijn as draait. Maar ja, heel veel blauwe shirtjes en de shirtjes van AZ. Zo blijft PSV wel even bal zitten. Nu is het Lewis Schouten. Met zijn sterke lichaam zit hij ertussen. Maar ineens staat hij daar in de spits. En dan moet de bal toch maar terug. Want hij is weer niet gemaakt om drie spelers voorbij te spelen en te schieten op het doel. Bal nu naar de linkerkant, naar Daal.
0: Daal in de actie richting de 16 meter. Dan komt hij naar binnen, zoekt hij naar de ruimte voor het schot. Maar dat schot komt niet. Ben ik nog wel benieuwd wat jij over Mauro Junior wilde gaan zeggen.
1: Ja, dat wilde ik eigenlijk naartoe. Maar uiteindelijk was het toch weer een lange aanval van PSV. Ja, hij is dus hij is de aanvoerder. Dus hij was in Zeist op KNVB-complex om vooruit te kijken naar deze Johan Cruijffschaal. En er werd al snel gesuggereerd dat hij een vrij introverte jongen is. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Hij laat zich horen in de kleedkamer. En dus hij was blijkbaar geknipt voor de rol als aanvoerder. En ik moet zeggen, toen ik een paar keer tegen voorbij kwam, zegt ook heel vriendelijk, hallo, alles oké? Dus dat vond ik wel grappig. Vaak heb je ook spelers die een beetje in hun eigen wereld leven en niet zo snel zeggen, hoi, of hoe gaat het? Dus dat vond ik wel leuk.
0: Mauro Junior dus, de aanvoerder van PSV, terwijl de aanvoerder van AZ, wilde ik zeggen, de bal gaat krijgen. Maar Koopmeiners krijgt hem niet. Het gaat naar Van Dijl. Het is schaken, zoals Erik-Jan zei, met nu een steekbal die goed is. En dan terugleggen en dan valt hij daar net, ja, dan valt hij daar binnen. En is een doelpunt voor AZ. En dan gaan de felicitaties naar Meerdink. Maar ik dacht dan eigenlijk of niet.
1: Nee, volgens mij stond Meerdink daar dan net bij de tweede paal.
0: Ja. Goeie actie van Daal aan de linkerkant.
1: Ja, geweldig voor Max Meerdink. Lag net minutenlang op het veld wegens een blessure. Die trap van Veerman in zijn gezicht. Was even twijfelachtig of hij verder kan. Maar een grote witte pleister net om zijn oor. En hij staat op de juiste plek. Daarvoor staat hij in de punt van de aanval. Max Meerdink, hij dus met het eerste doelpunt van de wedstrijd. Zijn we 25 minuten onderweg.
0: Ja, mooie loopactie van Chaves. Die dacht ik die de bal van Daal kreeg. En dan terugtrekken. En dan is het toch Meerdink die hem voor Kasajerovski uiteindelijk binnenprikt. Prima gedaan. Ik denk dat Kasajerovski ook dacht van ik kan niet meer met mijn schoen omhoog, want dan gaat het hoofd van Meerdink eraf. Want daar had het alle schijn van. Ja. En vervolgens was de jonge Bouhamdi te laat en heeft Meerdink zijn doelpunt te pakken.
1: Ja, prachtig voor AZ. Ja, want Johan Cruijffschaal, het is toch een prijs. Het is niet de belangrijkste prijs van het seizoen, maar voor AZ kan het, is dat wel leuk voor de prijskast die ze pas één keer eerder hebben gewonnen in 2009. De Alkmaar, dat is toen de ploeg van Louis van Gaal. En nee, dat was niet de ploeg van Louis van Gaal, dat was de ploeg van Ronald Koeman. Louis van Gaal was kampioen geworden en Ronald Koeman nam het over. En zij wonnen toen van Heerenveen 5-1. Want er is toch maar één trainer eigenlijk geweest in de hele historie van AZ die meerdere prijzen heeft gewonnen. Dat is alleen George Kessler. Verder heeft elke AZ-trainer, in ieder geval als een prijs won, was dat er maar eentje.
0: Ja. Balbezit van Dijkstra aan de rechterkant van het veld. AZ leidt tegen PSV. 26 minuten onderweg in Eindhoven in de strijd om de Johan Cruijffschaal met 1-0 doelpunt Martijn Meerdink. Ja, Koopmeiners die de bal nu in de breedte speelt richting Van Dijl. Nu kan AZ dus op het gemakje misschien Van Dijl schieten vanaf een meter of 25. Nee, dat doet hij niet. Haalt de bal eventjes terug dan naar Goes. Goes zou het naar Dijkstra kunnen doen. Dat doet hij inderdaad. Individuele actie wellicht van Dijkstra richting de achterlijn. Probeert langs te komen en haalt er een hoekschop uit. Ja, omdat de bal via Amir Bouhamdi over de achterlijn gaat.
1: Dat doet hij prima. Dijkstra rechtsback komt veel mee op. Dat mag je ook van hem verwachten. Net zoals dat aan de andere kant gebeurt met Chaves. Want hij gaf een soort van assist. Want die bal werd wel geraakt door een PSV-speler. En toen kwam die bal op het hoofd van Meerdink, de 1-0. En nu vanaf de rechterkant. Ik ben benieuwd wat dit voor het spelbeeld oplevert. Want AZ staat voor, hebben een mannetje meer. We zijn een klein half uurtje onderweg hier in Eindhoven. Of ze tempo gaan maken, weet ik niet. Het is in ieder geval nu Koopmeiners met de corner. Die wordt eenvoudig weggekopt.
0: Balbezit voor AZ. Voor Rosangelo Daal. Nu aan de rechterkant van het veld. Probeert de bal met de buitenkant goed in te spelen. Doet hij richting Mijnans. Dat was vorig jaar een prima bal geweest. Nu speelt hij bij PSV in het rood-witte tenue. En kan PSV dus overnemen en wellicht gaan counteren.
1: Ja, ligt even ruimte voor Bouhamdi. Die krijgt hem in twee instanties wel mee. Die komt naar binnen. Kan die uithalen? Nee. Hij loopt zich vast. En dan kan AZ overnemen. Dat is daar Dave Kwakman. Balletje opzij. Gebeurt allemaal op de achterlijn bij AZ. Zoals ze dat net ook zagen. Voetballend willen ze eruit komen. Dat lukt half. Bal komt wel halverwege de helft bij Max Merik. Maar die kopt hem door. Maar er staat niemand achter hem.
0: Publiek gaat er maar eens even achter staan hier in Eindhoven. Ze zijn niet voor niks met zoveel gekomen. Want het stadion zit heerlijk vol voor deze opening van het nieuwe voetbalseizoen. Zo kort naar de WK-finale. Maar hun ploeg staat wel achter PSV en speelt ook nog eens met 10 man. Ja, hoe ga je dat nog omdraaien in deze wedstrijd? Maar zolang de marge 1 is, is er echt nog wel van alles mogelijk. Balbezit is voor de Busser van AZ. Dus de man die dus Owusu Oduro onder de lat heeft verdreven. En Van Dijl krijgt de bal en gaat ermee aan de wandel.
1: Koopmeiners daar op de middenlijn. Die ontvangt de bal, balletje opzij. Dat is Daal die daar tegen de zijlijn staat aangeplakt. Meestal komt hij wel met een actie. Nu een klein tikje opzij, want er staat Koopmeiners toch. Koopmeiners weer terug naar Daal. En al die spelers van PSV die staan ongeveer in een ruimte van 10 meter. 16 meter lijn en dan 10 meter verder. Daar staan die 9 veldspelers. En AZ die speelt eigenlijk een beetje van links naar rechts rond. Nu is aan de rechterkant. Patachi hebben we ook veel gezien. Die komt dan naar binnen. Maar ja, dat is het druk. Gaat het balletje naar Schouten. Tempo ligt niet heel erg hoog. Niet hoog genoeg om daar een gaatje te vinden. Daal misschien met een individuele actie. Die ziet daar Kwakman. Kwakman wil doortikken. Dat mislukt.
0: En dan is de overname voor PSV. En de vraag is of dat heel lang gaat duren. Het antwoord is nee. Kwakman heeft de bal weer veroverd met steun van Louis Schouten. En een driehoek met Koopmeiners heeft AZ de bal alweer terug veroverd. Ja, dit wordt een moeilijke wedstrijd voor de Eindhovenaar als AZ gewoon het koppie gebruikt. En die man meer situatie gewoon goed uitspeelt. Bovendien, leunend op die 1-0 voorsprong, hoef je nu niet heel veel haast te gaan maken. Daal, de man van de mooie steekbal op Chavez, die de assist gaf op de goal van Meerdink. Nu de voorzet gegeven richting Meerdink. Daar komt een half gemiste omhaal

0: 5 seconden. Diepe bal naar de helft van AZ. Goed luchtduel daar van Wouter Goes. Maar de bal wordt wel door hem gekopt naar een PSV-speler. Krijgt PSV dus een herkansing aan de linkerkant. De Mijnans heeft daar wat ruimte richting de achterlijn. Voorzetje. Die komt daar bij Guus Til. En daar krijgt hij hulp. Nog een keer Guus Til. Goeie redding. Jari de Bussen. Gevaarlijk moment. En er wordt gefloten voor een hensbal van een PSV-speler. Vrij trap dus voor de Alkmaarders. Maar dat zag er gevaarlijk uit. Guus Til draait daar goed weg. En wie is daar die daarin komt glijden? Dat is met 27 is dat Dennis Mann, de Roemeen.
1: En daarna is het Hens.
0: Ja, en dat is een Hens van Fernandes. Die krijgt de bal tegen de arm aangeschoten. Maar
1: serieuze kans hoor voor PSV. Ja, zo, en de Busser die zich doet gelden. Dat is ook wel prettig om te zien. De doelman zal zich hier toch moeten en willen bewijzen onder de lat bij AZ. Zoals jij volgens mij een uurtje geleden zei, toch een niveau hoger dan in de Adelaarshorst. Europees voetbal, subtop, Eredivisie. Daar komt toch iets meer bij kijken. Terwijl PSV in balbezit is gekomen. Maar dat is van korte duur, want Fernandes is de bal alweer kwijt. Ik zit even te denken naar die beelden, direct naar die rode kaars van Veerman. Perisic zag ik toen in beeld.
0: Ja.
1: Maar Bos heeft geen reden gezien om zijn elftal, wat dus nu een tiental is, aan te passen.
0: Ja, dat dacht ik net ook al, ja. Want je zou denken dat er een wissel zou komen. Maar misschien was Perisic als een soort van halve assistent-trainer dat hij even de hoofdtrainer advies ging geven. Maar er is nog niet gewisseld door Peter Bos. Wellicht gebeurt dat straks in de rust. Het spelbeeld is wel dat veel PSV'ers aan het verdedigen zijn. Af en toe komen ze eruit. Want van de ene kant denk je, laten we eens even kijken op Billy Del. Want die heeft daar ruimte. Balletje opzij naar Daal. Wat slecht ingespeeld door Del naar Van Del naar Daal. En dan is de bal weer uitgehaald. Halfwege de helft van PSV. Wouter Goes met een afstandsschot. Maar ja, dat schot zag je al een tijdje aankomen. En ook geen gevaarlijke poging van hem. Maar AZ moet dus wel oppassen. Want voor je het weet komt PSV er toch gevaarlijk uit. Want dat zagen we net. We kijken nog een keer naar die herhaling. Dennis Mann die daar komt inglijden. En dan heeft Guus Til nog een mogelijkheid. Maar Jari de Bussen, uitstekend werk van hem. Hij blokkeert dat schot.
1: Geen hydration break trouwens in deze wedstrijd. Terwijl de temperaturen wel dusdanig zouden zijn dat je zegt van nou doe maar een slokje. Maar dat gebeurt dus niet. 32 minuten onderweg. 1-0 de voorsprong voor de 11 van AZ tegen de 10 van PSV. De Busser die de bal uitrolt. Slow handclaps vanaf de tribunes en AZ maar weer eens in balbezit.
0: Ook geen halftime show?
1: Ik blijf lekker zitten. Wie weet krijgen we Shakira straks nog. Wie
0: dat
1: weet
0: zou, dat zou leuk zijn.
1: Madonna is
0: daar heb
1: de
0: ik
1: buurt.
0: Al 27 minuten voor over. En Madonna is toch in het land. Dat was, die was gisteren inderdaad bij de Pride in Amsterdam. Ik heb het niet gezien, maar ze was wel ergens. Heb je er nog wat over gehoord eigenlijk?
1: Nee. Nee, maar ik heb dat ook niet heel erg gevolgd, moet ik moet zeggen.
0: Balbezit ik ben er wel een type voor.
1: Balbezit voor AZ, dankjewel Erik-Jan. Billy van Dijl, die is in balbezit. Gaat hij rustig even met de voet op de bal staan. Geeft hem dan naar de rechterkant, naar Lewis Schouten. Die dus terug is van zijn verhuurperiode bij Excelsior. Zo combineert AZ even rustig richting de rechterkant. Gaat het via Patatzi daar mis. Is de ingooi nu voor PSV. Ja.
0: Ja, nou, op zich heeft AZ redelijk de wedstrijd in handen.
1: Helemaal, ja, volledig
0: alleen, ja, af en toe toch even oppassen met wat lichte stootjes van de Eindhovenaren, zoals we dat dus net zagen. En ook nog een keer die corner die op het hoofd kwam van Flamengo, die daar helemaal vrij stond in het strafschopgebied bij de Alkmaarders. Maar verder
1: Het zijn wel halve kantjes, hè? Ja, die van Mann was echt groot, maar
0: ja. Ja,
1: is dat het enige dan ook?
0: Ze moeten oppassen. En er is nog een behoorlijke tijd te gaan. Want we zijn 33 minuten onderweg. Het doelpunt werd gemaakt door Max Meerdink. Alweer een tijdje geleden. De rode kaart hebben we gezien voor Joey Veerman. Dat was aan het begin van de wedstrijd. Daardoor is het spelbeeld volledig veranderd. En is PSV op dit moment de underdog. Ze hebben wel balbezit aan de rechterkant. Balletje naar de as. En daar wordt de bal gespeeld naar Fernandes.
1: Speelt de bal naar de linkerkant en kan Amir Bouhandi dan iets leuks bedenken. Misschien een actie tussendoor. Probeert wat 16 meter per gebied binnen te glippen. Maar er zijn er 4 van AZ en dat zijn er in dit geval zelfs 3 te veel. Goes heeft de bal aan de voet. Gaat het via Patatzi die dan door het midden uitverdedigt. Altijd links, maar linker, het loopt allemaal goed af. Omdat Kwakman de controle houdt. Van Dijl dan weer. En dan is het in de combinatie AZ dat er heel goed onderuit voetbalt. Ook al probeert PSV voorzichtig wat druk te zetten. Maar PSV moet vooral veel lopen. Achter de bal aan.
0: Ja, dus voor het eerst eigenlijk dat ze een beetje druk zetten op de helft van AZ. Want tot nu toe doen ze dat ver terug op eigen helft. Maar AZ blijft rustig. Weet eenvoudig een medespeler te vinden. Lange aanval, want de bal is nu helemaal aan de linkerkant. Met Rosangelo Daal. Die komt naar binnen. Balletje gaat dan naar Dave Kwakman. Staat in de as van het veld. Meter of 5 A6 buiten het strafschopgebied. Helemaal naar de rechterkant. Daar staat Dijkstra.

0: tempo ligt laag. Wordt lastig om een speler daar te vinden in het drukke centrale gebied. Dat lukt nu ook niet. Bal wordt eruit gehaald richting Schouten.
1: Ja, de eerste mensen hebben al wat versnaperingen voor de rust gehaald, zie ik. Bier, broodje hamburger, cola gaat hier voorbij. Ja, het kan allemaal, want er gebeurt op dit moment niet zo heel veel. Zeker niet van de kant van PSV. Van AZ zou het wellicht wel kunnen komen, want de bal wordt nu in de 16 gebracht. Maar geen AZ die daar een voet tegen krijgt op een meter of 14 van de goal vandaan. Is de bal door PSV naar voren gepoeierd. En Goes erachteraan speelt de bal rustig terug naar Jari de Busser. En dan kan AZ opnieuw gaan beginnen via Lewis Schouten.
0: Naar Wouter Goes. Wouter Goes, een paar meter verder. Daar staat de Patatsi. En we wisselen in actie gezien in deze wedstrijd. De topscorer van de voorbereiding. Leuke acties, maar ook simpel balverlies. En dit keer is hier voor een balletje terug. Komt hij bij Billy van Del. Wordt hij gehaald door Rosangelo Daal. Ja, dit is een soort van positiespel. En waarbij AZ volledig de overhand heeft. PSV lijkt het wel prima te vinden. Of ze kunnen eigenlijk niet heel veel meer. Ik denk misschien wel dat dat laatste het is. Want,
1: nou, het is ook de architect die je kwijt bent. Het is niet zomaar de linksbuiten die daar een rode kaart heeft gekregen. Het is ook de man die natuurlijk de mensen voorin in scoringspositie moet brengen. Joey Veerman. Ja, die ben je kwijt.
0: Ja, die ben je kwijt. Belangrijke man voor de ploeg uit Eindhoven. Voorzet komt daar bijna op het hoofd van een andere Volendammer. Dat is Dave Kwakman, de dienst van AZ. Maar de bal wordt net voor zijn neus weggekopt. Afvallende bal dan voor Schouten naar Daal. Kan hij nog net binnenhouden? Nee, dat lukt niet. Ingooi voor PSV.
1: Sedilia die daar de bal eventjes had en ook gaat ingooien voor PSV halverwege de eigen helft. En kijk maar eens even naar het scorebord. 36 minuten en 45 seconden staan erop. 0-1 tussen PSV en AZ. Daar gaat de hand weer omhoog van Gusebuyuk en die komt tot 4. En dan wordt er inderdaad gegooid. Ja, het moet allemaal nog wel een beetje zijn beslag krijgen hoor, die snelheidsbevorderende maatregelen. Maar Gusebuyuk doet in elk geval zijn best en de spelers doen dat ook. Kasierowski moet zich haasten omdat daar enige druk wordt gezet door Patatsi. Dan komt Daal ook aan de rechterkant nu storen en heeft PSV de bal aan de linkerkant diep gespeeld. Maar ja, er is geen begin aan hè, voor Amir Bouhamdi. Jonge speler ook nog. Ja, die gaat er echt een doodlopende steeg in.
0: Ja, Goes zit daar goed tussen. Bezig aan zijn derde seizoen in de hoofdmacht.
1: Wil ook weg, toch?
0: Nee, ik heb wel het idee dat hij gaat blijven. Ja, bij een aantal van die spelers weet je het niet helemaal zeker of het nou Kees Smit is, of het is Wouter Goes. Of die wel of niet weggaan. Maar ik heb toch het idee met Smit en met Goes dat zij blijven. Koopmijnen zou er ook niet van staan te kijken. Die heeft ook gezegd, van ik zit op mijn plek bij AZ. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Want zo omschreef hij dat afgelopen vrijdag bij die persconferentie in Zeist. Dus wel interesse van Club Brugge. Dat was eerder, meneer was ongeveer een jaar geleden van Porto. Maar het zou mooi zijn voor AZ als Peer Koopmijnen staat blijft spelen op het middenveld.
1: Ja, dan valt de leegloop echt nog wel mee aan de kant van AZ. Dan hebben ze een zeker een zeer aardige selectie waarmee ze hoger zouden kunnen gooien onder de nieuwe trainer Leroy Echtold. Maar nogmaals, het kan ook volgende maand weer totaal anders zijn als er twee of drie bepaalde spelers toch zomaar zijn vertrokken. De bal de diepte ingestuurd door Kovar op het hoofd van Til. Die raakt de bal met het hoofd, maar niet meer dan dat. De bal komt aan de voet van de Busser. De Busser geeft hem dan mee aan een van de centrale verdedigers.
0: Waar je toch wel de as kwijtraakt, hè? Want Troy Parrott, de spits, en Meijlands die daarachter stond. Penetra hebben we natuurlijk ook. Die is zijn plek een beetje kwijtgeraakt aan Schouten. Die stond dan achterin. Als meester Wit nog weggaat als linksback. Het is nu een andere linksback. Dat is Chavez. Die heeft zijn plek ingenomen. Die gaat richting achterlijn. Wat een stevige tackle is dat van Flamengo. Kijken wie daar wint. Ja, Chavez, de kleinste van de stel. Die pakt daar de bal. Wil hem doorspelen. Krijgt nog een tikkie. Neemt PSV weer over. Terwijl Chavez daar toch een vrije trap wilde. Maar een slechte voortzetting van de ploeg uit Eindhoven. En dan kan AZ weer overnemen. Maar toch, ja, de as die is vertrokken of gaat vertrekken. Maar je hebt ook weer het gevoel van dat het grootste gedeelte wel blijft.
1: Ja, en is Klaas hier nog geblesseerd, notabene ook. Dus wat dat betreft is dat allemaal toch wel weer positief voor AZ. En de AZ volgens terwijl Daal aan de zijkant van het 16 meter gebied de bal heeft. Hij speelt hem terug richting Van Duyl. Ja, als AZ er nog een tweede beet in te prikken voor de pauze zou het helemaal geweldig zijn. En is de strijd met Jon Kruijsgaal denk ik al beslist. Maar goed, zover is het nog niet. Daal krijgt nogmaals de bal nu van Van Duyl. Gaat een actie maken. Hij heeft wel de man van de actie. Gaat 16 meter gebied binnen, glijdt een half weg en dan wordt de bal verlengd. Met de teen van Chavez, denk ik die dat is inderdaad. En die kan die bal niet voldoende vaart en richting meegeven om Doelman Kovar te verontrusten.
0: 40 minuten gespeeld in Eindhoven. 1-0 de stand door het doelpunt van Max Meerdink. Verder heeft AZ ook geen kansen gekregen. Een paar lichte speldeprikjes, schoten van afstand, rolletjes, maar that's it. Maar AZ wel veel sterker, maar dat hebben ze vooral in het percentage balbezit laten zien. Nu zit PSV in balbezit, de thuisploeg in de as van het veld. Balletje gaat eruit naar Flamengo naar Gazirovski, die weer naar links. Daar staat Fernandes. AZ zet wel wat druk richting middenlijn, maar PSV blijft nog in balbezit. En het is weer Fernandes, maar de bal gaat weer naar de as van het veld.
1: Kleine 5 minuten te spelen nog, maar er gaat zeker 4-5 minuten bij komen vanwege de blessurebehandeling en het rode kaartmoment. De blessurebehandeling van Meerdink, waardoor Veerman uiteindelijk met rood naar de kant werd gestuurd na ingrijpen van de VAR, terwijl PSV de bal over de zijlijn ziet gaan op de helft van AZ. Zo kan de ploeg van Bos eindelijk weer eens een keer wat doorschuiven richting het 16-meter gebied van de Alkmaarders. Maar dan wordt de bal eigenlijk al heel snel weer teruggespeeld via Kasedowski naar Flamingo. Flamingo terug naar Kovar. Ja, PSV weet het gewoon niet. Die hebben eigenlijk de oplossing zonder Veerman op dit moment niet voorhanden.
0: Nee, er zit helemaal geen idee achter bij PSV. En dat vindt AZ natuurlijk prima. Die hebben veel de bal. Die spelen de bal rustig rond. We hebben de wedstrijd volledig in handen. Af en toe even opletten bij standaard situaties of links, rechts een aanval. Maar veel meer gebeurt er niet vanuit de Eindhovense kant. Nu Patazzi, die daar de bal verovert. De Braziliaan, kan die er vandoor gaan? Net niet, want Mauro Junior die zit hem dwars. Wordt aan overtreding gemaakt door de aanvoerder van PSV.
1: Die trekt zijn landgenoot echt zeer overtuigend overuit. Kom jij verstaan, vriend?
0: Ja, dat zag er niet heel erg liefdevol.
1: Dat zag er niet uit van ik help je even overuit.
0: Nee, en zeker niet voor twee landgenoten. Zou je verwachten dat dat net iets warmer eraan toe gaat. Maar dat was niet het geval. Vrije trap, die is er. Daar was Mauro Junior, de aanvoerder, het niet mee eens. Maar die vrije trap is inmiddels genomen.
1: Balbezit voor Lewis Schouten op een wandeldrafje. Dit is echt door iedereen alles bij te houden. Goes dan weer naar Schouten. Schouten naar Van Dijl. In het zonnige gedeelte van het stadion. Daar is Daal. Daal wil altijd wel wat doen. Wil altijd als een directe tegenstander opzoeken. Dan gaat hij dat ook nu doen. Ja, dat gaat hij doen. Gaat buitenom. Komt de voorzet op het hoofd van. Wordt wel gekopt. Maar gaat er niet in. Dat was het hoofd van Dijkstra.
0: Ja, Dijkstra die is denk ik net 1,70 meter. Dat is niet de beste kopper van AZ. Een andere kleine man, Patazzi, die raakt daar de bal kwijt. Is het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Want die geven een doeltrap. Hij zag liever een corner. Maar dit zal hij moeten accepteren. Doeltrap voor PSV. Een paar minuutjes te gaan wat betreft de officiële speeltijd. Maar wat je net al zei, er gaat nogal flink wat tijd bijkomen. Serra Gusbiuk met handje in de lucht. Die telt bij zo'n doeltrap. Maar PSV doet het op tijd.
1: Bal zit aan de rechterkant van het veld voor de Eindhovenaren. De bal gaat over de zijlijn. Zoals laatste beroerd door Meerdink. Dus PSV mag gaan gooien. Dat zal Celia gaan doen. Andere bal moet even uit het veld. En dan is het het melden van Mijnans, van Til, die het bal wel wil willen hebben. Maar er zit weinig pit in bij PSV. Dan gaat het helemaal over iedereen en alles heen. En gaat het naar de linkerkant. Kan er nu misschien een loopactie komen van Til. Dan is hij wel op zijn best. Probeert hij te schieten. Dat lukt ook wel. Maar dan zet Schouten daar zijn schoen tegen. En is het een hoekschop. En schrijven wel hoekschop nummer 2. En de vorige was uiteindelijk wel redelijk gevaarlijk. Met die kopbal van Flamingo.
0: Ja, die kwam van de andere kant. Vlak voor het uitvak. De supporters van AZ die zijn er nog steeds. 1200. En die vinden het allemaal al prima. Al ligt het tempo wat laag. Maar ze zien dat hun ploeg veel beter is. Dat heeft ook te maken. Een mannetje meer. Nu is het Mijnans wederom die de hoekschop gaat trappen met zijn linkervoet. Maar vanaf de linkerkant betekent dit keer een uitdraaiende corner. Niet zoveel mensen eigenlijk mee. Ik telde 2, 4, 5 in het strafschopgebied van AZ. Veel meer blauwe shirtjes. Mijnans die neemt zijn tijd ervoor. Balletje komt er richting de strafschopstip. Maar dat wordt goed gekopt door AZ.
1: Weggewerkt uiteindelijk via Schouten. Dan wordt de bal door PSV nogmaals ingebracht. Kan Kasiorowski, de centrale verdediger aan de rechterkant van het veld, de bal overnemen. Speelt hem in de breedte, wordt hij opnieuw ingebracht richting penalty. Over Flamingo heen, gelukkig voor AZ. Want dat is wel een goede kopper. Maar PSV houdt balbezit. Dat is een soort van druk. Omdat PSV de bal gewoon in de 16 probeert te blijven pompen. En AZ hem er vooralsnog niet uit krijgt. Kasiorowski speelt de bal eventjes terug richting Mauro Junior. Naar Kasiorowski. Dit lijkt op iets van druk in de eindfase van de eerste helft. 45e minuut bij een 1-0 voorsprong voor AZ. Alkmaar is nu in de eigen 16 afstandsschot. Wordt onderweg gekraakt. Blijft hangen Is het dan iemand van AZ die dan eindelijk voor rust kan zorgen? Ja, dat kan. Meerdink speelt de bal naar de ruimte, naar Patassi aan de rechterkant van het veld. Patassi dan meteen de diepte zoeken, maar dat is iets te hard voor Meerdink.
0: Oeh, maar dat was best een aardig bal van Patassi. Dat was net ietsje pietje te scherp. En dat komt ook omdat Kovar, de doelman van PSV, daar op tijd zijn doel uitkomt. Maar prima paas van Patassi. Weer balbezit voor PSV, want wat je net zei, er wordt wat druk gezet door de ploeg uit Eindhoven. En dat is eigenlijk alleen in deze laatste fase pas het geval. Verder hebben we vooral AZ aan de bal gezien. Max Meerdink, die wint daar het kopduel van Mauro Junior. Die gaat zich beklagen bij de scheidsrechter. Van die wordt in zijn nek geraakt door de spits van AZ. Maar de scheidsrechter uit Haarlem wil daar niets van weten. Is het Mauro Junior die zelf daar een mooie actie heeft? Oh nee, dat is Bohandi. Maar die raakt toch ook weer de bal kwijt.
1: Zit in de extra tijd die in totaal 5 minuten bedraagt. 46e speelminuut, dus nog 5 te gaan. In deze eerste helft van de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Die eigenlijk helemaal niet leuk is om naar te kijken na die rode kaart van Joey Veerman. Maar ja, waarbij je, als je daar AZ-bril op zet, wel zegt van we zijn aardig op weg.
0: Daarom?
1: Op weg naar een prijs.
0: Op weg naar een prijs. De tweede voor Leroy Echtold, de trainer. En dat is uniek, want zoals eerder gezegd, dat heeft alleen George Kessler bereikt. En dat was in de jaren 80. Louis van Gaal, Co Adriaanse, Ronald Koeman, Geert-Jan Verbeek. Niemand heeft dat gedaan. De KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Maar goed, zover zijn we nog niet. We hebben nog een hele helft te gaan. Er kan er van alles gebeuren. Dat hebben we ook gezien in deze wedstrijd. Na een paar minuten dus die rode kaart voor Joey Veerman. 1-0 de voorsprong voor AZ. Een balbezit voor PSV aan de linkerkant.
1: Ja, wil PSV nog wat doen voor het ingaan van de rust? Vorig nog wordt de bal ingebracht en uitverdedigd door AZ. Waar Daal de bal de diepte instuurt richting Meerdink. Meerdink dan aan de rechterkant. Nou, Dijkstra, die start vanaf eigen helft. Staat sowieso geen buitenspel. Patassi is de enige die bij de penaltystip aan. En Chavez komt nu het 16 meter gebied binnen stormen. Maar Dijkstra kan de bal maar moeizaam onder controle houden. En heeft dan ook de hulp van zijn ploeggenoot Kwakman nodig om balbezit te houden. Dan gaat het naar Van Dijl. Van Dijl zou naar de linkerkant kunnen. Balletje voorzetten, actie maken wellicht door Chavez. Nee, dat lukt niet. Raakt de bal half kwijt, wordt opgepikt door Daal. En dan Koopmeiners en dan iedereen en alles van PSV weer rondom die eigen 16.
0: Ja, ze staan net op een afstand dat je denkt, ga je een poging wagen om te schieten? Of is dat toch te ver en te voorspelbaar? Dat zie je bij een paar spelers daar net bij Koopmeiners. Die staat dan 25 meter van het doel van PSV. Denk toch, ja, zo schieten? Nee, balletje opzij. Dat gebeurt nu een paar keer. Maar nu heeft Koopmeiners alle ruimte. Maar wat een waardeloze aanname. Dat kunnen we wel stellen van de middenvelder uit Castricum. Randje 16 meter kon hij de bal schieten op het doel van PSV. Door een slechte aanname lukt dat niet. En nu krijgt hij nog een keer de bal. Ook een slechte aanname. En raakt hij de bal kwijt.
1: Peer eventjes met harde voeten. En dan is de kans meteen verkeken. Dus als we dat bij club hebben gezien, dan zullen ze zich nog wel even bedenken. Maar Koopmeiners heeft gelukkig heel veel andere mooie dingen laten zien. Moet je eigenlijk ook wel naar een Belgische competitie willen, vroeg me af, Erik-Jan.
0: Het is wel een grotere club natuurlijk. Club Brugge is de topclub, een van de topclubs in België. Dus in dat opzicht maak je wel een stap. En de Belgische competitie een beetje van hetzelfde niveau. Het kan ook wel weer leuk zijn tegen andere ploegen, andere stadions, noem maar op.
1: Oké.
0: Ik zou dan toch eerder voor Porto kiezen.
1: Ja, als die
0: waar die interesse
1: is,
0: van had vorig seizoen.
1: Ja. PSV in balbezit in de derde minuut van de in totaal 5 extra speelminuten die deze eerste helft erbij krijgt. Balbezit nu voor Bohandi. Zien we die na de pauze nog terug of gaan we toch bijvoorbeeld Pirisic zien? Oh, kopballetje misschien van Til. Gaat net over.
0: Dat is dus zo'n moment waar AZ voor moet oppassen. Dan denk je, je hebt de wedstrijd in de handen. Bohandi met de voorzet. En Guus Til, die beweegt altijd, die probeert altijd, die vecht altijd. En krijgt in dit geval de bal op zijn hoofd, 5 meter gebied. Nee, op zijn schouder zelfs. En via een rare boog gaat hij net over de doellat heen. Ja, dat zou wat zijn. In de extra tijd van de eerste helft. We hebben nog 1,5 minuut te gaan en dan die gelijk maken. Gelukkig voor AZ gebeurt dat niet.
1: Til is altijd wel de man die gevaarlijk is. Hoekschop draait in, kan hij weggekopt worden. Gaat wel richting Til. Die bal dan valt daar voor de voeten van Bohandi. Die schiet en dat schot wordt onderweg geblokt. En gaat heel ver weer terug richting de middenlijn. En zo is PSV in de eindfase van de eerste helft toch nog eventjes gevaarlijk. Nu de bal richting Flamingo. Die gaat onder de bal door. En kan Dijkstra overnemen en die gaat rennen met de bal. Dijkstra gaat rennen met de bal. Gaat rennen met de bal. Eén ding, op een gegeven moment kom je een lijn tegen. En als je die lijn over bent, is de bal voor de tegenstander.
0: Ja, die was
1: niet heel slim gedaan.
0: Nee, hij had inderdaad wel wat ruimte. Hij is razendsnel, maar dit deed hij niet helemaal goed. Als je kijkt naar de kansverhoudingen, Edward, vind ik dat PSV meer kans heeft gehad dan AZ.
1: Ik heb helemaal geen kans meer van AZ gezien.
0: Nee.
1: Behalve die goal. Maar goed, dat is ook niet belangrijk. Daar gaat het niet om. Het gaat om de score die op het bord staat. En daar staat nog altijd 0-1 na 49 minuten en 19 seconden. Kovar in balbezit. De doelman van PSV speelt de bal naar de rechterkant. Kazierowski staat wat te wijzen. Maar er gebeurt eigenlijk niet veel. Het is stilstaand voetbal aan de kant van PSV. Er wordt op de tribunes wat getrommeld. En er wordt vooral geconsumeerd. Als ik zo omheen kijk, collega Noord-Hollands Dagblad heeft net een broodje in de mond gestoken. En PSV probeert nog één aanval op te zetten.
0: Nee, dat lukt niet, want er zit AZ alweer tussen. Maar AZ nog één poging wagen met 10 seconden op de klok. Is het daar Chavez, die gaat richting het strafschopgebied van PSV. Kapt hem achter zijn standbeen, kapt hem nog een keer. Maar dan wordt daar verdedigd door Guus Til. Is het Max Meerdink met een boeier. En dan is het Chavez in de rebound. Nee, die kan niet uithalen, gaat naar de grond. Er gebeurt heel veel daar in het strafschopgebied van PSV. Het is nu Dave Kwartman, terwijl scheidsrechter Kusebioek heeft gefloten. Dat is blijkbaar het eindsignaal van de eerste helft. Of is dat een vrije trap?
1: Ik denk dat hij dat gedrag van Chavez zat is. Want die was zeer opzichtig op weg naar een penalty te versieren. En dat Kusebioek daar niet zoveel trek in had. Want Chavez is wel zo'n mannetje. Maar het was een goede kans hoor, dit voor AZ. We hebben het eigenlijk nog niet gezegd. En dan is die poeier van Meerdink, die komt oversteken aan de linkerkant. Uitstekend, de redding van Kovar ook. En dan laat Chavez zich heel opzichtig vallen. En is het nu dan rust, Erik-Jan?
0: Nu is het rust, inderdaad.
1: 45 minuten plus 5. We hebben niet zo'n hele leuke eerste helft gezien. Maar wat teert het als AZ toch 1-0 voorstaat? Door dat doelpunt van Max Meerdink. Dat was het moment natuurlijk. Na 4 minuten de overtreding van Joey Veerman.
0: Rode kaart voor hem.
1: Ja. Ja. Nou, verder is het aan Bos om te kijken of deze wedstrijd in de tweede helft nog een wending krijgt. Of dat we zo richting Rijnde gaan van deze wedstrijd.
0: Ik denk dat Bos wel wat gaat doen in de rust. Want hij ziet ook dat zijn ploeg er bijna niet uitkomt. En AZ staat op zich prima. Geeft niet veel weg. Maar als ze wat weggeven, dan is het toch gevaarlijk. Want we constateren al dat PSV de grootste kansen heeft gehad deze wedstrijd. Maar de voorsprong is daar voor AZ. En het kan zomaar de eerste prijs opleveren van dit seizoen. De Johan Cruijffschaal.
1: Wij nemen ook even een drankje. We gaan even rusten. Het is halverwege in Eindhoven bij PSV AZ 0-1.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak er een potje.

0: tikkie anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerlegewaard.
5: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
6: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
10: NH Sport.
11: Met Edward Dekker.
12: Goedenavond, het is 7:04 op deze zondagavond, de 2e augustus. Het nieuwe voetbalseizoen 26-27 is van start gegaan met de strijd om de Johan Cruijffschaal. En aan sport is weer terug op de zondag. En we gaan ook een uurtje langer door, omdat het rust is in Eindhoven bij AZ-PSV. In de Jan Ruststand is 0-1. Is het in kan en kruiken voor AZ?
13: Ja en nee. Je zou zeggen, dat moet te doen zijn. En als je kijkt naar het spelbeeld, AZ heeft heel veel balbezit. Maar PSV is toch al een aantal keer gevaarlijk geweest. En dat, ja, je zou ook, als je kijkt naar het beeld, denk je van dat is bijna onmogelijk. Maar dan komt PSV er toch gevaarlijk uit. Dan wel via een corner, dan wel via een sporadische aanval. Nee, de grootste kansen waren voor PSV. Dus nee, ik zeg wel niet dat het een kan en kruik is eigenlijk.
12: We zijn er nog niet helemaal gerust op. De wisselspelers zijn wat met de bal bezig op het veld. Het veld wordt verder geprepareerd. Mensen op de tribune zijn een drankje halen. Kortom, het is nog pauze. Je kan deze wedstrijd live volgen op NH Radio. Tot en met het laatste fluitsignaal uiteraard. Maar kijk ook zeker naar ons live blog op nhsport.nl. AZ leidt in Eindhoven halverwege tegen PSV met 1-0.

0: Het is 11 minuten over 7 op deze zondagavond. De avond van de Johan Cruijffschaal. We gaan beginnen aan de tweede helft tussen PSV en AZ. En er wordt aan beide kanten gewisseld. AZ leidt met 1-0. En Erik Jan is ook dit seizoen weer de man van de wissels. Heb je ze genoteerd?
1: Ja.
0: PSV?
1: Ja, dat is nog wat te doen, hè?
0: Dit is te doen. Twee wissels.
1: Dat is te doen. Ruben van Bommel, toch wel leuk. De oud-AZ'er, die komt binnen de lijnen. En eruit Dennis Mann, dat is rechtsbuiten. Dus even kijken waar Ruben van Bommel gaat spelen. Gaat hij dan ook als rechtsbuiten spelen? Ja, op dit moment staat hij daar wel bij het beginnen van de tweede helft. En bij AZ een wissel. Troy Parrott, een extra aanvaller naast Max Meerdink. En een verdediger eruit, want AZ speelde met 5 verdedigers in de eerste helft. Willy van Delft is achtergebleven in de kleedkamer. Dus 4 achterin. En dan denk ik Parrott net achter Meerdink. Een beetje om elkaar heen.
0: We gaan eens even kijken of dat effect heeft op het speelbeeld in deze wedstrijd. Dat wissels ook in het stadion worden doorgegeven. En AZ de bal heeft. En AZ uiteraard met nog altijd 11 spelers binnen de lijnen staat tegen de 10 van PSV. En ook nog eens 1-0 voor staat Meerdink en Parrott dus samen in de ploeg.
1: Koopmijn is tegen de rechterzijlijn aangeplakt. Het balletje gaat naar Dijkstra, de rechtsback. Die we in de eerste helft veelvuldig naar voren hebben zien komen. Zal hij ongetwijfeld ook in de tweede helft gaan doen. En aan de andere kant is dat Chavez, die daar de bal heeft. Die hebben we ook veel gezien. De Mexicaan, die krijgt de basisplek. In ieder geval op dit moment Meester Wit, de basisspeler op de linksbackpositie van vorig seizoen, zit op de bank. Zeg ik zo even snel. Ja, die zit op de bank. Maar ze gaan er vanuit in Alkmaar dat hij gaat vertrekken. Wat mij trouwens opvalt, Penetra, die zit niet bij de selectie. Is nog niet vertrokken. Staat niet meer in de basis. Want daar heb je Lewis Schouten nu. Die ook nu het duo vormt met Wouter Goes. Balverlies bij AZ trouwens. Moet Wouter Goes optreden tegen Ruben van Bommel. Maar dan komt van Bommel goed uit. De bal aan de linkerkant bij PSV.
0: Aanval dus voor de Eindhovenaren die de wedstrijd een andere dimensie willen geven. Maar AZ net over via Patatje, Patatje. Er komt natuurlijk ook wel wat meer ruimte. Wellicht Patatje nog altijd. Patatje op avontuur. Het zou naar de linkerkant kunnen. Nadal, Patatje nog altijd. En dan strandt hij op de 16 meter. En dan heeft hij mazzel dat de bal uiteindelijk opgepikt wordt door Meerdink. En Chavez besluit te schieten. Ja, dat is een richting het bovenste rij van de eerste ring.
1: Ja, dat is een afzwaaier van de Mexicaan. Ik denk niet dat de medespelers heel erg blij zijn met de keuze van Patatje. Had een geweldige actie. Speelt daar 2-3 PSV'ers voorbij.
0: Kom naar links, kom naar rechts.
1: Ja, inderdaad, dan moet hij hem gewoon afleggen. Dan is, ik wil niet zeggen een 100% kans, maar zeker een grote mogelijkheid voor de Alkmaarders. En nu denkt hij, ik ga gewoon lekker door bij een actie. En dan verprutst hij hem. Dat kan niet echt op... wordt niet echt gewaardeerd door zijn teamgenoten.
0: Nee. Maar schiet hij hem in de bovenhoek, dan wordt hij bedolven door zijn teamgenoten. Nu diezelfde teamgenoten. Goed, balbezit voor Kwakman. Kwakman aan de linkerkant naar Chavez, de man van de afzwaaier van zojuist. Hij heeft de bal meegegeven aan Daal. Dat is toch wel de gevaarlijkste man aan de kant van de Alkmaarders in de eerste 45 minuten. Geeft de bal nu terug aan Kwakman. Kwakman naar Koopmijners. Koopmijners met een schepballetje richting Parrott. Die probeert te koppen. Dat lukt niet. Verlies van Kaczorowski. Is daar een overtreding gemaakt. Het spel gaat door. Chavez schiet. En wordt uiteindelijk verdedigd door PSV. En dan kan PSV gaan counteren wellicht.
1: Met Ruben van Bommel. Met een diepe bal daar naar Guus. Nee, dat is Ruben van Bommel. Die komt daar in bal. Dat doet hij goed. De invallen bij PSV. Hij kreeg trouwens de bal van Guus Til. Die krijgt dan nu weer de bal terug. En dan gaat Guus Til naar de grond. Net buiten het strafschopgebied. Iedereen wil daar een vrije trap. Het was er zeker buiten. Maar
0: het is een overtreding namelijk volgens Kees Buurk. Het spel gaat gewoon door.
1: Ja, dat heeft hij al vaker gedaan vandaag. Wat prettig is, want er wordt niet constant gefloten. Zelfs bij die overtreding van Veerman op Max Meerdink. Waardoor uiteindelijk PSV met 10 man staat. Werd in eerste instantie niet gefloten door Guus Buurk. AZ met Koopmijners. Die wil naar een steekballetje geven. Mislukt. AZ blijft nog steeds de bal. Zit net buiten het strafschopgebied. Daal. Altijd zoekend, altijd dreigend naar een actie die combineert, mislukt. Bal blijft daar hangen en dan kan PSV opruimen.
0: Ja, zo zijn er toch wel wat veel ex-AZ'ers nu in de ploeg van PSV. Hè? Met Til, met Van Bommel, met Mijnans. We hebben Olijn nog op de bank zitten. Dus flinke Alkmaars invloeden hier in Eindhoven. AZ in balbezit met Kwakman. De huidige AZ'ers voor de duidelijkheid. Kwakman naar de linkerkant. Daar ziet hij de ruimte. Bij Daal. Zijkant 16 meter richting de achterlijn. Dreigen van Daal. Is heel ver. Heel diep het 16 meter gebied binnenkomen. Kan de bal terugleggen in de 5 meter. Probeert dan de keeper te verrassen in de korte hoek. Maar die trapt daar niet in. Kovaret.
1: Nee, die staat daar uitstekend opgesteld. En AZ gewoon weer in balbezit. PSV komt er niet uit. Eventjes 1-2. Twee keer rondspelen en dan raakt ze hem kwijt. En dan in dit geval krijgt Daal weer de bal. De bal gaat nu wat meer naar de as van het veld. Daar staat Dave Kwakman, een van de middenvelders. Net als Peer Koopmeiners, maar die krijgt de bal niet. Want Kwakman wil zelf een balletje het strafschopgebied inslingeren. Maar die wordt ook weer net zo snel weggewerkt.
0: En zo is AZ weer in balbezit. Alle spelers met uitzondering van de doelman van de Alkmaarders op de helft van PSV. Met Chaves. Chaves die de bal diep probeert te sturen. Dus geen beste bal van Chaves. Kan er verdedigd worden door PSV. PSV dat via Mauro Junior de bal in de ploeg houdt of niet. Nee, hij raakt hem kwijt. Ik kan het niet heel goed zien. Daar staan wat cameramensen voor in dit stadion. En dan is het uiteindelijk in het middenveld Koopmeiners. Dus die heel veel ruimte heeft. Peer Koopmeiners met een goede bal naar de rechterkant. Apatachi, doelpunt! Wat een bekeken bal van de topscorer uit de voorbereiding. Wesley Patachi. Rustig schuift hij de bal met de binnenkant van de schoen. 51ste minuut richting de linkerbovenhoek. En hij gaat richting het uitvak. En AZ leidt, Erik Jan, met 2-0.
1: Ja, nu kan ik wel zeggen van het gaat niet meer mis voor AZ. En Johan Cruijffschaal die gaat naar Alkmaar. Maar Patachi, we hebben zijn naam al heel vaak genoemd deze wedstrijd. En hij doet het best aardig, deze voorbereiding. Want de topscorer, zoals gezegd, 4 treffers heeft hij er gemaakt. En dan vandaag ook scorend in Eindhoven. En inderdaad heel bekeken. Prima bal trouwens van Peer Koopmeiners. Geweldige assist van hem. Hij behoudt het overzicht. Tussen meter of 13-14 met zijn linkervoet. En krult hem zo in de linkerbovenhoek. Uitstekend werk van de Braziliaan. Want de doelman raakt niet eens de bal aan. Dat doet hij dus prima. Doet lang niet alles goed vandaag, Patachi. Maar dit doet hij geweldig. En zet AZ dus 51 minuten onderweg. Vlak naar rust op een 2-0 voorsprong.
0: Ja, zo wordt hij nog vervloekt. 2 minuten geleden door zijn ploeggenoten. Omdat hij weigerde de bal naar links. Spelen naar Daal of naar rechts naar Dijkstra. En vervolgens schiet hij hem overtuigend en bekeken binnen. En kijk naar het uitvak in de tweede ring achter die plexiglazen wand. En die staan daar deels met ontblote bovenlijven en met vlaggen te zwaaien en te springen. En AZ is op weg naar de eerste overwinning op PSV sinds november 2022. Dat was de laatste keer dat een onderlinge confrontatie winnend werd afgesloten. Pavlidis was toen de doelpuntenmaker. Nadien 7 wedstrijden die AZ niet meer winnend wist af te sluiten tegen PSV.
1: Ja, ze hebben toch altijd moeilijk inderdaad. Vorig jaar 2 keer een nederlaag, een ruime nederlaag, waaronder die 5-1. En eerder dit kalenderjaar nog een 2-1 nederlaag. Nu is het meer, met ruimte. Maar
0: geen
1: dan moet
0: bal.
1: Je de bal niet.
0: Met ruimte bal, geen bal.
1: Moet je de bal wel hebben. En dat lukte niet helemaal bij de spits. De maker van de 1-0, dat deed hij met zijn hoofd. En op zijn hoofd zit ook een grote witte pleister. Maar het zag er even uit dat hij niet verder kon naar die tackle van, of die trap eigenlijk van Veerman. Maar het gaat vrij goed met hem.
0: De vraag is natuurlijk wel wat deze overwinning, als hij inderdaad blijft staan. En dan gaan we maar vanuit waar het is. Want je speelt dus 85 minuten tegen een man minder. Ook al is het PSV, hè, laten we het niet onderschatten. Maar het is toch heel anders dan dat je tegen 11 van Eindhoven had gespeeld. Terwijl er nu weer een overtreding is begaan op Goes. En daar komt een kaart voor. Jesse Buurk trekt geel en die gaat naar Van Bommel.
1: Die accepteert het ook. Accepteert hem ook heel makkelijk. Kijk nog een keertje naar de herhaling. Ja. Net te laat.
0: Gestrekt been en Goes geraakt. Voelt nog wat aan het been, Wouter Goes. Eerste gele kaart in de wedstrijd.
1: Ja.
0: We schrijven hem op voor...
1: Toch is het, misschien is het een beetje een rare discussie. Maar het is een beetje eenzelfde soort actie als Veerman. Alleen nu wordt de voet geraakt van Goes. En bij Weerdink was het zo bang.
0: Ja, het is een stuk lager.
1: Ja.
0: Goed, vrije trap is genomen. Loopactie van... Koopmeiners
1: inderdaad. Geeft ze voor, maar dat lukt niet helemaal.
0: Nee, en Barrett stond daar bij de penaltystip al klaar om de voorzet in ontvangst te nemen. Maar zover komt het inderdaad niet. En nu PSV wellicht. Van Bommel wordt niet bereikt, maar PSV houdt wel balbezit via Mauro Junior, die zich daar vrij probeert te draaien tussen 3 AZ'ers. Maar ook veel duels gaan verloren door de PSV'ers.
1: Maar ik wil toch even ook nog wat je net zei, van dit geeft niet echt een goed beeld ernaar. Want je bent best wel benieuwd van hoe doet AZ dit seizoen. Ze hebben de voorbereiding erop zitten. Redelijke resultaten tegen vooral Belgische tegenstanders. Ik ken prima overwinning op Genk, maar ook bijvoorbeeld de nederlaag tegen Anderlecht. En dan denk je van, hoe doen ze het dan tegen de topclub, de landskampioen, PSV in dit geval. Maar ja, dat zegt eigenlijk weinig als je 85 minuten lang met een mannetje meer speelt.
0: Nee, en dat had een aardige graadmeter geweest. En volgende week speelt AZ natuurlijk tegen ADO Den Haag. De kampioen van de eerste divisie. Dus dat is ook alweer even afwachten wat dat voor tegenstand gaat opleveren. Je weet het nooit. Maar Je zei eerder al in het verslag, AZ is wel de as eigenlijk kwijtgeraakt en staat er op zich, zoals we kunnen beoordelen, goed voor.
1: En dan moet Kees Smit, die zit op de bank, die moet een beetje aan het herstellen van een heupblessure. En van Jordi Klaas, die ook geblesseerd. Dat zal nog even duren. Cassius trouwens, ook geblesseerd. Terwijl linksbuiten Daal naar binnen komt in het strafschopgebied. Wil uithalen met zijn rechtervoet. Dat schot wordt geblokkeerd. Krijgt hij ook een tikkie, denk ik, tegen de binnenkant van zijn knie. Hij strompelt een beetje. Rosangelo Daal, maar de bal rolt weer. En zo even wat water krijgen. En dan moet je een watertje. Water. Ja, twee watertjes deze kant op. Heerlijk, want dat kunnen gebruiken. Het is warm in het stadion van PSV. Zo, wij zitten in de schaduw. Maar een groot gedeelte van de mensen zitten in de zon nog steeds. We zijn het is half acht. Dus met een lekker avondzonnetje hier.
0: Kijk ik weer naar het veld, want het water is in ontvangst genomen. AZ in de aanval. Daar zitten we uiteindelijk hier voor met Parrott. Die altijd loert op een doelpunt. De actie aan de rechterkant is goed. We gaan aan de doelman voorbij. En is er niemand bij AZ bij de tweede paal. De bal binnen. Het tikt nu alsnog. Is het Chaves en zijn schot wordt geblokt. En nu is het toch echt wel druk van AZ. Met Kwakman aan de bal. En PSV met bijna alle spelers in de eigen 16. Dus ja, als AZ wil, kan het hier nog een leuke uitslag neerzetten.
1: Ja, dat lijkt het wel op. Zeker,
0: Patatje.
1: Ja, Patatje met een schot.
0: Raakt niet goed.
1: Die raakte niet helemaal lekker, de Braziliaan. In ieder geval niet zo lekker zoals hij dat daarnet deed toen hij de 2-0 maakte. We zijn nu 56 minuten onderweg. 11 minuutjes dus in de tweede helft. En in de eerste helft constateerden we dat AZ of dat PSV de grootste kansen had gekregen. AZ scoorde wel, maar zoveel kansen creëerden ze niet. We krijgen weer wat lekkers. Gevulde koeken. Ja, houd niet op. Nee, twee is wel voldoende, denk ik, voor ons. Anders moeten we vanavond flink gaan sporten om het weg te werken.
0: Nee, Erik, jou hoeft geen gevulde koek. Nee,
1: nou, we hebben er twee. Prima. Oh, we hebben natuurlijk nog een buurman. Ja,
0: die wilde niet.
1: Ja.
0: Nou goed, die break hebben we gehad. Dan de excuus hiervoor voor deze onderbreking.
1: Maar wat ik dus wilde zeggen, AZ heeft heel veel kansen al gehad in de tweede helft. Terwijl PSV nog geen één kans heeft gehad na rust. Dus het spelbeeld in dat opzicht is al een beetje weer veranderd.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk toch te maken met de ingreep die de trainer heeft gedaan, echt tot die overbodige extra verdediger Van Dijl eraf gehaald. En wat vers bloed in de ploeg gebracht, terwijl PSV nu gaat counteren. Dus je zal net zien op het moment dat wij zeggen dat ze geen kans krijgen, is daar een redding. Op het schot van Van Pommel in de korte hoek moet hij daar toch in actie komen. De doelman, de busser.
1: Ja, dan zeggen we net dat PSV nog geen kans heeft gehad. En dan een paar seconden later de eerste mogelijkheid.
0: Je zal het altijd zien.
1: Je zal het inderdaad altijd zien. Het levert een hoekschop vanaf de linkerkant in het zonnetje. Want er is nog een klein gedeelte wat zon opvangt. En daar staat uiteraard Mijnans, de man van de standaard situaties. Met zijn linkervoet vanaf de linkerkant betekent een uitdraaiende hoekschop.
0: En die is nu getrapt. En dan is het Flamingo die probeert uit te halen met zijn linker. Maar controleert de bal in tweede instantie wel maar. Komt niet tot een echt goed schot, wordt andere worden geblokt. PSV probeert de aanval door te zetten, maar opnieuw wordt er goed verdedigd door AZ. Met name Patatje en Daal laten zich gelden. En nu een goede actie aan de kant van PSV, van Fernandes. Maar dan weer inleveren daarna. En zo is het een vrij rommelige fase waarin ik het gevoel heb dat AZ toch heel dicht bij de 3-0 is als ze het allemaal goed uitspelen. Want er ligt gewoon veel meer ruimte ook. Nu komt er ruimte voor Dijkstra. Dijkstra scoort! Als er geen buitenspel staat is het 3-0 voor AZ.
1: En de vlag blijft naar beneden van de grensrechter.
0: Ja,
1: dus inderdaad.
0: Dus er is geen signaal gegeven, maar de VAR zal gaan kijken. Maar hij stond behoorlijk vrij.
1: Dijkstra, hij blijft rustig. Hij is toch de rechtsback van AZ. Ontvangt daar de bal. Prima aanval over de linkerkant. Dijkstra die als rechtsback helemaal opkomt. Dat zien we hier aan de overkant van het veld. Die rent daarmee. En er wordt prima doorzien. Dat is Parrott die daar.
0: Nee, is geen buitenspel.
1: Nee, dat is inderdaad ook geen buitenspel. Dijkstra, randje 16, ontvangt hij de bal. Eén tikkie, één aanname. En dan speelt hij de bal zo langs Kovar en zet de 3-0 op het scorebord.
0: Ja, Boulogne is de man die dan notabene daar blijft hangen. En zorgt ervoor dat Dijkstra geen buitenspel staat. De VAR zal dat ongetwijfeld ook wel gezien hebben. En dan staat het zomaar 0-3 in Eindhoven, Erik-Jan. En ik zei het al, als het wil.
1: Ja, dan kan het een hele hoge score worden. Ja, dan wordt het wel heel lullig voor PSV. Heb je misschien maar 10 spelers. Maar je wil natuurlijk ook niet voor eigen publiek met nulletje of 4-5 verliezen. Van in dit geval de bekerwinnaar. Even één rectificatie. Ik zei dat Parrott de man was met de assist op Dijkstra. Maar dat was de bal van Rosangelo Daal. Die gaf die mooie steekbal op de doelpuntenmaker. En het is nu Dijkstra die moet verdedigen op eigen helft. Dat doet hij goed. krijgt hij de bal een beetje wild toegespeeld van de speler van PSV. Maar een prima duel van hem. Inworp vlakbij de eigen cornervlag op de eigen helft.
0: Nou, Perisic gaat alsnog komen voor PSV. Bij een 3-0 achterstand. Gaat hem aanstaan. Alles al meegemaakt natuurlijk, Perisic. Maar hij gaat toch een half uurtje spelen in deze wedstrijd. En ja, ik hoor ze uit het uitvak, hè. Die zingen.
1: Nou, ook beide kanten. Zelfs de PSV-fans die laten nog van zich horen. Ondanks die 3-0 achterstand. Maar als inderdaad dat uitvak, dat bomvolle uitvak, want die is uitverkocht van de AZ-fans. Die vieren daar ook een feestje, die zijn aan het springen. Veel hebben een shirt uitgetrokken. Geen zon hebben ze daar, maar het is warm zat. En helemaal als je daar dicht bij elkaar staat. En ook nog eens flink aan het springen bent. Maar daar hebben ze alle reden toe, want een 3-0 voorsprong in Eindhoven tegen de landskampioen. Dat is niet verkeerd.
0: We hebben geen huldiging morgen trouwens.
1: Zover we weten van niet, maar er zal zo meteen nog wel een huldiging op het veld plaatsvinden.
0: Maar we gaan niet in een bus door de stad?
1: Open bus, alles
0: geen
1: erop.
0: Geen podium opgebouwd?
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren van 2009 toen AZ de Supercup pakte.
0: En er zijn veel mensen thuis of op de camping die dit op afstand volgen. En ongetwijfeld genieten van hoe AZ PSV nu met wat gejuich als de bal van speler naar speler gaat vanuit het uitvak de bal rondspeelt. Ja, het is voor PSV wel pijnlijk hoor.
1: Ja, dat is heel vervelend.
0: Ook al speel je met 10 man.
1: Ja, want AZ is toch een voetballende ploeg. En die kunnen prima zo'n positiespel spelen. Dat laat ze hier zien. En zeker naar rust gaat het nog een stuk makkelijker. Patatje kan die nog een keertje scoren. Oh. Weer zo'n bekeken balletje van de Braziliaan. Nu deed hij het recht voor het doel op de 16-meterlijn. Een lage schuiven met zijn linkervoet naar de linker onderhoek. Maar Kovar met zijn lange armen tikt hem net weg uit die linkerhoek. Wel een hoekschop voor AZ. Koopmeiners gaat die bal trappen. Maar Patatje kan toch keer op keer verrassen.
0: Hij kan keer op keer verrassen. En wellicht dat hij dat in het resterende deel van deze wedstrijd nog wel gaat doen. Hoekschop voor AZ vanaf de linkerkant. Indraaiende bal. En Paris had allemaal zijn doelpuntje mee willen pikken. Bal wordt bij de eerste paal weggekopt. Dus geen kans voor AZ. En dan gaat de bal daarna in het vervolg over de zijlijn. En heeft AZ de bal eigenlijk heel snel alweer terug. En dan is het ingooi voor de Alkmaarders. En gaat er eerst gewisseld worden aan Alkmaarse kant. En we krijgen Kelvin Stenks, als ik het goed zie. Ja, die komt in de ploeg.
1: Dat is een mooi moment voor hem. De man die terugkeerde in Alkmaar naar de zijkant gaat een doelpunt te maken. Ook Kees Smit binnen de lijn. Ik zie Max Meerdink het veld verlaten, de doelpunt te maken. Nog steeds die pleister in zijn nek. Maar hij opende de score in deze Johan Cruijffschaal. Krijgt een knuffel, een welverdiende knuffel van onder andere Leroy Echtold. En ook de andere trainers van de technische staf. Een applaus.
0: Ja, het applaus is ook voor met name de wissels aan de PSV-kant natuurlijk. Waar Perisic binnen de lijnen komt. Mohamed is eraf gegaan en Wanner is ook binnen de lijnen gekomen, zie ik.
1: Ja, maar ik bedoel, het applaus was er zeker ook van de AZ-fans voor Kelvin Stenks. Want die zien hun verloren zoon weer terugkeren op het veld. Het is een beetje een gok wat AZ heeft binnengehaald met Kelvin Stenks. Veel geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Maar iedereen weet dat hij geweldig kan voetballen. En dat geldt ook voor die andere invallen natuurlijk. Kees Smit, licht geblesseerd aan zijn heup. Maar mag nog, wat is het, een minuut of... ja, minuut of 25, sorry, nog meespelen in deze Johan Cruijffschaal.
0: Ja, benieuwd wat Stenks nog kan. Maakt bij Feyenoord indruk in de wedstrijd tegen FC Dordrecht in de voorbereiding. Maar werd daarna nog opnieuw vader. Hè. We hadden al een kind. Bevalling werd nog vervroegd. En vervolgens werd bekend dat zijn contract bij de Rotterdammers werd ontbonden. Na AZ was er als de kippen bij om hem transfervrij op te halen. Terwijl de bal aan de linkerkant de diepte in wordt gestuurd richting Van Bommel. Komt te laat, verliest het van Wouter Goes. Goes die de bal dan naar voren probeert te spelen, maar de bal niet bij een ploeggenoot krijgt en Til kan overnemen.
1: Til, die speelt hem opzij, maar er wordt balverlies geleden door prima. Dat komt vooral door Chaves, want die verdedigt uitstekend. En dan de overtreding van PSV. Dat is, wie is dat? Sedilia? Denk ik die daar de overtreding maakt namens PSV.
0: Dat denk ik wel. Ik zit nog even naar de posities van AZ te kijken. Parrot schuift natuurlijk op naar de punt. En Stenks speelt daarachter.
1: Ja, ik denk eerder Kees Smit een beetje erachter. En Kelvin
0: Stenks naar de rechterkant. Gaat nu weer naar de rechterkant, ja. Ja. Jij hebt gelijk.
1: Die wordt nu ook naar de rechterkant gestuurd van Gerrit Damastra.
0: Hij stond daar, hij stond achter Barrett. En ja, daar stond Smit ook al. Dus het werd een beetje druk daar. Dus Stenks moet zich dus aan de rechterkant gaan melden.
1: Ja, hij zal natuurlijk ook veel spelers nu bij AZ zien. Die vroeger nog, of die toen hij nog bij AZ speelde, in de jeugd zag spelen. Maar die is helemaal ouder geworden, beter geworden. En dat zijn nu zijn teamgenoten. Troy Parrott, die speelde naar Kelvin Stenks. Mooi wippertje van hem. Wil hij de bal terugkrijgen van zo'n jonge speler, Kees Smit? Dat lukt niet helemaal. Afvallende bal dan. Dan komt hij bij Stenks. Geweldige actie. Gaat hij naar de grond? Is dat een strafschop? Is dat een strafschop?
0: Ja, daar leek het op, hè. Het leek alsof zijn voet werd weggeveegd.
1: Ja,
0: maar
1: Kusebjörk
0: vond van niet.
1: Nou, is het wel een strafschop, want AZ pakt daar de bal. En het is Daal die de bal in de handen heeft. En die loopt naar de...
0: Kasierowski lijkt inderdaad de voet van Stenks.
1: Ja, een licht tikje, maar wel voldoende.
0: Nou, Barrett is niet zo'n strafschoppennemer, hè. Dat weten we inmiddels. Dacht Daal, ik pak de bal. Maar dat zegt tegenwoordig niks meer. Hebben we gezien op het afgelopen WK. En zo gaan we in de 65e minuut een kans krijgen op 0-4 voor AZ Heerenveen. 0-4.
1: Ja, ik ben benieuwd of ze daar ook getraind op hebben. En dat ze echt iemand hebben aangewezen. Of is het nu de brutaalste die bal pakt. Want er was ook wat...
0: Klaas hier op de tribune zit nog even op beelden. Vol ongeloof van, is dat geen penalty met zijn zoon?
1: Ja, en de gapende vrouw ertussen.
0: En Daal staat bij de penaltystip. We schrijven de 66e minuut van de wedstrijd. Bal op de stip. AZ op pole position om op 0-4 te komen in de lichtstad. Bij 0-40. Daar komt de aanloop. Het schot en het scoort. Het is 0-4 in Eindhoven voor AZ.
1: 0-4. Ja, wie had dat gedacht zo aan het begin van deze wedstrijd? Je zou denken... De landskampioen, de favoriet. Zoveel Johan Cruijffschalen hebben zij al gewonnen. Maar nu is het AZ met een 4-0 voorsprong. Er is geen twijfel meer. Die schaal die gaat naar Alkmaar. Dat weten die fans ook. Die ruim 1200 supporters die feest vieren. En ook nog eens een keer...
0: Gaan mensen weg?
1: Ja, dan gaan mensen inderdaad weg. Ja, dat snap ik wel.
0: Die
1: want die hebben het wel gezien. Het is ook geen leuke wedstrijd om naar te kijken als je PSV-fan bent. En als je ook nog het ene doelpunt naar het andere doelpunt om je oren krijgt. Dus die vinden het wel mooi geweest. Maar AZ viert nog wel even door het feestje. En zeker natuurlijk Daal, hij ook met een treffer. Doet hij trouwens overtuigend, want hij stuurde de doelman Kovar de verkeerde hoek in. En hij schoot mezelf zeer beheerst in de linkerhoek. We kijken ook even naar Peter Bos. Vingertje op de lippen. Bedenkelijke blik bij de coach. Vorig jaar won hij hem nog, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren.
0: Balbezit voor Flamingo. Ja, als PSV zijn, dan zou je toch wel in staat moeten zijn om de schade te beperken. Ja, je hoeft hier niet verder open te gaan voetballen. Je moet voorkomen dat je hier niet verder wordt afgeslacht door AZ. Want dat zou nog wel kunnen doorwerken in de wedstrijd van volgende week. PSV opent de competitie thuis in Eindhoven dus tegen Fortuna Sittard. Daal, de maker van de 0-4, is alweer in balbezit gekomen. En AZ gaat rustig door op weg naar een nieuwe aanval. En op weg naar wellicht de vijfde treffer.
1: Dat willen ze zeker wel. En dat willen de AZ-fans ook wel die daar achter het doel, schuin achter het doel van PSV staan. Die hebben goed zicht op wat er allemaal gebeurt. En die zien Chavez al.

0: genoemd in verband met Troy Parrott en ook zijn Real Betis Como en het Engelse Fulham met zijn naam in verband gebracht. Het zijn allemaal nog geruchten. Net als het prijskaartje dat om zijn nek hangt. Ik las 30 miljoen euro zo'n beetje. Het zou een fors bedrag zijn voor de Ierse spits. Die zich natuurlijk wel bewezen heeft in de Eredivisie. Stenks op avontuur. En dan een slap balletje in de handen van de doelman Kovar. De Tsjechische goalie. Stenks dacht, ik probeer het gewoon een keer. Wie weet is het prijs.
1: Ja, dat heeft hij vaak zat gedaan in het shirt van AZ. Wordt even wat geduwd tussen Peer Koopmeiners en Guus Til. Nou, die twee kennen elkaar goed. Want volgens mij is Guus Til een van de betere vrienden van zijn broer. Teun Koopmeiners. Maar dit vond hij vervelend wat het kleine broertje deed. Vandaar dat Guus Til hem nog even een deal gaf. Oeh, daar ligt iemand op de grond. En ik zie Wouter Goes een beweging maken van wisselen. Is dat nou voor hemzelf of is dat voor de geblesseerde man op het veld?
0: Dat is Dijkstra, hè?
1: Het is Dijkstra die op de grond ligt inderdaad. Maar volgens mij heeft Goes ook ergens last van. En die wil volgens mij eruit. Nou, daar gaan we zo meteen achter komen. Even kijken hoe het is met Dijkstra. Die ligt nog steeds op de grond. Die heeft voor mij ook wat last van kramp. Want het is Koopmeiners die zijn benen strekt. Ja, en hij houdt zelf zijn kuit vast.
0: Ja, Perretjes in actie met Dijkstra waar de kramp in schiet. En zo ligt het spel stil en ja... Kijken we gewoon maar naar de klok. En dan zien we dat hij richting de 70ste minuut tikt. De directeur van de KNVB is aanwezig, Nigel de Jong. We zagen beelden vanaf de hoofdtribune waar Ernest Stewart, Marcel Brandt zitten. De bazen van PSV, ook een verleden in Alkmaar. Er zijn heel veel dwarsverbandjes te leggen. Kusbuur kon ons informeren van Dijkstra, wat gaan we doen? Want zo gaat het allemaal wel heel erg lang duren. Ook al hebben we geen verlenging vanavond, hoe dat vanzelf laat. Dijkstra lijkt echt door dat setje van Perisic... De kramp erin geschoten en die gaat er, als ik het zo zie, niet meer uit. Ja, hij gaat er wel uit, maar de kramp gaat er niet meer uit.
1: Ja.
0: Dus die gaat naar de kant. Zou Meester Wit dan toch nog komen? Of gaan we een van de aanwinsters? Mike Koeman hebben we natuurlijk nog op de bank zitten.
1: Er zitten heel wat spelers op de bank die erin zouden komen. Want ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je de rechtsback voor de rechtsback of de linksback voor de linksback wisselt. Want AZ heeft constant de bal. Keuze zat nog voor Echtelt, maar daar komen we zo meteen achter. Strompelend gaat Dijkstra naar de zijkant. PSV gaat zo meteen gooien. Dat gebeurt halverwege de helft van AZ. Maar er zit weinig tempo meer in. Terwijl we nog wel best wel een tijd te spelen hebben. Dat zal ongetwijfeld nog een minuut of 25 zijn. We zijn 70 minuten onderweg, maar de nodige blessuretijd komt erbij. Het zou vooral mooi zijn als AZ nog 1 of 2 doelpunten weet te maken. 0-4 staat er nu op het scorebord. 4 verschillende doelpuntenmakers hebben we gezien. En die wissel is er dan...
0: Chavez gaat eraf
1: en
0: Meester Wit komt erin. En dan... Maikuma komt.
1: Ja. Ja, de Japanner, hij op de respectpositie voor Dijkstra. Geblesseerd, niet echt geblesseerd, een beetje kramp. Maar voldoende pijn om niet meer verder te kunnen.
0: En nieuwe backs mogen... dus aan de kant van AZ. En dan hopen we dat we weer gaan voetballen. Want op deze manier duurt het wel heel erg lang. De bal is weer in het spel gekomen bij Kovar.
1: Ja, en dat gaat er maar heel spannend in. Want PSV geeft de bal weer terug. Jari de Bussen, hij met de bal aan de voeten geeft hem mee aan Wouter Goes. Waarvan ik net dacht dat hij niet meer verder kon. Dat hij die beweging maakt van wisselen. Maar dat was dan toch waarschijnlijk voor Dijkstra. Want Goes die huppelt weer vrolijk mee en heeft zelfs de bal.
0: En die speelt hij terug naar zijn doelman. En die speelt hem dan weer door naar Lewis Schouten. En het moet voor PSV toch echt wel heel vervelend exercitie zijn nu op dat veld. Want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Je kijkt op de klok, je ziet dat er nog 20 minuten te spelen is. Je kijkt naar de score, je ziet dat het 0-4 is. Het is een verloren avond voor PSV. En een mooie avond voor AZ, waarvan we niet precies weten wat die waard is. Behalve dat het een prijs oplevert. De Johan Cruijffschaal in 2009 dus gewonnen. 1 keer gewonnen. En nu 17 jaar later gaat hij voor de tweede keer mee met AZ richting de prijzenkast in Alkmaar. Of ja, bij de Wormen zou ik zeg maar. Hij zal in Alkmaar in de prijzenkast komen.
1: Ik denk ook
0: ergens
1: in de stadion.
0: Op de derde verdieping daar.
1: Ja.
0: Dus al de andere mooie prijzen. En dan gaan we volgende week en de weken daarna wel zien wat het waard is voor AZ. Ik zat wel naar het competitieschema ondertussen van AZ te kijken. We hebben ook niet zo'n heel moeilijke opening, hè, van de competitie.
1: Ik heb al het idee dat het vaak gebeurt bij AZ. Dat ze altijd een vrij makkelijke
0: start
1: van het seizoen hebben.
0: Ik wil de beer niet schieten of de huid niet verkopen. Om maar een uitdrukking even te verbasteren. Ja. Met ADO, Den Haag, Utrecht, Fortuna, Go Ahead Eagles, Heerenveen, Willem II en Telstar als eerste tegenstanders.
1: Ja, denk alleen bij Utrecht een sterke tegenstander.
0: Ja. Utrecht uit ook nog eens, dus dat is wel een lastige. Meester Wit met de voorzet, de invaller vanaf de linkerkant. Die wordt uitgebracht door PSV.

0: vervolgens net niet over de zijlijn. Daal houdt de bal binnen, speelt de bal richting een ploeggenoot. En dat is Louis Schouten. En dan in de breedte naar Goes. En Goes gaat eens even kijken of Stenks de bal in ontvangst wil nemen. En dat wil die.
1: Ja, die wil wat laten zien. Zijn terugkeer voor AZ. Komt hij naar binnen? Dat wil hij wel. Balletje aan de linkervoet. Geeft hij hem voor. Nee, hij verplaatst het spel naar de andere kant. Daar staat Daal. Ook zo'n speler die graag de actie opzoekt. Hij als met zijn rechtervoet op de linksbuitenplek. Komt hij uiteraard naar binnen. Gaat de bal naar Koopmeiners. Die kan uithalen. Peer Koopmeiners, de aanvoerder vandaag van de Alkmaarders. 17 meter van het doel schiet hij naar de rechter onderhoek. Maar Kovar die heeft best wel wat prima reddingen laten zien. En deze tikt hij uit het doel. Hoekschop levert dat op vanaf de rechterkant. Het is daar Kelvin Stenks die hoekschop gaat trappen.
0: Goeie redding hoor van Kovar op dat schot van de geheel vrijstaande Koopmeiners. Nu de hoekschop dus voor AZ. Stenks die de bal kort neemt en hem aan Daal geeft. Geeft hem aan Stenks op punt 16 meter. Gebied zit eigenlijk altijd wel een mannetje vrij bij AZ. Dat dus met 11 tegen 10 speelt al sinds de vijfde minuut van deze wedstrijd. En dat ook in het scorebord inmiddels in de score tot uitdrukking heeft gebracht. 0-4 herenmeester is. Hoewel PSV natuurlijk toch wel wat venijnige kansjes heeft gekregen op het moment dat het qua scoren nog spannend was. Meesterwit nu in balbezit. Speelt de bal naar Stenks die toch weer is overgestoken. En er is weer een blessure aan de kant van AZ.
1: En wie ligt daar?
0: Wie is dat dan nu? Is dat weer Kramp?
1: Dat lijkt het wel op. Ja, het is natuurlijk ook heel warm. Het is een, maar je zou zeggen, met een mannetje meer hoef je minder te lopen. We kunnen vooral de bal rond laten gaan. Maar we zagen net al Dijkstra die met kramp het veld verliet. En wie ligt daar op de grond is me niet helemaal duidelijk.
0: Nee, mij ook niet. Dus dat gaan we zo zien. Iemand die wel een... is het Daal dan toch, die daar ligt? Ja, dat is dan Daal, denk ik. Hij heeft ook wel veel gebracht, Rosangelo Daal. Ja. Viel me wel in deze wedstrijd.
1: De man die dus net de strafschop benutte. Komt weer overeind met hulp van Maikouma onder andere. De Japaner die net binnen de lijn is gekomen als een soort van wonderdokter. Heeft hij Daal weer overeind geholpen. Moet Daal nu naar de zijkant? Nee, dat hoeft denk ik niet.
0: Nou, er zijn natuurlijk wat regels dat als je dan een blessure zou hebben geveinsd, dan moet je een minuut buiten de lijnen blijven. En is het wat serieus om het zo maar even te zeggen, ja, dan geldt dat weer niet. Dus dat is altijd weer ter beoordeling van de
1: scheidsrechter. Dat is alleen bij blessure bij behandeling. Dus als er een behandeling van de medische staf heeft plaatsgevonden, dan moet je het veld voor een minuut verlaten. Maar in dit geval was Maikouma de behandelende man. Maar dat was gewoon veldspeler, dus we kunnen weer vrolijk verder met Daal nog binnen de lijnen. Er was voor mij wel gewisseld. Het is ondertussen ook gewisseld bij PSV. Want wie is daar binnen de lijnen gekomen? Dat is de man met de lastigste naam. Bajarakterovic. Zeg ik het zo goed?
0: Ik vind het prachtig.
1: Bajarakterovic.
0: Ik hoop dat hij weinig aan de bal komt.
1: Nou, die heeft zich volgens mij wel een aantal keren laten gelden bij PSV. Nu mag hij nog een paar minuten meedoen bij deze verloren wedstrijd voor PSV. Want de stand is 4-0 voor AZ. En het zal me niet verbazen als er nog een doelpuntje bij komt. Want AZ heeft nog een kwartier te gaan.
0: Ja, ik hoop toch dat we gewoon op 0-5 gaan eindigen. Met Daal die dus weer onder de levende is. De bal weer aan de voet heeft en altijd weer die actie wil maken. Dat is wel echt prettig aan hem. Kwakman die de bal doorspeelt. Dan gaat het naar de rechterkant, naar Maikouma. Daar is Stenks dan de nieuwe aanvaller geworden. Sowieso een hele nieuwe rechterkant daar natuurlijk. AZ laat de bal simpel rondgaan. Het moet behoorlijk vernederend zijn voor PSV. Het gehoongelach zeg maar, van de tribunes. Dat uitvak dat is een beetje verstomd weer. Hè. Dat geheu als de bal gespeeld werd van man naar man. Maar dat zal misschien in de eindfase nog wel weer een keertje terugkomen.
1: Ja, een doelpunt zal hem wel weer helpen om dat op te krikken. Dat geluid vanuit het uitvak. Maar als ik zo even kijk, ze staan er rustig bij. De vlaggen worden gezwaaid, maar ze zullen heel blij zijn met deze stand. 4-0 dus, ik zeg het nog maar een keer, voor AZ. Het is Daal die daar de voorzetter geeft. Is het Kwakman? Hij probeert het maar eens. Randje 16 de middenvelden. Bal wordt half geblokkeerd. Blijft in bezit van de Alkmaarders met Stenks. Koopmeiners weer terug naar Stenks. Is vrij bedrijvig. Komt ook omdat AZ gewoon heel veel balbezit heeft. Worden die buitenspelers veel gebruikt. Want daar komt dan elke keer het gevaar vandaan. Nu zit de bal weer naar het midden, naar Koopmeiners. Koopmeiners toch weer naar de zijkant. Maikouma, de Japanse rechtsback, ingekomen. Komt natuurlijk ook veel op. Omdat de Alkmaarders dus veel de bal hebben. Nu raakt ze hem kwijt. Kovar, de doelman van PSV, ruimt op. Maar dat zal niet lang duren.
0: Til is overigens de man geweest die bij PSV zojuist naar de kant is gegaan. Dan is dat ook nog eventjes gemeld. De 10 van PSV. Er wordt geschreeuwd voor een overtreding tegen Van Bommel. Een aanval loopt door via de rechterkant. En daar is de man met de mooie naam. Bajarakterovic. Zeg ik het zo heel snel. Jesmir van voren. Hij schiet en de redding is daar van de doelman van AZ, de Busser. En dan is er een gele kaart gegeven voor een overtreding die gemaakt is door Lewis Schouten eerder in de actie.
1: Een goede redding van de Busser op de inzet van Bajak Terevic.
0: Ja, hij krijgt niet veel te doen, maar wat hij doet, dat doet hij uitstekend, de Busser.
1: Inderdaad, hoekschop. Die komt er van Mijnans. Voor hem zal het helemaal verschrikkelijk zijn, deze wedstrijd. Denkt hij een stap hogerop te maken. Dan tegen zijn oude ploeg, 4-0 achter. Wellicht kan hij daar wat aan doen met deze hoekschop. Indraaiend, komt er op het hoofd van de medespeler. Bal blijft daar hangen. En toch nog een treffer, al is daar buitenspel geconstateerd. Gadzierowski, hij van dichtbij... Met een doelpunt, maar dat gaat niet door, dat feest voor PSV. Buitenspel, de grensrechter overtuigend met zijn vlag. De scheidsrechter Seda Guzbiuk neemt het over. Hij heeft nog even contact uiteraard met Zeist. Wij zien de herhaling.
0: En ja, Van Bommel staat daar
1: inderdaad.
0: Van Bommel geeft de bal terug aan Gadzierowski. Die schiet van binnen dichtbij raak, maar dat gaat niet door. En zo blijft de 0 op de bord staan. Dat staat toch lekker in de 1.
1: Zeker voor Jari die Busser, want dit is zijn officiële debuut voor AZ. En dan wil je natuurlijk een clean sheet. En dat doet hij. En ook nog eens een prima bal. Want hij speelt daar de bal. Hij slaat in ieder geval een linietje over. Speelt de bal naar Kwakman. Is AZ alweer opgeschoven richting de... achterlijn van PSV ongeveer. Want daar is Mees de Wit. Draait om zijn asballetje. Gaat dan terug naar Daal. Die weet elkaar natuurlijk wel goed te vinden. Twee voetballende spelers. De linksback Mees de Wit. En de linksbuiten Daal. Nog een keer een combinatie tussen die twee. Komt Daal daar wat naar binnen. Gaat hij langs twee PSV'ers. Dat is net te veel. Raakt hij de bal kwijt. Maar gelukkig letten zijn teamgenoten op. En heeft AZ weer snel de bal.
0: En die spelen ze rustig rond daar rondom die middencirkel. Met Stenks die toch regelmatig naar het midden komt. Om te kijken van, of hij daar wat kan betekenen voor de Alkmaarders. In plaats daar vastgeplakt zitten aan die rechterzijlijn. Ja, we kijken de tijd langzaam vooruit. 80ste minuut. Het is lang geleden dat ik een wedstrijd heb gezien. Waarvan ik dacht van, nou ja, die komt maar niet om. En dit is zo'n wedstrijd. Met Daal dan weer in balbezit. Mees de Wit die er overheen gaat. Maar Daal houdt balbezit, gaat zelf naar binnen. Rond 16 meter speelt de bal richting Kees Smit. Toch weinig van gezien Kees Smit sinds hij erin staat eigenlijk. Zijn naam valt weinig.
1: Ja, hij heeft nog geen opvallende dingen gedaan. De middenvelder uit Heilo, waarvan we dachten dat hij deze zomer zou vertrekken. Het lijkt er toch op dat hij blijft met rug nummer 10. Nu wel Kees Smit. Het is een beetje een voorzet of een schot op doel. Maar de bal gaat voor het doel, langs voor het doel van Kovar. Die hoeft er ook niet aan te pas komen. Hij gaat uiteindelijk over de zijlijn. Inworp voor PSV. En wat jij terecht zegt, het is een beetje uitzitten. Dat is helemaal voor de PSV is het geval. Er wordt veel tijd genomen voor deze inworp. Het is Sedia die gaat gooien. En dat doet hij nu pas. Vindt hij een teamgenoot? Dat lukt wel. Want het is daar... het is Warner die de bal heeft. Maar die gaat naar de grond. Overtreding op hem. Vrije trap allemaal ter hoogte van de middenlijn.
0: Ik zit even naar de statistieken te kijken van de Johan Cruijffschaal. Volgens mij is er geen finale wedstrijd om de schaal geweest die met meer dan 4 doelpunten verschil is gewonnen. Dus wat op deze AZ als we nog eentje inprikken om een historisch resultaat kunnen neerzetten.
1: Ja, 5-1 natuurlijk toen AZ de vorige keer.
0: Ja, 4 goals verschil.
1: Ja, 4 goals verschil, ja. Dat
0: maar
1: is het.
0: 5 goals verschil, dat zie ik er in de gauwigheid zo even niet tussen. Ja. 4 goals verschil, dat is al een aantal keren gebeurd. 5 goals, dat zou toch nog een mooi feitje kunnen zijn voor de statistieken.
1: Nou, en als je ook kijkt naar de statistieken, hier PSV, Ajax, Feyenoord, die hebben de Johan Cruijffschaal vaak gewonnen. Twente, 2 keer, maar verder hebben we nog met AZ erbij dan 4 clubs die hem maar 1 keer hebben gewonnen. Dus in dat opzicht schuift AZ even iets op die ranglijst. Wel, een grote kans daar, Ruben van Bommel. Op de 16 meter lijn heeft hij alle tijd en ruimte om uit te halen. Maar dat doet hij te wild. En schiet hem het thuisvak in. Waar die fanatieke supporters staan. Die wel veel geluid maken. Dat doet net alsof dit niks voorstelt. Maar ze staan toch echt 4-0 achter.
0: Ja, maar zij zullen ook wel begrijpen dat dit een heel andere wedstrijd is. Dan dat we van tevoren gedacht hadden. Die vroege rode kaart van Joey Veerman veranderde alles. Na die eerste ingreep. Van Serdar Gözübüyük die uitbleef, was het de VAR die uiteindelijk zei, daar moet je rood voor trekken. En sindsdien is de wedstrijd echt, ik wil niet zeggen vermoord, maar Gözübüyük kon eigenlijk niet anders.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Hij deed een beetje met gezonde tegenzin.
0: Ja.
1: En zo keek hij ook naar Joey Veerman. Vervolgens de gezichtsuitdrukking van Veerman was dat hij het niet snapt. Ik ben benieuwd wat Peter Bos, de trainer van PSV, er straks over gaat zeggen. hij is natuurlijk toch wel een beetje een eigenwijze man. Het zal me niet verbazen als hij dit een rare beslissing vindt. Maar ik denk de neutrale toeschouwer snapt toch wel dat dit een rode kaart oplevert. Steekballetje daar van Kees Smit naar Parrott. De invallers bij AZ. Maar Parrott loopt daar te klungelen en raakt de bal kwijt.
0: Lange bal weer richting Van Bommel. Is dat, als ik het goed zie. En die wordt uiteindelijk ingrepen goed toegepast door de Busser. Van Bommel wil wel, die is wel gretig. Is er natuurlijk het hele vorige seizoen uit geweest. En is weer fit. Dus die zou er graag geen inprikken tegen zijn oude club. Al is het maar voor de eer. En de supporters, in Eindhoven. Ze maken er het beste van en dat lukt aardig.
1: Je zou bijna denken dat PSV deze schaal heeft gewonnen. Of dat ze hem gaan winnen. Maar zij willen hun ploeg het gevoel geven van we staan nog steeds achter die, ondanks deze 4-0 achterstand. En er is nog zoveel voor te spelen voor PSV, uitkomend in de Champions League natuurlijk. Aankomend seizoen voor AZ in Europa League, dat hebben zij ook nog. Ze zitten al in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dus dat levert mooie wedstrijden op in Alkmaar en op andere plekken in Europa. Eerst nog even deze paar minuten van de Johan Cruijffschaal, waar AZ de bal heeft, maar ook kwijtraakt. Het is daar Peer Koopmeijers die daar de bal kwijtraakt. Ligt ineens wat ruimte voor PSV. Is dat er nog steeds? Want er is een goede ingeef van Wouter Goes, de centrale verdediger. Dat doet hij uitstekend. Hij treedt erop, terwijl Essien Bessie net binnen de lijn is gekomen. En iets wil gaan uitrichten, maar dat lukt niet.
0: En nu dan een overtreding gemaakt binnen de 16, waarvan ze bij PSV zeggen, is dit dan geen penalty? Maar Gusebuurk wuift het wederom weg. Gevaarlijke man was Van Bommel. En in Eindhoven begrijpen ze er helemaal niets van. Is de scheidsrechter de gebeten hond. En ik wil het inderdaad nog eens even terugzien. Want het zag er niet heel erg lekker uit. En dan krijgen we nu nog zwaar iets van een opstootje. Dat zou helemaal bijzonder zijn bij een 4-0 stand. Smit, Stinks en Koopmeijers bij de scheidsrechter. En Smit krijgt een gele kaart voor dit akkefietje met Perisic. Perisic en Smit. Smit geeft Perisic een duwtje. Zo'n opgewonden standje natuurlijk, die jongen uit Elo. En dan kijken we nog even naar dat moment. Ja, nou is heel licht. Heel licht getoucheerd in de 16. Van Bommel kruist voorlangs bij Louis Schouten. Die steekt gelijk zijn beide handen omhoog. Dat is altijd wel verdacht.
1: Ja, maar het lijkt wel of Ruben van Bommel naar zijn voet expres laat staan om dat contactmoment te creëren met Schouten. En blijkbaar zag Gusebuurk ook, en ook vanuit Zeist. Maar er wordt even wat kaart getrokken. Het duurde heel lang voordat er een keer kaart werd getrokken. We hadden natuurlijk die rode kaart in het begin, maar een gele kaart, dat duurde heel lang. Echt pas in de tweede helft, als ik het goed heb. Voor Leeuwen Schouten zagen we dat. Maar nu even in een korte periode.
0: Ze maken er nog een klein feestje van in het PSV-stadion. En dat valt te prijzen, dat de PSV-aanhang. Er gingen er een aantal hier na de 4-0 echt direct weg. Die hadden echt genoeg gezien. Maar de 35.000 minder 1200 uit Alkmaar, die gaan toch massaal achter hun ploeg staan. Achter de landskampioen, ondanks die 0-4-stand. 86 minuten ruim op de klok. Kees Smit in balbezit voor AZ. Op het middenveld wordt hij weer van de bal gegleden. Maar het corrigerende werk is van Dave Kwakman.
1: Doet hij goed.
0: En dan kan AZ via Stinks, die daar een handigheidje op het middenveld heeft, verder voetballen. Houdt wel iets te lang bij zich, maar dan kan Meester Wit overnemen. En AZ blijft in balbezit.
1: Het is daar Daal, telt van de middenlijn. En daar vliegt zijn persoonlijke bewaker hem behoorlijk hard aan. Waardoor die bal over de zijlijn gaat, kan Daal niet verder met zijn actie. Er mag wel worden gegooid door Mees de Wit. En dat zijn de PSV-supporters die je hoort op de achtergrond. En die zien dat Koopmeijers daar de bal heeft. Zet zijn lichaam er goed tussen. Wordt er een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap op rond de middenlijn. Allemaal niet zo heel erg gevaarlijk. Het doel van PSV is nog ver weg. Het is alweer een tijdje geleden dat het doelpunt viel van Rosangelo Daal. De benutte strafschop, dat leverde de 4-0 op. Toen dachten we van, die 5-0 gaat er ook wel komen. Dat is nog niet gebeurd. En zoveel tijd is er niet meer. 3 minuten aan officiële speeltijd. Nou komt er nog 1 minuut of 5 bij aan blessuretijd. En dan zit deze Johan Cruijffschaal er wel op. Vinden er nog wat festiviteiten uiteraard plaats?
0: Ja, dan zal inderdaad de schaal nog op het veld worden uitgereikt. De medailles omgehangen, want het is een prijs. Hè. Laten we dat vooropstellen. Je moet er eerst maar staan, dat moet je maar verdienen. Dat kan maar op 2 manieren. Kampioen worden en de beker winnen. Een van die 2 prijzen. En dan sta je in de strijd om de Johan Cruijffschaal. En als je er toch staat, is het ook fijn om hem te winnen in plaats van hem te verliezen. Balbezit voor PSV, dat probeert de bal in de ploeg te houden. Bij AZ zet Kees Smit nog enige druk op Kaczmarowski. Dan komt er Stenks nog bij sluiten. Kwartman gaat de bal helemaal terug richting Kovar. 88e minuut, 0-4.
1: Ja, duidelijke stand, duidelijke score. En duidelijk wie deze pot gaat winnen. Flamengo die heeft daar de bal. Die wil de bal vooruit spelen. Dat lukt ook. Sedia die komt naar binnen, de rechtsback. En Meester Wit staat vlak voor hem. Gaat die bal naar de as van het veld. Sven Meijnans, hij doet ook nog steeds mee. Niet veel van gezien. Nu bal is van opzij van Meijnans. Maar die is niet nauwkeurig. En daar zit Meester de Wit tussen zijn voormalige teamgenoot. Volgens een overtreding op de hal.
0: Geel.
1: Wederom een gele kaart. Zoals we net al zeiden. Veel kaarten in een korte periode.
0: Ja, nu Flamengo is die echt aan het shirt gaat hangen. Ja, dat je denkt van...
1: waarom eigenlijk op die
0: waarom
1: plek?
0: Waarom op dit moment?
1: En op die plek?
0: Ja. Schoen is zelfs uitgegaan bij Mees de Wit, zie ik. Bij een actie. En zo kabbelt de klok richting de 90 minuten. En is het te hopen dat Gezebue ook een beetje schappelijk is met extra tijd. Op deze zondagavond om 8:05 is AZ heel dichtbij het pakken van de Johan Cruijffschaal. Voor Leroy Echtold, de trainercoach die een paar maanden geleden met die KNVB-beker in zijn knuisten stond. Ja. En nu de schaal daaraan kan toevoegen.
1: Ja, Max Meerdink zien we daar zitten. Hij de maker van het eerste doelpunt. Die kopte hij prima binnen in de eerste helft bij de tweede paal. Daarmee zette hij zijn ploeg op een voorsprong. En die zit nu op de bank en ziet dat zijn teamgenoten er niet zo heel veel meer uithalen uit deze laatste paar minuten. PSV nu ook de bal op de helft van AZ. Wordt rustig gecombineerd, wordt licht druk gezet door de Alkmaarse ploeg. Waardoor Flamengo er toch een aantal kan uitspelen. Bal gaat naar de linkerkant, net buiten het strafschopgebied. Maar er staan een aantal AZ'ers om de bal te blokkeren. Komt de bal bij Kees Smit. Die heeft daar wat leuke acties in huis. Balletje gaat naar Troy Parrott. Die staat op de midlijn. Ook een mooie actie van hem. Dan een opening naar de rechterkant. Kelvin Stenks. Prachtige aanname. Komt hier wat uit. Duurt wat lang met Kelvin Stenks. Dan een steekballetje. Nou, Maikouma is dat. Ja, Maikouma liep richting het 5 meter gebied. Slechte aanname van hem. Bal over de achterlijn. Weg. Kans.
0: En dan geeft de klok aan 90 minuten plus 2.
1: Valt mee.
0: Dat valt mee. Maar waarom zouden we ook veel langer doorgaan, is de vraag. De score staat denk ik wel vast waar we enige tijd geleden nog dachten van AZ kan nog wel naar 0-5-0-6 doorlopen. Is die stoeremondrang wel verdwenen? Sterker nog was PSV dichterbij 1-4 en dat zou nu nog steeds kunnen. PSV is weer in de aanval en gaat de bal nu nipt over.
1: Ja. De man met de lastige naam, de Bosnië en bij Raktirovic.
0: Ik dacht, ik laat hem aan jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is een hoekschop.
1: Maar was toch een grote kans voor hem. En zeker. Ruben van Bommel wist hem prima te vinden. Hij raakte hem niet helemaal lekker en schiet hem een beetje half over het doel van AZ heen. Het levert nog wel een hoekschop op. Blijkbaar werd die bal net getoucheerd. Dus Meijnans die hoekschop gaat schieten vanaf de rechterkant. Even een paar keer vaker zien doen. Eén keer was dat gevaarlijk met Fernandes in de eerste helft. Maar dit is een waardeloze hoekschop van Meijnans, die komt eenvoudig in de handen van de Busser.
0: En dan tellen we af in de laatste minuut van de extra speeltijd. Als er balbezit is voor Kees Smit van AZ. Gooit er nog een paar leuke acties uit. Komt dan Meijnans tegen. En Smit krijgt dan de bal doorgespeeld. Van Daal aan de zijkant van het 16 meter gebied. Loopt hij dan de bal eigenlijk zelf min of meer over de achterlijn. Mag Kovar een doelschop gaan nemen. Doet dat snel.
1: Ja.
0: Ja, want je zomaar... een sanctie aan je broek krijgen. Perisic is aan die rechterkant beland. De bal gaat weer over de zijlijn. In dit geval is het AZ dat maar weer eens mag gaan gooien. Of is het PSV? Dat wordt PSV dat mag gaan gooien via Sedia.
1: 20 seconden nog te gaan in deze Johan Cruijffschaal. De schaal die naar Alkmaar gaat. 4-0 stand. Het is PSV die nog de bal heeft in deze absolute slotfase. Met Wanner, een balletje opzij. Zit Stenks prima tussen. Kan Stenks beginnen aan een aanval. Die heeft daar veel ruimte voor zich. Maar ik heb niet het idee dat hij heel snel loopt. Die geeft wel een balletje met de buitenkant voet naar Parrott. Parrott komt aan een gevaarlijke positie. En dat levert het doelpunt op, wil ik zeggen. Die bal gaat er net overheen. Mooi wippetje van die eerste spits. Laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Want Guzebioek heeft gefloten. Deze Johan Cruijffschaal zit erop en AZ pakt hem. Mooi nieuws voor Alkmaar.
0: Zeker, mooi nieuws. Een prijs is een prijs. We kijken naar de gezichten van de coaches en die spreken eigenlijk boekdelen. Geen uitzinnige vreugde natuurlijk bij Leroy Echtold, die de felicitaties krijgt van de coach van de tegenstander, Peter Bos van PSV. En dat is ook te begrijpen, omdat we niet weten wat deze wedstrijd nou precies allemaal waard is, behalve dat het een schaal op heeft geleverd.
1: Ja, en ik denk over volgend jaar of over een paar jaar kijk je niet PSV met 10 man stond. Dan kijk je vooral naar die score. Dan denk je 4-0. AZ in Eindhoven tegen de landskampioen. Dat staat. En die rode kaart van Veerman na een paar minuten spelen, ja, dat zie je dan niet zo snel meer terug in de statistieken. Dus dat is eigenlijk heel erg mooi. En dat mag toch wel gevierd worden.
0: Het podium wordt opgebouwd. De spelers gaan even wat drinken. Wij gaan even richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we nog even heel kort bij je terug. Want het moment dat AZ de eerste prijs van het nieuwe seizoen 26-27 in ontvangst mag gaan nemen, dat hoor je uiteraard live op NH Radio na het nieuws van 8 uur. Maar AZ is in elk geval winnaar van de Johan Cruijffschaal.
2: Ik ben Lissy uit Assendelft.
3: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
4: Ik ben Isabel uit Haarlem.
5: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
6: Ik ben Hoek uit Schermoren.
7: Ik ben Milou uit Amsterdam.
8: Ik ben Kegodien uit Wisp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: NH Sport.
12: Met Edward Dekker.
0: Het is ruim 8:02 op deze zondagavond, 2 augustus. AZ heeft de Johan Cruijffschaal zojuist gewonnen door met 4-0 te winnen in Eindhoven van PSV. De wedstrijd werd natuurlijk wel overschaduwd door een vroege rode kaart voor Joey Veerman, waardoor de Eindhovenaren 85 minuten lang met een mannetje minder speelden. Zo dadelijk gaat AZ de schaal omhoog houden. Het podium wordt opgebouwd. Daar staat nu Cruijffschaal. Dus nog niet genoeg, dat moet schaal worden. En dat kun je uiteraard live horen op NH Radio.

0: luistert een extra uitzending van NH Sport op de zondagavond. Extra lange uitzending, want het is om 8:10 in Eindhoven dat het podium is opgebouwd voor de Johan Cruijffschaal. De winnaar gaat zich daar zo dadelijk melden. Erik Jan, er zijn altijd wel mooie beelden. Fascinerend is altijd wel het stadion natuurlijk op die 1200 in het uitvak bijna leeg is.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is een groot stadion natuurlijk, het stadion van PSV. Er zitten allemaal lege tribunes. Heel af en toe nog een stoeltje wat bezet is, maar die PSV-supporters zijn natuurlijk al lang en breed vertrokken. En die zitten er niet op te wachten dat hun spelers, want die krijgen nu ook een medaille. Maar dat hoeven ze allemaal niet te zien. 4-0 de nederlaag. En onder leiding van Mauro Junior lopen ze naar het mini-podium. En daar krijgen ze een medaille uitgereikt.
0: Ja, daar staat Marianne van Leeuwen en Nigel de Jong. Die doen in hoog tempo de medailles om de nek hangen van de verliezend finalisten. Zoals dat dan zo mooi heet. De PSV'ers die afdruipen na een forse nederlaag. Waar natuurlijk wel een verhaal achter zit. En dat verhaal gaan we straks nog wel horen. Ook van Peter Bos. Daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd naar. De trainer van PSV en van Leo Echtold. Hij zal toch ook wijzen op de ingreep halverwege die hij gedaan heeft. Om toch nog deze wedstrijd, om daar toch nog iets uit te halen. Als trainer van AZ zijnde.
1: Ja, maar wat kan je eruit halen?
0: Nou ja, dat je dus uiteindelijk toch met een extra spits en een verdediger minder het PSV toch wel lastig hebt kunnen maken dan in de eerste helft.
1: Dat was wel eigenlijk de grote verandering. Hè? Want de eerste helft had AZ wel gescoord. Maar de grootste kansen waren voor PSV. Wel hadden de Alkmaarders veel meer balbezit. Maar ja, dat levert niet gelijk resultaat op. Maar na rust toen Billy van Del, die ging eruit. En daarvoor in de plek kwam Troy Parrott. Ja, dat zorgde voor veel meer kansen en veel meer dreiging richting het doel van PSV. En uiteindelijk ook 3 treffers erbij. En dan staat dat wel lekker, een 4-0 overwinning. Daarmee kom je prettig terug in Alkmaar. Zeker als je ook die schaal meeneemt. Die schaal staat iets verderop dan dat mini-podium. De plek waar nog steeds wat spelers en in dit geval technische staf van PSV een medaille krijgen. En die lopen dan troosteloos langs die schaal.
0: Joey Veerman heeft zojuist van Marianne van Leeuwen de medailleomgang gekregen. Ook hij, ja, hij is eigenlijk, hij wordt eigenlijk nooit uit het veld gestuurd, hè? Joey Veerman, de Volendammer. Dat is toch niet de speler waarvan je zegt van die
1: Nee, maar ja, wat wel constateerde, dat was vrij ongelukkig. Dat doet hij niet expres. Peter Bos, nog een knuffel van Marianne van Leeuwen.
0: En hij houdt de medaille om. Veerman heeft hem gelijk afgedaan. Of als hij buiten het bereik van de camera is, gaat hij ook af. Hij werd nog gevolgd door de camera. Dan gaat alsnog de medaille af.
1: Dus hij kijkt wel naar, zie ik.
0: Ja, die schouten zien inmiddels de geblesseerde schouten op het veld lopen. Ja, Bos met een gezicht als een oorwurm. Maar goed, dat kan over een paar weken allemaal wel weer anders zijn. Maar deze prijs gaat toch mooi mee in de prijzenkast van AZ. Die staan daar links van dat podium rustig te wachten. Scheidsrechters worden naar voren geroepen. Gus Buurk, ja, die zal toch ook zijn gedachten hebben bij dat moment. Hè? Want hij floot niet eens voor een overtreding.
1: Nee, het was pas later. Paul van Boekel, de man in Zeist. De VAR, hij zei van, daar moet je toch nog eens een keertje naar gaan kijken. Want wij denken daar toch anders over. En dat deed Gus Buurk. En toen moest hij ook wel constateren dat dat een rode kaart was. En dat deed hij een beetje met tegenzin. Zo keek hij ook naar Veerman. Ik zag net ook nog een shot van Manschot, Jeroen Manschot, die nu als vierde official ook een medaille krijgt van Marianne van Leeuwen. Dat is een momentje tussen Manschot en Veerman. En die zullen ongetwijfeld even gesproken hebben over dat moment. Maar ja, Manschot zal vast en zeker achter Gus Buurk staan.
0: En zo zijn die medailles ook omgehangen bij de arbitrage. Die gaan even voor het podium staan voor een fotomomentje, want dat hoort er allemaal bij. En dan is het de beurt aan de AZ'ers. Dan mogen zij hun prijs zo dadelijk in ontvangst gaan nemen. De speaker kondigt dat heel enthousiast aan, maar het blijft een beetje een merkwaardig fenomeen in een leeg stadion. Alonso Aldoro is de eerste die richting het podium gaat. De reservedoelman.
1: Ja, geen minuut gespeeld, want Jari de Bussen, dat is de keeper die in de basis stond. Een beetje gemengde gevoelens natuurlijk bij hem. Want nog niet zo lang geleden, wat is het, 3 maanden. Toen stond hij feestend op dat podium. Als basisdoelman winnend de KNVB-beker. En nu neemt hij als eerste plaats op het podium. En daar Maikouma zie ik onder andere. Wouter Groes hebben allemaal medaille gekregen. Patatsi, dat gaat ook in een vrij hoog tempo. Ja, dat is inderdaad anders dan in de Kuip. Dan was misschien de helft vertrokken toen de NEC-supporters. Maar dan heb je toch nog een half gevuld stadion. Een uitzinnig half gevuld stadion. En nu zijn het slechts 1200 supporters in de hoek, in de nok.
0: Achter het plexiglas die dat van verre moeten gaan bekijken.
1: Bijna niks.
0: Maar goed, dat is een prijs. En de spelers van AZ lopen richting dat podium 1 voor 1. En het zijn er veel. Meerdink, de doelpuntenmaker natuurlijk, wordt naar voren geroepen. De man van de 0-1. Laten we hopen dat het met zijn blessure allemaal meevalt.
2: Ja.
0: Ik denk dat dat wel goed komt voor volgende week. Het zal wel veel schrik zijn geweest. Het duurde wel lang hoor, die behandeling trouwens.
1: Ja, en hij had wel echt veel pijn. Want dat is zijn voeten, de maakte hij ook niet van die bewegingen mee. Dat het niet lekker zat.
0: Ja.
1: Dus je had het idee dat hij niet verder kon. Maar hij beet even op zijn tanden, Max Meerdink. En dat deed hij goed, want niet veel later kopte hij het openingsdoelpunt binnen. Nu is het de beurt aan de technische staf. Rolf Laar zie ik onder staan, die behoort ook tot de technische staf. Die Roy Echtold uiteraard als hoofdtrainer. Die wordt nog even toegezongen door het uitvak. Handje gaat ook omhoog bij Echtold. Ja, die man die kan niet stuk. Samen met Joyce Kessler. De enige trainer in de AZ-historie die 2 prijzen heeft veroverd. Dus misschien niet de landstitel, maar zeker voor AZ is een Johan Cruijffschaal niet gek.
0: De laatste mensen van AZ gaan richting het podium. Ze stellen zich op waar straks het fotomoment gaat plaatsnemen. En dan is de aanvoerder natuurlijk Peer Koopmeiners. Degene die schaal in ontvangst mag gaan nemen. Dan zal er wel iets van confetti of iets dergelijks slingerslucht in geschoten worden voor het fotomoment. PSV-spelers blijven keurig allemaal langs de zijlijn staan wachten. Echtold krijgt een knuffel van Nigel de Jong. Dan Sierisma, de assistentcoach. Ook hij is erbij. En als laatste dus de aanvoerder Peer Koopmeiners. Applaus voor hem. Is het zijn laatste prijs bij AZ? Gaat hij of blijft hij? Wie zal het zeggen? Een brede glimlach in ieder geval op zijn gezicht. Dat is mooi om te zien.
1: Zeker mooi om te zien. Peer Koopmeiners medaille ontvangen. Dan kijken we naar de schaal. Die staat daar vlak naast het podium. Daar is de camera nu ook op gericht. Koopmeiners die, heeft ook op het podium plaatsgenomen. En al die spelers die staan daar. Leroy Echtold staat er. De rest van de technische staf. Er komen nog wat meer mensen van de technische staf. Want dat is tegenwoordig een flinke club met mensen. Dat loopt zo richting de 15 tot 20 specialisten.
0: Trump staat er niet bij.
1: Trump staat er niet bij.
0: Nee. Die heeft verstek laten houden.
1: Ja, wie gaat dat? Maar het zijn natuurlijk Marian van Leeuwen en Nigel de Jong. Die zo meteen die schaal gaan overhandigen, denk ik, aan Peer Koopmeiners. Maar die zullen ongetwijfeld snel naar de zijkant gaan.
0: Goed, dat moment gaat dus plaatsvinden op deze zondagavond om 18 minuten over 8 gaan de Jong en Van Leeuwen van het kleine podiumpje af. Ze laten de schaal daar staan. Guus Hiddink gaat de schaal uitreiken.
1: Ah.
0: De voormalig bondscoach. Die heeft de eer om de schaal aan Peer Koopmeiners te geven. En dat is mooi. Met 2 kinderen aan de hand gaat hij richting de schaal. Krijgt hij van de beide kinderen de schaal overhandigd. En Guus Hiddink, dat kan je wel aan hem overlaten. Die heeft vele prijzen gewonnen, huldigingen meegemaakt. En die zegt tegen beide kinderen, jongens, daar gaan we echt een showtje van maken. We zoeken de aanvoerder en die moet ergens vooraan staan. Waar staat Peer Koopmeiners? Ja, die klapt met de handen.
1: Ja, die klaast hij ook.
0: En dan gaan we luisteren hoe het klinkt als Peer Koopmeiners de schaal mogen houden. En dat klinkt er ongeveer zo, Erik-Jan.
1: Ja, dat klinkt zeker. Ja, dan ben je in een leeg stadion.
0: Wat rook, wat serpentines worden de lucht ingeschoten.
1: Maar dan is dat toch een aardig beeld inderdaad om te zien. Ondanks dat het een leeg stadion is, maar het geluid van de box inderdaad. De rook en de confetti en de blijdschap uiteraard bij de AZ-spelers. Peer Koopmeiners met die 14-hoekige schaal in zijn handen. 14 verwijzend naar Johan Cruijff. En hij toont hem aan het publiek. Maar ja, hij ziet vooral lege tribunes voor zich. Want de AZ-fans zitten schuin achter in zijn rug. Maar daar wordt het feestje ook gevierd.
0: En, ja, het zal ongetwijfeld zo dadelijk een enorme sprint gaan plaatsvinden. Het is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. De 2e keer dus dat AZ die prijs binnensleept. Koopmeiners is inmiddels van het podium afgegaan. Samen met Meerdink is hij ervoor gaan staan. Er zijn nog wat fotomomenten. En nog een keer die schaal omhoog. En juichen en blij zijn. En dan denk ik dat het toch de bedoeling is dat ze naar het uitvak gaan. Want daar moet het allemaal gebeuren.
1: Ja, dat is de enige plek waar feest wordt gevierd. Want het gebeurt niet op die andere lege tribunes. Inderdaad, het is meer Koopmeiners met de schaal in handen. Hij stapt daar over de koortjes heen, door de confetti. En langzaam lopend richting het uitvak. Zijn medespelers in zijn rug. En daar zal nog wel even het feest worden gevierd. Wat ik trouwens wel leuk vond, Jordi Klaas hier niet meegedaan, geblesseerd. Maar stond ook op dat podium daarnet naast Peer Koopmeiners. Koopmeiners nu met die schaal. En die heeft hem overgegeven aan Leroy Echtold.
0: Nou, ze lopen daar richting het uitvak. Laten we daar nog een klein filmpje van maken. Dat zetten we dan op ons live nog uiteraard. Als de AZ-spelers het feestje vieren met de AZ-supporters. Dat was het wat ons betreft vanuit Eindhoven op deze 2e augustus. Zondagavond, 10 minuten voor 8:30. Echtold heeft de schaal in de handen. De trainercoach die de KNVB-beker won. En hij toont hem alvast aan de supporters. Hij is voor de troepen vooruit gegaan. Een paar maanden geleden had hij de KNVB-beker in zijn handen. En nu laat hij hem zien hoor. 1, 2, 3 keer, 4 keer gaat die schaal omhoog. En de duim gaat omhoog, de vuist gaat omhoog. AZ heeft de Johan Cruijffschaal binnen. Bedankt voor het luisteren. Reacties kun je uiteraard vinden op onze site en in de app. In ons liveblog nhsport.nl. Graag tot een volgende keer.

Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij De Zone en welkom ook in Girona. In het Montilivi Stadion, de thuishaven van Girona. Tot voor kort was dat nog het geval in La Liga. Maar ze zijn dus afgelopen seizoen gezakt naar de Segunda División. En dat is toch een domper natuurlijk voor Girona. Want het had er een hele tijd eigenlijk nog redelijk goed uitgezien in die Spaanse hoogste klasse. Maar ze zaten daar allemaal toch met de plaatsen 13-12 op een zakdoek. En zij zijn het slachtoffer geworden van die grote zakdoek toch wel, Girona. Ze stonden op speeldag 36, stonden nog op plaats 15. En nadien zijn ze gezakt, twee speeldagen tijd, naar plek 18 en 19. Uiteindelijk dus gedegradeerd. Dat is een serieuze domper. De ploeg van Axel Witsel, niet meer natuurlijk. Hij is bedankt voor bewezen dienst en is zelf opgehouden. En er zijn er nog wel wat die gestopt zijn. Ouderdomsdekens bij Girona. Maar al bij al hebben ze nog een kern kunnen overhouden van een waarde van 110 miljoen euro. En daarmee zijn ze veruit de duurste ploeg in die Spaanse tweede klasse. De eerste volgende is Almeria. Die hebben een kernwaarde van 67 miljoen. Het zijn maar cijfers natuurlijk, maar het is wel een aanzienlijk verschil. Om toch maar even te zeggen dat zij in principe de gedoodverfde favoriet zijn om meteen terug te promoveren naar die hoogste klasse in Spanje. Vanavond zijn we voor de 49ste keer aan het kijken naar de Trofeo Costa Brava. Dat is een voorbereidingstoernooi. Een toernooi dat mag u niet al te letterlijk nemen, want het is maar één wedstrijd die wordt gespeeld, zoals dat wel vaker gaat in het voorbereidingsseizoen bij Arsenal bijvoorbeeld. De tegenstander van zometeen heette dat de Emirates Cup. Dat was ook verschillende wedstrijden. Ondertussen is dat ook maar één match niet meer. Er wordt natuurlijk meer dan genoeg gevoetbald. En met dat WK er ook nog eens tussen, dan kunnen de spelers ook maar beter even vakantie nemen. Dat hebben ze bij Arsenal toch in grote getale gedaan. De absolute toppers die zijn er niet bij. En dan doe ik op een Saka, een Rice bijvoorbeeld. Die speelt niet vandaag. Ook Ødegaard er niet bij. Martinelli is er ook niet bij. Maar er staan toch nog wat hele mooie namen op die selectie, op dat blad van Mikel Arteta. Zometeen, dus we gaan ons zeker niet vervelen wat dat betreft. En laat ons hopen ook niet in de wedstrijd. Traditioneel gewijs zijn er wel wat Engelse ploegen gepasseerd in de Costa Brava trofee. Tottenham Hotspur bijvoorbeeld, ook Manchester City in het verleden. En vorig seizoen nog Wolverhampton. En dus is het nu de beurt aan Arsenal, de kampioen van Engeland. Jarenlang hoongelach doorheen het volledige Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Met de Butlers, zo werden ze wel genoemd. Er werden traantjes in flessen uitgedrokken door Manchester City's of Manchester City fans. En dat is nu toch achter de kiezen. Ze hebben die trofee eindelijk te pakken en ze waren nog bijzonder dicht bij een tweede in die Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Die is uiteindelijk verloren. Maar nu kunnen ze zich focussen op het nieuwe seizoen en proberen die titel te verdedigen, nog eens te pakken en eventueel er nog een prijs aan toe te voegen. Een Champions League, dat zou ongelooflijk zotjes zijn voor de mannen van Mikel Arteta. Maar een FA Cup bijvoorbeeld, daar zijn ze ook zeer sterk in dat toernooi. Ook al is het de laatste jaren wel wat minder, maar toch, ze hebben er bijzonder veel gewonnen. Daar zag u even ook Max Downen. Downen, het supertalent van 16. Geweldige voetballer, linkerpot. Hij zal op rechts spelen. Geen Saka dus, zoals ik daarnet al even heb aangegeven. En dus ruimte voor Max Downen en ook voor de nieuwe man van Club Brugge overgenomen. Christos Solis, 40 miljoen hebben ze betaald aan Club Brugge. Arsenal, hij start. Dan is het tijd voor de teamfoto. Bij Girona herkennen de voetbalgekken ook Donny van de Beek natuurlijk. Zit er nu toch ook al een tijdje met de blonde haren, de Nederlander. Zijn maatje, zijn contract is niet verlengd. Lady Blind. Dus zal het alleen in het Nederlands moeten doen, dan zal hij ondertussen wel een stukje Spaans of Catalaans spreken. Want ook al is de derby van Barcelona, Barcelona Espanyol in Catalonië,
De naam zegt het zelf, een Spanjool-Spaans gezind. Dat is in Girona veel minder het geval. Zij echt wel het neefje van Barça. En dan gaan we eens kijken naar de ploeg. De opstelling van Girona met in doel Gazzaniga, ex-Tottenham. Dan van rechts naar links Arnau, López, Frances en Moreno. Op het middenveld Beltran. Las, zoals hij wordt afgekort, met Kuruma. En dan vooraan hebben we nog Minsu Kim op de linkerkant. Op de rechterkant Brian Gil. En dan in de spits de Oekraïner Vanat. En deze Marta Huerta de Aza. Dat is de scheidsrechter van vanavond. Zij gaat de wedstrijd in goede banen proberen te leiden. En de mensen die Arsenal een beetje volgen, die gaan toch zeer blij zijn, denk ik. Want het is een hele mooie ploeg die we te zien krijgen. En vooral een zeer offensieve ploeg. Met Kepa in doel, White, Mosquera, Hincapié, Calafiori. Achterin, Lewis Kelly als slot op de deur, zeg maar. En dan de aanvallende mensen met Waneri, Havertz. Op het middenveld dus Daumen op rechts, Jukeres in de spits. En Christos Solis op de linkerkant. Dat is toch zeer offensief. Dat belooft. Nou, dus hopen dat ze dan ook echt wel naar voren trekken. En dat Girona daar iets tegenover kan zitten. Dat we een leuke open wedstrijd krijgen. Ondertussen zijn we al vertrokken. Nog even meegeven. Het is een toernooi. Officieel dan. In de voorbereiding maar toch. Dat wil zeggen, er moet een winnaar zijn. Aan het einde van deze partij. En we doen dat zoals in de Supercup gisteren. Geen verlengingen, wel rechtstreeks strafschoppen bij een gelijkspel. Hier komt Arsenal voor het eerst. Met Havertz. Die vindt Ben White, aanvoerder vandaag. Tot bij Damen. Lewis Kelly. En Waneri. Uitgeleend geweest aan Marseille. Al te veel gespeeld. Maar hij lijkt er toch sterker zijn uitgekomen. Ziet er scherper uit. Ziet er volwassener uit. Een jaartje ouder geworden. En een gigantisch talent. En de fans hopen dat ze hem gaan bijhouden dit seizoen. En hem niet gaan uitlenen. Maar de concurrentie is groot op die rechterkant. Kan dus zich ook bewijzen op een andere positie vandaag. Meer vanuit het middenveld. Waneri, net als Damen en Saka. Linksvoetig. En graag naar binnen komend. Hier dus wat lager vandaag. Hincapié. Buitenkant gevonden. Bij het Solis voor het eerst. Daar is Lewis Kelly. Damen. Dat is een foutje. Bij Alex Moreno. Aston Villa. Nottingham Forest. Daar is hij gepasseerd. Dus ondertussen 33. Hij zal misschien vertrekken. Bij Girona. Dat zal waarschijnlijk ook wel wat zijn. En dan zal die gemiddelde waarde wel wat zakken. Dan denk ik dat het vertrek van Alex Moreno daar weinig effect op zal hebben. Door zijn leeftijd. Jukeres, beste schutter van Arsenal vorig seizoen met 21 doelpunten, alle competities bij elkaar. 14 in de Premier League, hier is de voorzet van Havertz, weggehaald achterin. Tweede bal opgepikt door Lewis Kelly, we zitten bij Mosquera. Dat is onzuiver ingespeeld bij White. Maakte de penalty-overtreding in de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Tegen Frans Kelia. Het wild in. López tot bij Gazzaniga. Er wordt dan altijd gezegd, hij speelt nog eens tegen Arsenal, al bij Tottenham gezeten, speciale wedstrijd. Maar ik denk niet dat hij daar zo hard mee bezig is. Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Hij is uiteindelijk ook maar een passant geweest. Hij wordt echt doorgebroken. Wat minuten verzameld in het eerste helft dan.
Gisteren daar een andere rond natuurlijk, hè, Fransman. Met de naam Joris. Het was even Fran Beltran van Celta de Vigo overgekomen.

U ziet het bij Girona geen namen op de shirt. Giel, ook hij. Een linksvoetige op de rechterkant. Goede techniek. Ook even bij Spurs gezeten. Moreno. Lopez. Ingespeeld. En gelukkig voor Girona fluit de scheidsrechter daarvoor een overtreding van Havertz. Twee nummers 29 bij elkaar. De las dus. Moreno. Donny van der Beek. Manchester United niet echt een succes verhaal. Het is ook een moeilijke periode. Het lijkt nu toch wat beterschap te komen. De traditieclub uit Manchester. Maar ook dus nieuwe eigenaars, de nieuwe werkgevers van Rudy Tielemans. Heeft u ongetwijfeld ook wel meegekregen doorheen de zomer. Kike Alvarez. Coach van Girona. Ex-coach ook van Villarreal. En Mikel Arteta. Hij hoeft geen voorstel. Is op kort voor Gazzaniga, maar hij kan er toch nog bij. En Alvarez bij Villarreal. Niet als hoofdcoach, maar als assistent. Hij heeft dus een nieuw contract gekregen. Girona als trainer van het eerste elftal. Vorig seizoen en het seizoen daarvoor trainer van Girona B. Het is een goede actie van Minsoo Kim. De voorzet van Alex Moreno is zeker niet slecht. Wel gewonnen door Solis. Die dus ook defensief zijn steentje bijdraagt. Dat weten we vanuit de Belgische competitie. Hier komt Max Downen. Controle was moeizaam. Drie mensen rondom hem. En dan speelt hij hem kwijt. Vrijtrap met Solis. De overtreding op Max Downen. Tweede zomer. Terug in het pak gekopt. De kans daar voor Calafiori. Hij kopt hem wel tussen de palen, maar komt te weinig kracht zetten om Gazzaniga echt te verschalken.

situation begonnen bij Brandje. Die is de bal weer kwijt. Goed werk van Solis. Die zich echt al in de harten van de Arsenal-fans aan het spelen is. Al heeft gespeeld, ook een assist gegeven in de oefenwedstrijd. Ook op de fysieke testen scoorde hij bijzonder goed naar het schijnt. Dit was nodig van White ondertussen. Balverlies. Las. Duurt te lang wanneer hij recupereert. Dat is een filmpje te zien op de social media van Arsenal. De man die de testen afnam zei: nee, ik heb duidelijk geen pinten liggen drinken op een bankje in Griekenland. Hier tackle op de bal van Moreno. Van de Beek. Daar ligt nog iemand van Girona. We kijken naar Alex Moreno tegenover Mosquera. Hij raakt er langs met zijn voorzet, maar bereikt niemand. Voor gewoon een doeltrap voor Kepa. Dat is Las Kuruma. Hij is blijven liggen na de interceptie van Baneri. Hij raakte daar ook nog even wat vlees. Hij had wel eerste bal. Te doen rond Kepa vorig seizoen toen Arsenal de League Cup finale moest spelen tegen Manchester City. Het zit al in de goal. Dat vond ik niet al te goed. Dat werd dan gezien als het keerpunt waardoor het nog bijzonder spannend werd in de Premier League. Gelukkig voor Arteta en Arsenal hebben ze dat toch nog tot een goed einde kunnen brengen in de Premier League dan. Want het is nog bijzonder heet geweest voor de Gunners. Van Guardiola. Allemaal dicht. Binnenkort spelen ze uiteraard tegen elkaar. Arsenal en Manchester City. De Supercup of de Community Shield, zoals die dan heet in Engeland. City dat de FA Cup won. De finale tegen Chelsea. Die strijd hier ook bij ons kon bekijken. En ook die Community Shield is live bij de Zon. 16 augustus. Goed werkt dit, deze voorzet van Giel. Dat is aan zich geen slechte bal, maar er was gewoon niemand in die 16. Van Aert, geen spoor, de beste schutter bij Girona vorig seizoen. Met 9 doelpunten in La Liga. Ook Giel. Dit is prima gevoetbald. Achteruit getrokken voor Van de Beek was de bedoeling. Maar niet goed uitgevoerd door Arnau Martinez, de rechtsachter met nummer 4. We gaan naar de overzijde met Max Damen. Op links is de ruimte bij het Solis. Geeft hem mee met Jukeres. Kop naar binnen. Damen kraakt hier langs. Max Damen. Uiteindelijk toch nog David Lopez. Maar u kan zien, hij heeft bijzonder weinig ruimte nodig om toch zijn mannetje te passeren. Ik al een paar keer toch de bal kwijt te zijn. Hier. Tussen 3 mensen. Lichtvoetig. Toch nog bijna langs. Jukeres. En David Lopez krijgen onder de voeten van de scheidsrechter. Moeten we elkaar afblijven. Alex is met hetzelfde liedje. Nu is er zelfs iemand in de goal gerold. Ze wordt daar even geworsteld, maar hoek is opgenomen. En dan zegt Marta: gedaan. Fluit voor een overtreding. Dat is niet van White geweest. En David Lopez gaat nog even
aan de Jukeres hangen. In het jiu-jitsu. Dat is de move van Lopez. Een startmove. Het gevecht naar de grond brengen. Goeie bal. Vreemde bal. Incapier recupereert. Is er toch niet al te gerust. De man in zijn achterwerk de wereld is rondgegaan. Is met een inspanning. Die bal bezit gebleven en de ruimte gevonden. Dit is prima. Kai Havertz moet het afmaken en hij schiet hem binnen. 0-1 voor Arsenal. Een zee van ruimte kreeg deze Duitser. Maar vooral het voorbereidende werk van de jonge Max Daumen mocht gezien worden. Perfect in de loop meegegeven. En dit soort kansen moet je aan Kai Havertz niet geven natuurlijk. Proper afgewerkt. 0-1 voor Arsenal. Hier Daumen, prima gedaan. Perfect in de loop. Juist de weight of the ball, zoals ze dat in het Engels zeggen. En Havertz rustig meenemen. En voorbij Gazzaniga schuiven. Vorig seizoen 7 doelpunten in alle competities voor Kai Havertz. Lang geblesseerd geweest ook. En natuurlijk die goal in de Champions League finale. Er zijn maar 3 spelers die ooit voor 2 verschillende ploegen in de Champions League finale hebben gescoord. Kai Havertz is er daar eentje van. De andere is ook een open deur met Cristiano Ronaldo voor Manchester United en Real Madrid. En de laatste is misschien wel een verrassende naam. Mandzukic. Kapje naar de buitenkant. De actie is er van Havertz. Solis keert naar binnen. Goed paaltje van Luis Kelly. Havertz moet aflikken. Daar was Gyökeres. Maar net op tijd nog de handen van Gazzaniga. Arsenal begint het gaspedaal wat verder in te duwen. Giel. Nou, geen slecht idee. Die pas. Van Hat kwam er niet bij. Dat was zeker niet slecht bekeken van Brian Giel. Tot bij David Lopez.
20 minuten aan het voetballen ongeveer, Arsenal. Het gemakje op voorsprong gekomen. Girona heeft wel vaak de bal. Doet er vooralsnog te weinig mee. Beltran. Gil. Hij is sowieso de bedrijvigste. Probeert er langs te geraken. Zijn slingerbewegingen van de Beek. Zijn zichter keren daar een beetje de paslijn. En dan misverstand tussen Minsoo Kim en Alex Moreno. Het balbezit, daar de bevestiging van wat ik daarnet zei. Girona heeft wel degelijk veel de bal. 56% zag ik daar. Ramon Martinez, de strappen van ver, waarom niet? Geen kwaad schot van de aanvoerder. Niet gecadreerd, maar toch. De kracht was goed. De bedoeling was goed. En de richting kon wat beter. Een dikke meter naast de goal. Van Kepa. Dan was het weer een aantal doelpogingen. 1. Virginia 2-2, dus efficiënt wat dat betreft vanwege de Gunners. Goed van Jukeres. Maneri, de 16 in. Prima verdedigd door Las. Minsuki. Ertussen de handen die overneemt. Ik denk niet dat ze met zoveel aanvallend geweld tegen Manchester City zullen spelen. Arsenal. Maar je ziet ook dat een Maneri en een Havertz defensief hun werk doen. Dat is misschien nog wat prematuur om te zeggen. Dik 20 minuten voetballen. En met alle respect tegen Girona. Solis. Zit eruit gehaald. De hoekschop voor Arsenal. Naar Heinze. En daar staat hij nog weg. Ex-speler van Manchester United. Real Madrid. De spelervattingen zijn stevast voor Solis. Dat is ook natuurlijk bij afwezigheid van Declan Rice. Solis, een strappen. Het schot sterft ergens onderweg. Geen Saliba natuurlijk bij Arsenal vandaag. Hij blesseert zich op het WK. Tegen Spanje. Hij is gevangen door Lacroix. Dat is ook meteen een naam die circuleert bij Arsenal. Om de afwezigheid van Saliba op te vangen. Want hij is 5 maanden buiten strijd. Het is een man die zich verslikt. Van Hat heeft hem mee. Dan een onderschepte paas van Van de Beek. Op dit prima van Havertz. Op actie is er van Jukeres. De grote is die uitstapte en de bal ook had. Goed verdedigd. Heel vaak
in de Lappenland gelegen vorig seizoen. En het seizoen daarvoor. Als hij speelt, een van de beste rechtsachters in Europa. Timber. Solis, afleggen voor Calafiori. Die dacht aan trappen met rechts, denkt zich dan. Lemassie bij Arsenal. Calafiori, Kia Havert, Solis, afleggen. Had zelf moeten trappen, denk ik dan. En dan is er niemand die kan scoren als hij daar in die kleine rechthoek bent. Het is geweldig altruïstisch van hem dat hij die daarop aflegt. Kan hij zelf ook gewoon afwerken, dat heeft hij vaak genoeg gedaan. Onze Belgische velden. Hier de combinatie, heel knap gedaan. Hier uithalen met links, kan hij zeker. Ik koos ervoor om nog af te leggen aan Jukeris. Speelt dit. Alex Moreno heeft de ruimte voor de voorzet. Via Damme in de corner. Zou naar Orlando kunnen. En de mens. Alex Moreno. Daar is de hoekschop. Kipa met een vuist. Trap omhoog. En vooral onzuiver van Beltran. Het was even David Lopez die opende op deze Minsoo Kim. Die is blijven hangen, de centrale verdediger. Deze voorzet te ver. Solis voor Wanieri. Toch ik weet niet of het van de Beek was. Het heet er initieel van Kim. En aan het trekken was een shirt. Hier. Even het mes erin. Iemand van de Beek speelde de bal. Kepa, twee armen de lucht in. Dat is dus een man met een plan. Voorzet, kop door Hincapié. En natuurlijk ook Beltran. Via Calafiori is weer bij Luis Kelly en Solis. Je voorzet verlengd door Mosquera. Even gezichtsbedrog, die bal leek gekadreerd te zijn. Typische Solis-beweging naar die rechter. Nou, scherp voorzetten. Mosquera verlengde ook goed. Dat was van heel erg ver. En dus ook belangrijker nog, niet tussen de palen of richting Poelhoeken. Deze voet te hoog van Manieri. Alex Moreno. Strakke bal in de voeten van Calafiori. Solis. Daar is die rechter schuiven en dan wordt hij aangeraakt, denk ik, door Havertz. Maar hij gaat erin, Christos Solis. Ik weet niet of hij die gaat krijgen, die goal. Maar het is in ieder geval zeer positief voor hem. En voor zijn start bij Arsenal. Trekt die lijn, die uitstekende vorm van bij Club Brugge.
gewoon door. En dan moet je al bijna gaan hopen, voor hem dan toch, dat de grote transfer, Vini Junior, dat dat niet gebeurt. Want dat zou een enorme deuk geven. En zijn aantal speelminuten, maar op deze beelden gaan we niet zien wie die bal raakt. Het is niet Havertz, maar ik denk een verdediger, een bepaald Alejandro Frances, die die bal devieert. Dan denk ik wel dat Solis die gaat krijgen. Zanita die er even aan zit. Enfin, wij gaan hem noteren als doelpunt van Christos Solis. En dan gaan de spelers even drinken. 0-2 dus voor Arsenal. Dat is een comfortabele stand. De actie van Damme, perfect meegegeven voor Havertz. De eerste goal dus. Krijgen we nu even. En Gazzaniga die ertussen zit. En dan de goal. Calafiori naar de buitenkant voor Solis. Tegenstander opzoeken, even naar binnen komen. En met gevoel getrapt, gepaast, iets tussenin. Maakt niet uit, hij zit erin. Het is een doelpunt. Geweldige start voor hem. Voor de bazen van Girona iets minder natuurlijk. En wissels. Jukker is eruit. En dan krijg je Gabriel Jesus in zijn plaats. Dat lijkt de enige wissel te zijn. Salmon erin. Maurice Salmon. Die achternaam Salm heeft, maar echt wel het neusje ervan, naar het schijnt. Jong talent, 16 jaar. Wat minuten gemaakt. Dat is me misschien ook wat vroeg, gewoon echt wel meteen als vervanger van Saliba te gaan zetten. Dan in het seizoen dan. Maar potentie, nee, potentieel dus vooral. Het schijnt heel erg veel. Grote jongen op 1,87 meter. Zijn 16e.
Capier eruit. Havertz eruit. En Jukker is. Samen Viera op het middenveld. En Jesus in de spits. En dan ziet u met het nummer 21 van Fabio Viera. Zou willen vertrekken. Prijskaartje 18 miljoen. En dat vindt de club die hem geleend heeft vorig seizoen, Hamburg, te veel. Dus daar gaan ze toch nog even over moeten onderhandelen. Dammen, nog 10 minuten in de eerste helft. Arsenal domineert, of wat had u gedacht? Staat comfortabel 0-2 voor. Balbezit is ook wel fameus gezakt, denk ik, in het nadeel van Girona. Wat voor de doelpunten vaak de bal had. Meer dan Arsenal, maar te weinig mee deed. In versnelling, in het hart van die defensie. Dat is een bingo, dat is een prijs. De tweede niet veel later. Penalties gaan we in principe niet krijgen, denk ik dan vandaag. Maar je weet maar nooit, Arteta kan er ook nog heel wat jongsters opbrengen in de tweede helft. Dat is misschien nog wat spannender worden. Als deze jongens er lang blijven opstaan. Dat is er weinig tegen te beginnen. Kelly. Goed uitstappen alweer van David Lopez. Niet voor het eerst in deze partij. De verder zetting ook niet voor het eerst. Al zuiver. Mooi Sam. Even aangehaald, maar nu heeft de geruchtenmolen misschien ook wel horen draaien. Vini Junior wordt zeer natuurlijk genoemd bij Arsenal. Vinicius dus. Zijn er wat geld moeten kosten? En hij zou naar het schijnt, als we de pagina's mogen geloven van Arsenal, prioriteit nummer 1 zijn. Kunnen nemen. Williams. En dan is dat die klopt. Echt een clausule van 90 miljoen. Even kijken naar de voorzet van White. Het is geen goede. Dat is een beetje de teneur op de social media. Hij heeft schrik voor het ego van Vinicius. Supporters dan. Dat hij misschien voor een onevenwicht zou zorgen in de selectie. Als Nico Williams het dan veel minder gaat hebben. Het zou kunnen. Maar zover zijn we nog niet. Barcola wordt genoemd. Het zijn drie jongens van de linkerkant, dus op de plek van Solis. En dat komt ook omdat Martinelli zou vertrekken. Hij wordt dan weer bij PSG, maar ook de naam van Mika Gods circuleert. Carousel, die blijft gaan natuurlijk. Het zal zo zijn tot begin september. Wanneer de transfermarkt sluit.
Ranieri van Las. Been laten hangen van Alex Moreno. Als Ranieri tegen de grond werkt. Fiori. Simon. En Jesus. Komt de naam van Bruno Guimarães. En er wordt zelfs niet meer gefluisterd. Spreeuw van Lucas. Die valt dus de versterker bij Arsenal. Te winnen, te braaf, niet volwassen genoeg, niet leep genoeg. In het seizoen dat ze dat dan eens deden, dan speelden ze weer niet attractief genoeg, dus op die manier kan je nooit goed doen. Zeker terugkomen, zeker nu de druk eraf is, die Premier League binnen is. Zoals deze Max Downey. Wanneer bijvoorbeeld ziet het er in de toekomst. Die is hier rooskleurig uit. Calafiori voor Wanneer. White pikt op. En aan de buitenkant is Downey. White. Hier langs. Witte Lopez die wegtrapt. En zo gaan we de laatste officiële minuut in van de eerste helft. Ik vermoed niet dat er veel zal worden bijgeteld. Daar prima weg en dan duikt hij de 16 en het is letterlijk duiken, zegt Marta. Geen overtreding. Zoekt te nadrukkelijk het contact, hier draait hij weg. Versnelling dan met die linkervoet. En dan inderdaad een duik. Er is wel licht contact, maar
Zeker te weinig. Veel te weinig. Om daar strafschop voor te fluiten. Komt minstens één minuutje bij, ziet u op het bord van de man daar. Dat zijn dingen die je toch niet al te vaak gaat mogen doen in de Premier League. Want daar lachen ze niet mee. De corner. Dat is de linker van Daumen. Te dicht bij Gazzaniga. Hij heeft nog 20 seconden om de bal naar voren te jagen. Heeft hij Minsoki die er bijna van kon profiteren. Het misverstand tussen Luis Kelly en Waneri. Dan heeft hij een foutje nodig. En Marta heeft genoeg gezien. We gaan rusten bij een 0-2 stand. Arsenal, de betere ploeg. Efficiënter, sterker, beter. Ook qua kwaliteit. En zo ook twee doelpunten kunnen scoren. Havertz als eerste. En Solis als tweede. Zij zijn nog aan het overleggen. Bij Girona. En hopen in de tweede helft uit een beter vaatje te tappen. Wij zien elkaar straks terug.

Welkom terug, dames en heren, in het Montilivi Stadion in Girona. Waar we naar de tweede helft gaan kijken tussen Girona en Arsenal. Arsenal dat 0-2 voor staat. En duidelijk de betere ploeg is. Girona heeft daar nog maar weinig tegenover kunnen zetten. Het blijft een oefenwedstrijd natuurlijk, ook al is het in de vorm van een toernooi. Maar ja, de fans zijn toch talrijk aanwezig. Mag je toch wel belonen met wat attractief spel. En toch nog proberen iets te forceren. Dat gaan ze waarschijnlijk wel proberen in die tweede helft. Door ja, misschien wel tegen een jongere ploeg van Arsenal te spelen. Want ik vermoed wel dat Arteta een heel wat jongsters gaat ingooien zo meteen. Hij heeft het al gedaan in de vorm van Marley Salmon. Maar het is toch af te wachten. De spelers van Arsenal en Girona, de invallers, die zijn nog even aan het opwarmen. Wij wachten op de komst van de 22 die de tweede helft zullen beginnen. We zullen starten. En voorlopig kunnen we nu weinig meegeven. We blijven hangen op het beeld van de vaste camera.

het seizoen van Girona start ook op 16 augustus, het officiële seizoen dan. Net als bij Arsenal. Bij Arsenal is het dan wel in de vorm van de Community Shield. Girona neemt het thuis op tegen Leganés. De eerste echte grote affiche. Dus te zeggen tegen een titelkandidaat is tegen Mallorca. Dat is vlak voor het einde van de interlandweek op 4 oktober. Die bijzonder lang is dit seizoen, die interlandweek. De tweede afdeling wordt er vaak wel gewoon doorgevoetbald, omdat veel minder internationals aanwezig zijn natuurlijk. Dus van 20 september tot 6 oktober interlandvoetbal. Geen competitie. Het kan best aanvoelen als een lange periode zonder dat clubvoetbal voor veel mensen. Dus aan de andere kant wel goed dat er daardoor een break minder is.

0: beide ploegen. Ook in België zal dat een belangrijke zijn natuurlijk. Eerste seizoen zonder play-offs. Dus zijn ook de wedstrijden tegen de mindere goden, met alle respect, zeer belangrijk geworden. Ineens. Terwijl er vroeger ook gepikt worden naar die periode in mei. Die piek nu op die vorm. Veel hoger worden gehouden doorheen de rest van het seizoen. Te tellen, bij wijze van spreken, dubbel. Voor Arsenal start het seizoen dus met die Community Shield. Ja, zoals dat vaak gaat, speelt de kampioen tegen een proppenbed. Dus dat is Coventry van een Frank Lampard. Eerste competitiewedstrijd in de Premier League. En dan is het programma best wel pittig te noemen. Aston Villa. Een week in Lien thuis tegen Chelsea. Sunderland. Dat zijn geen makkelijke wedstrijden, zeker niet. Eerst de echte clash met titelkandidaten. Chelsea, mag je daar misschien wel bij rekenen, maar Liverpool eind oktober. En dan eind november. De affiche Arsenal, Manchester City. Veel weten. Eerst de Noord-London Derby. Dan is dat weer begin december. Tottenham, dat weet u, vorig seizoen bijna gedegradeerd. Dat willen ze kost wat het kost voorkomen natuurlijk deze jaargang. Met daarom ook al fors geïnvesteerd. Heel wat spelers gehaald, veel geld uitgegeven. Zeker ook geen slechte voetballers, met een Robertson, bijvoorbeeld een Tonali. En een paar Van Hekken. Kai Havertz en Christos Solis hebben voor de doelpunten gezorgd bij Arsenal. En je ziet dat de camera's beginnen naar close-ups te gaan. Dat betekent dat we stilletjes aan richting die tweede helft aan het komen zijn. Daar zijn de spelers van Girona al. Arsenal komen er ook aan. Voilà. Er staat iemand klaar in de lijn? Nee, het is gewoon Van Eri die nog wat extra water tot zich nam. Marta is er ook weer bij. En Van At maakt de bal zonder respectloos te zijn. Toch even voelen, want heeft hij bijzonder weinig geraakt door in de wedstrijd spits van Girona. Jesus. Pep zijn troepen nog een beetje op. Eerste gezicht, maar dat is straks wel duidelijker worden natuurlijk. We zijn opnieuw vertrokken. Met Arnau Martinez. En Gazzaniga. Wanneer hij die hoog druk gaat zetten. En Viera. Bij een kip. Trossard is weg, dat weten we. Hij is naar Besiktas getrokken. Een goede stap voor hem. In zijn carrière heel belangrijk geweest voor Arsenal. Hij zal altijd veel respect genieten van de fans en de club terecht. Hey. Julio Vertongen. Centraal verdediger die in de 60-tal matchen voor Arsenal heeft gespeeld in het eerste elftal. Dat is zijn plek te pakken had. Kort, maar wel te pakken. De afwezigheden van Gabriel. Porto. Werd uitgelinkt. Ooit nog. Lang geleden. In de jeugd van Anderlecht. Tamme. Zeker wel. En wel een las.
1: Más un poco yo que somos mucha gente, sí. Voy marcando y da vuelta un poquito de movilidad juntos en fila de dos, que somos mucha gente, ¿vale? Vamos para allá, movilidad de dos, y vamos volviendo. Vamos brazos.
0: Vrijtrap met Ben White. Okay. We tellen niet verder van 45. Dat is ook speciaal. We gaan weer terug. Maar het is al te gemakkelijk. Moeten we even rekenen. Nu valt dat nog mee straks. Dat is iets lastig. David Lopez naar de buitenkant. Goed. Energiek ook van Minsoo Kim, Alex Moreno. Geen kwaaie voorzet, Semmen nam geen risico. De bal was goed gegeven, viel op het juiste moment, maar niemand echt aangesloten van Girona. De curve erin. Die werd niet bereikt. En dan denkt hij aan de bal zelf maar haar in de 16 trappen. Dat was een goede voorzet van Gil. Mosquera wint het duel. Beltran. Van Aert plaatsen. En nog even aangeraakt in een nieuwe corner voor Girona. Hier nog eens Van Aert. Net via het hoofd van Mosquera. En een nieuwe hoekschop. Minsoo Kim deze keer geen geel. Goeie bal en daar de goal. Goed gekopt hoor, door Arnau Martinez. Helemaal losgelaten. En dat komt door een botsing bij Arsenal achterin. Semmen geveld en denk ook Mosquera. Zouden die dan tegen elkaar geknald zijn? Het zou best kunnen. Maar autoritair en prima weggelegd door Arnau Martinez. Deze beelden gaan we niet zien. Hier liggen ze al tegen grond. Het is Lewis Kelly die al lag. En dan Sam die denk ik struikelt over Lewis Kelly. Ja, voilà. Van hebben we niet denk ik in deze wedstrijd. En dus 1 tegen 2. Dat was in ieder geval spannend. Dat is goed. En ze wachten op het fluitsignaal. Skelly. Of Lewis Skelly. Met zich tussen de centrale verdedigers. En die Sam. Dat is moeilijk. Dat wordt zo eens. Schumacher, Abraham Martinez ingeven. Draaien was van Beltran. Skelly, Lewis Skelly probeert zich te mengen en krijgt de overtreding mee van Marta. Dat is vooral voor dit. Initieel zet hij zelf zijn voet tegen die van Beltran. Lewis Skelly. De 52e minuut, vrije trap voor Arsenal. Damme. Het blijft liggen bij Girona, we voetballen verder met Damme, korte hoek binnen. Het is 1-3, Max Damme. Genadeloos, daar is die 2 punten bonus weer. Daar die hand wel in het aangezicht van Alex Moreno. Dat is zeker waar. Het is wel genadeloos afgelopen. Een assist en een doelpunt voor de jongeling in deze partij. Werpt een kusje aan iemand in de tribune. Er is ook nog een gele kaart gekomen. Dat moet dan voor Alex Moreno zijn. En dat was voor Mekker. Ah, Fiori, nog maar weinig moeten vernoemen in deze partij. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze Donnie van der Beek. Ook nog eens Damme. De White, dit is een kans voor Jesus. 1-4. Zo gaat het snel. Goed storen van White en Gabriel Jesus met zijn goaltje. Kort op de huid van Beltran. En dan Jesus. Van Beltran, van Alex Moreno.

so if you make it. Van Kim. Niet precies genoeg om echt gevaarlijk te zijn. En dan gaan we naar de overzijde met Christos Solis. Verhoogd van vlak bij Dammen. En nog eens richting Solis, dacht ik te zeggen, maar het was richting Jesus. Scherper. Dan gedacht. Centraal om Kip aan te verrassen. Dat is een beuk van Muscera. Van Aert. Mandzukic. En opnieuw Van Aert. Goeie kapbeweging. Een fout van Dammen, dacht ik, maar blijkbaar niks. Spelen, zegt Marta. En ook dit overtreding van Jesus. Ook de handen gezet bij David Lopez. Van Dammen en geeft hem zomaar cadeau aan Van Aert, maar Kepa zorgt ervoor dat er geen doelpunt van komt. Snordig van Max Dammen. Te nonchalant hier. Van Aert gaat niet voorbij Kepa. Mosquera. Zorgen dus voor die penalty-overtreding in die Champions League finale. Uiteindelijk heeft de strafschop genomen. En zo heeft Arsenal geen enkele wedstrijd verloren in de Champions League. Volgend seizoen. Op het veld dan. Penalties. Dat is altijd een soort van loterij. We gaan onze pen er moeten bijhalen, want er wordt flink wat gewisseld. Zelfs Hoeman en al. Het wordt Krapitsov die erin komt. Vladislav Krapitsov komt dus Gazaniga vervangen. Dat is een makkelijke. Van de Beek eruit. Lopez eruit. Ook Las moet gaan rusten. Alex Moreno bij Arsenal. Gaan ze ook een volledig leger erin sturen. Dus ja, je moet me even excuseren. Al die namen, dat gaat toch even wat tijd vragen. En dan sturen ze nog eentje in. Bij Girona met nummer 39 die niet op het blad staat. Nee, het wordt nog leuk.

Dus dan Calafiori rijdt. We gaan het zien. Is aan het afroepen daar de voorzet van Arnau Martínez. En bijna de goal. Stel je dat maar eens voor de goal van Abel Ruiz. De spits die er is ingekomen voor Van Aert. Gil, die staat er nog altijd op. Goede voorzet, de redding van Kepa. Kopbal was prima. Uitstekend zelfs. Ik denk dat het de kopbal was van Alexander Bistur. Dat was een nieuwe man bij Girona en niet alleen vandaag. Een jonge Oekraïner van 21 die ze voor €900.000 hebben gekocht uit Hongarije. Van Nemzeti Bajnokzag, als ik het goed uitspreek, waarschijnlijk niet, maar ik doe mijn best. Giel. Ruiz door bij Beltran. Dat is moeilijk voor ook een van de nieuwe mannen, Ivan Martin, die dan ook een overtreding nodig heeft. Luis Nelson weer. En Harryman Anous. Dat is een aanvaller. Getackled. Een dikke 13.000 aanwezig hier vandaag. Zeggen bij trap met Reece Nelson in de muur. Spits dus de blonde jongen voor de Girona. Nummer 39 bij Arsenal. Goeie actie afleggen, Jesus plaatsen. En hij schiet hem voorlangs.
Clark op de rechterkant. Nu is Salmon. Versnelling op de rechterkant bij Arsenal. De nummers komen ook echt totaal niet overeen met wat wij hebben gekregen. Dus die zegt Koeken. Niet geweldig aangedaan. Kijk, hier de voorzet van Koppen. Uitgehaald door Botta. Goed onderschept op het middenveld door Ibrahim. Gesprokkeld hebben de naam, of toch ongeveer gaat hij er nog. Is 5 indroppen. Dan gaat iedereen die we min of meer kennen eruit. Volledige nieuwe ploegen dus. Insoukim eraf, Beltran eraf, ook Geel naar de kant. Allemaal jonge jongens erin. We zitten halfweg de tweede helft. De nummer 31, Justin Garcia. Nummer 33. Die moet u nog even schuldig blijven, want ook die staat niet op het blad. Piskur is neergehaald op het middenveld. Is goed gevoetbald van Girona, maar de paas te hard voor Gabriel Missioui. Dat is een Nederlander. Missioui, aanvallende middenvelder van 21. En deze, die kennen we wel. Die is moeilijk niet te herkennen natuurlijk. Christian Stuani, 39, heeft nog een jaar contract bedoeld. Hij zal straks dus nog invallen, de spits. Dat u hoort vanuit de tribunes, dat komt door een klassieker die we ook in het Koning Maurenstadion kennen, de Mexican Wave. Millie. De borst van Jesus. Hij dus aanvoerder. Gunaike op de linkerkant bij Arsenal. We krijgen nu een hydration break, een cooling break in dit geval. En dan gaan we ondertussen even proberen om een nieuw elftal samen te stellen. Maar het belooft niet gemakkelijk te worden. Tot in de huiskamer komen.

kijken. Hier nog eens de goal van Arnaud Martinez. Prima hoekschop van Minsoo Kim.

hands down. Ja, we mogen toch blij zijn dat er maar 10 wissels zijn in een competitiewedstrijd. Want het is niet te doen natuurlijk. Salmon. Met de lange bal. Dat is geen slecht idee. Van Harry Menanous. Hier is Cabia. Een winger. Corner voor Arsenal, Reece Nelson rept zich naar de overkant. Daar komt hij. Kopbal niet van Ibrahim. Wel van Gordana. Of, Gilbert. Die op zijn shirt zou moeten staan. Dit is goed gedaan, goed gedribbeld. Van Gaston Garcia. Discour. Tegenover Clark, de voorzet. En dan van Mellier, nieuw doelman dus. Van Mellier. Van Leeds United. Gratis. De Fransman. Van 1,97 meter. De actie van Ibrahim. Jesus. Hij keert met de overlap. Clark. Girona. Isan González met paardenstap. 33. Het was even Antal Jakopoulos-Fini. En Georgië. Zo werd Gordana. Is hem kwijt. Nelson. Krijgt Harry Menanous. Nelson brengt voor. Kopballetje. Uiteindelijk toch nog de lat geraakt. Door Braden Clark. Nee, het is O'Neill. De Noord-Ier. 76 doorgekregen voor hem bijvoorbeeld. En dan weet ik je, hij speelt nu 53. Nelson. Bal aan de voet. Laatste kwart van de wedstrijd. Laatste kwartier met Gabriel Jesus. Dat Arsenal deze match gaat winnen. Daar lijkt geen twijfel over te bestaan. De vraag is met hoeveel. Cabia. Buiten op, snelheid te benutten, krijgt toch nog een voorzet uit zijn sprint, maar in botsing daar. Ismail Cabia. Het half tegen de morning.
geven 11 wissels langs de kant van Girona. In totaal 12. Er zijn zelfs spelers die er zijn ingekomen en opnieuw zijn uitgegaan. Van Rio Vieira. Tuvalt hier. Gastie. Millie. Door Isan González. Bij de Franse doelman. Dat is te veel volk van Arsenal. Goed gedaan. Het is prima ingevallen, die González op het middenveld. Kuiten bijder. En is Badia aan de buitenkant. Bij Gilbert. Gilbert. Dat is een man met wat meer ervaring met de nummer 23. Abel Ruiz claimt aangeraakt geweest te zijn, kreeg een tik naar het schijnt van deze Clark. Jezus. Een goede stiel alweer van González. Piscour kan eens trappen. Schiet hem tegen Ibrahim. Martin. Cabia. Bal gezet door Badia. En hier halt mijn spanjoor Zamorano Muñoz. Dat is een hele mond vol. 16 jaar. In principe kunt u proberen een middenvelder, maar dus invallen als centrale verdediger. En hij ziet er ook de bal geen 16, als het gebeurt. Dan Luis. En dan zie je Zamora. Alles. Martin. Nee, aanvoerder geworden. Logisch. Weinig spelers. Ook echt voor het A-elftal voetbal van Girona. Hier probeert het daar uit te geraken. Geen overtreding, zegt Marta. Gilbert gaat een paasje richting Missé. Goed proberen, dat was een goed idee. De schot werd afgeblokt, maar de recuperatie is snel bij Girona. En hoog op het veld. Martin, goed balletje. Abel Ruiz plaatsen. De redding van Millier.
Het was met de punt van de schoen dat Ruiz het probeerde. Een prima parade van Ilan Meslier. Het gevoel. Perfect. Getimed en gegeven door Martin. Ruiz. Maakte er de beste van. Garcia. Zit op de post van de Nike. Van de bal gezet door Ruiz. Balvoordeel gegeven zelfs, dus zoals hij die de overtreding maakte. Ruiz. Schot afgeboekt. Clark. Luis Nelson. Zoekt en vindt Jesus. Nog twee klaar bij Arsenal en nog eentje bij Girona. Die kan ik u wel zeggen. Dat is Stuani dus die erin komt. Bij Arsenal ga ik toch nog even wachten. Want we zien de jongens totaal niet overeenkomen bij de jongsters. Gaan we toch proberen van de eerste keer juist te hebben. Jesus eruit. En ik denk dat het Damien Augustin is. Dat is een Nederlander van 19. Voilà, dat klopt al. En de andere is Theo Julien. Dat is een Brit. De centrale middenvelder Biskoek gaat er dus meteen uit. We krijgen Stuani. En Julien Peter. In principe centrale middenvelder en Augustine een aanvallende middenvelder. Maar ja, O'Neill was in theorie een spits en die staat ook op het middenveld. Dus we gaan het allemaal een beetje moeten afwachten. En ik denk dat Julien daar op rechtsachter gaat postvatten. Dat hier inderdaad terug zit. Dus rechtsachter. Garcia. Nog een viertal minuten. Gilbert. Zamorano. Als eerste plaats. González. Hij, wat mij betreft, de beste invaller langs de kant van de thuisploeg. Julien, 18 jaar dus. En hier. Bij Ibrahim. Het was een uitstekend gedaan. Het is plaats voor een nieuw was minder. Clark.
is hem kwijt. Martin draait op bij Zamorano. Die speelt in de voeten van Moussehoy. Een overlap is er van Gilbert. En de voorzet die is helemaal niet goed. En Moussehoy, nou, wel, is enorm gezakt. Dat is logisch ook natuurlijk. Wissels. De vierde voor het thuisploeg, de achtste in totaal. En wie weet kunnen ze nog een doelpuntje puur uit deze fase. Eerste zone. Toen het wordt een doelpunt. Laatste minuut van de wedstrijd, officieel dan. Door al die wissels zou je gaan denken, oeh, dat was niet. Krapivtsov toch een tijd bij de bal. Die is goed van Maurice Nelson. Hij de enige leenspeler van Arsenal, het is te zeggen de man die elk seizoen die voorbereiding wel vaak meedoet en meestal ook wel goed speelt, veel doelpunten maakt. En dan wordt hij weer uitgeleend. Dat is Nelson. En dan moet hij ook wel de eerste wedstrijden van het seizoen invallen. Dat is ook zo geweest. En dan komt die match. Last minute goal. Dan wordt hij vaak uitgeleend. Zakt hij wat weg. Einde van de wedstrijd, zegt Marta. Arsenal wint met 1-4 van Girona. En heeft eigenlijk bijzonder weinig moeite gehad. De goal van Girona. Was er eentje op corner. Uitstekend binnengekopt. Er was ook een botsing aan vooraf gegaan. Tussen Luis Kelly en iemand van Girona. En Semmen struikelde dan nog even. Zo dus de kopbalgoal van Arnau Martinez. En voor de rest is er gescoord door Tsolis, is er gescoord door Havertz, door Jesus en door Max Damen. Langs Gunners kant. Zij kunnen verder naar de volgende oefenwedstrijden tegen Real Betis in het Aviva Stadium. In Dublin zal dat zijn. Een van de gaststeden voor het komende EK in het Verenigd Koninkrijk. In Schotland. En nadien spelen ze de Emirates Cup tegen Dortmund. Dan sluiten ze nog af met een oefenmatch tegen Como. Alvorens ze de Community Shield kunnen spelen tegen Manchester City. Eerste echte test van het nieuwe seizoen dan voor Arsenal. Die match kan je live bij ons bekijken. Van begin tot eind. Mikel Arteta kan tevreden zijn over wat hij vandaag gezien heeft. Toch zeker in die eerste helft. Zijn basisploeg met heel wat afwezigen natuurlijk. Maar een goede basis om op te bouwen bij Girona. Is er nog heel wat werk. Maar ik denk dat ze echt verwacht hadden om hier te winnen of gelijk te spelen tegen het grote Arsenal uit Noord-Londen. Zij keuvelen nog wat na en verzamelen nog wel wat truitjes, denk ik ook. En ik ga u bedanken voor het kijken vanavond. En ik zie u graag de volgende keer terug. Woensdag bijvoorbeeld voor Manchester City tegen de K-League All-Stars. Tot dan.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: in de CGK Arena, waar u ziet dat mensen van Genk de letters van de voornaam van Brian Heijnen en 389 staat erbij. Het recordcijfer waarmee hij de nummer 1 is geworden aller tijden in zaken het aantal wedstrijden voor de club. Hij zit dus eigenlijk aan 390 al na de wedstrijd tegen Gent in de barrage voor het Europees voetbal nog in mei. Hij is dus Thomas Buffel voorbij gegaan. Die steller is op 388 blijven steken. Dit is de fandag, de jaarlijkse fandag van Racing Genk, waar zo'n 10.000 mensen verwacht worden, die al een hele dag, of een groot gedeelte van de dag, animatie hebben gehad in en rond het stadion. Allerlei dingen zijn er voorzien geweest. En wat betreft dat record van Brian Heijnen, er is ook een soort herinneringsmuur waar de mensen hun persoonlijke boodschap voor Brian Heijnen, felicitaties voor Heijnen, hem voor de kapitein van Racing Genk, konden overmaken. De persoonlijke herinneringen die zij eventueel hebben aan die 389 keer Brian Heijnen in het blauw en wit van Racing Genk. Ze spelen vandaag dat is altijd zo op een fandag, een galawedstrijd tegen FC Twente uit Nederland. En dat is niet helemaal toevallig de club waar John van der Brom trainer is. En het toeval wil ook nog eens dat John van der Brom hier vandaag tegen de trainer aan de overkant speelt, die hij destijds is opgevolgd bij Racing Genk, namelijk Jesto Roep natuurlijk. U kent het verhaal. Jesto Roep die naar Genk kwam enkele weken nadat hij bij Gent was ontslagen. Over zijn terugkeer hebben we even gepraat en we horen nu even het pregame interview met Michael van Varenberg daar in Genk.
1: Yes, Torp, it's fan day today. How crucial is it for you and the players to sense the connection with the supporters right before the official season starts?
2: I think it's very important. I think for every club, the fans is something special. And we had almost 2 hours during the day together with the fans, where we signed a lot of autographs. We met the fans in person. And now I hope we will get a lot of people in the stadium and hopefully have a good game.
1: How important was it to win yesterday against top odds coming after 3 losses?
2: I don't know if the result is that important in the preseason. Of course, everybody hoped to win every game, but for me, in the preseason talk more about process than I talk about results. But I think for the players or for their confidence, it's always nice to win. And we played a good game yesterday. A lot of players reached 75, 90 minutes, and today some other players will have the opportunity.

0: opportunity, and hopefully we will have a good game again. And can we win, then of course it will be a perfect last game before the competition starts.
1: Building on that success will be difficult because it's a total overhaul, completely different starting lineup. Will this resemble the starting lineup for the upcoming weekend game against Zulte Waregem?
0: No. Like I said to the players, for me the most important is that still everybody reach as many playing minutes as possible. Then we still have 1 week to practice before we start with the Wagen, and we will not win anything with 11 good players. We need 20 or 25 good players, so there needs to be competition, and there is competition inside this squad.
1: The opponent of the day, fourth last year in Holland, strong opponent. What are the main things you want to see from your team today?
0: Yeah, like I said, now we have the two very strong opponents the last couple of games. Today again, a strong opponent. I think it's important that we try to push ourselves to the limit individually and also as a team to see where are we and what do we still have to work on. And that's for me the most important. And then, of course, starting hopefully also to see some relations on the pitch, style of play, some of the implements that I've worked on the last couple of weeks.
1: Thank you and good luck, coach.
2: Thank you.
3: Al dus Jess Toro bij Michael van Varenberg. Belangrijk was het vandaag op zo'n fandag om connectie te maken, te voelen met de mensen, met de fans, met de supporters, handtekeningen uitdelen. We hebben er 2 uur aan een stuk gedaan, zegt hij. We hebben de mensen persoonlijk ontmoet. Gisteren hebben ze met 3-1 gewonnen tegen Top Os. Daar hebben heel wat andere spelers 75 tot 90 minuten speeltijd opgedaan. Vandaag zullen er dat inderdaad andere zijn. Maar het is vooral het proces in plaats van de resultaten dat nu belangrijk is. We hebben nog een week om te werken naar die wedstrijd van volgende week. En dan zien we het wel. We hebben sterke wedstrijden, tegenstanders gehad. En vandaag is dat ook wel zo. En dat is de ploeg van John van der Brom. En ook die is even gepasseerd bij Marco.
1: John van der Brom, welkom terug in Genk. Hoe fijn is het om vandaag hier weer te zijn?
4: Hartstikke fijn. Het is voor mij natuurlijk... Kijk, voor ons is het leuk om een goede oefenwedstrijd te spelen. Hier in een drukke periode waarin wij zitten tussen onze Europese verplichtingen in. Maar dat wilden we. Maar voor mij persoonlijk is dit natuurlijk helemaal leuk en mooi om weer terug te zijn waar je een mooie, succesvolle periode hebt gehad. En daar horen natuurlijk de mensen die je al ontmoet hebt,
5: worden er absoluut bij.
1: Ja, de enige overblijvers van jouw ambtstermijn zijn Ito en Brian Heijnen. Brian Heijnen wordt vandaag extra in de bloemetjes gezet. Hij is all-time recordhouder geworden van Kaarsen Genk. Jij kan het misschien nog het beste inschatten. Je hebt hem kapitein gemaakt. Hoe belangrijk is Brian Heijnen en wat maakt hem zo sterk?
5: Nou, ik denk dat hij toen, ik praat alleen over mijn periode al, een hele belangrijke speler was op het middenveld. Niet voor niets dat we een captain hebben gemaakt natuurlijk. En toen was altijd al het idee om Brian een Genkie voor zijn hele leven te laten worden. En daarin is hij aardig op weg. En wat je nu zegt, record houden, dat wist ik niet. Dat hoor ik nu van jou dan. Maar ja, dat past natuurlijk wel bij een speler met de status die hij heeft. Dus hartstikke mooi. En ik vind het leuk om daar onderdeel van te zijn.
1: Ja, je gaf het zelf al een beetje aan. Hè. We zijn enkele dagen na de nederlaag tegen Ferencvaros. Een paar dagen voor de volgende Europese opdracht. Hoe ongelegen komt dit galaduel dan?
5: Nee, juist niet. Want we hebben dit bewust gedaan. Omdat wij komen natuurlijk in een cyclus terecht van volgende week begint onze competitie ook. Dat je donderdag, zondag moet gaan spelen. En dan zijn dit natuurlijk ideale matchen om daaraan te gewennen. Maar ook om fysiek weer een stap verder te komen in de voorbereiding. Dus ik ben heel blij met deze wedstrijd. Anders waren we ook hier niet geweest.
1: En wat hoop je dan specifiek uit deze oefenpot te halen?
5: Nou, dat wij vanuit onze eigen manier van voetballen, onze speelwijze, dat we dat weer een vervolg geven. We spelen ook gewoon met het beste elftal wat we op dit moment hebben. Heel veel jongens hebben afgelopen donderdag gespeeld. We zijn allemaal weer klaar om vandaag te spelen. Dus interessant.
1: Dank je, Quincy. Veel succes.
5: Ja,
1: thanks, coach.
3: Heel fijn trouwens dat John van der Brom inderdaad voor een sterk elftal kiest tussen die 2 Europese opdrachten in. Want Twente uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. Maar gaat nu naar de voorrondes van de Conference League. En heeft al een volgende Europese opdracht komende donderdag dus. En zo zien we dat er veel van die spelers gewoon terug in de basis staan vandaag. Dus dat is fijn. En altijd fijn om hem terug te zien, John van der Brom. Geweldige tijd gehad in Genk. De beker gewonnen natuurlijk. En toen In één streep naar de tweede plek na 16 op 18 in de playoffs. Op een half punt van Club Brugge geëindigd. En ik kan van mijn persoonlijke kant zeggen, een geweldige man om mee samen te werken. Hier zijn ze. Hier is de rug van Junya Ito. Het is toch ook ontkend, ook al ontkend, Jes Torup dat een beetje een soort van basisploeg. Ik denk niet dat er heel veel spelers van de 11 starters van Racing Genk komende zondag om 4 uur in Waregem niet aan de aftrap zullen zijn. Daar is het vuurwerk. Het lijkt wel kaars op een taart van Brian Heijnen. 389 wedstrijden. Hij zit dus intussen aan 390. En hij is een legende van Racing Genk, 29 jaar. En dus kan hij nog een tijdje mee. U zag even ook Wout Weghorst, speerpunt van FC Twente. En u zag ook al de scheidsrechter. En dat is Wesley de Kremer. Daar zijn de beide aanvoerders. Davy Prupper is terug. Is eigenlijk de eerste aanvoerder. De broer van Davy Prupper, moet ik zeggen. Het is Robin Prupper. Davy Prupper is intussen gestopt. Hij is vroeg moeten stoppen door blessures. Maar dit is Robin Prupper. Hij is nog niet zo lang in Enschede, tweede seizoen. Maar door blessure heeft hij even zijn kapiteinsband moeten afgeven. Dit zijn de 11 starters. Brugmans in de goal. Sarfo achterin. Sattelberger opnieuw centraal achterin naast Josué Kongolo en Kayembe op links. Brian Heijnen en Ibra Bangura centraal. En dan een trio offensief met Ehrenberg, Heijmans en Ito. Daar zal wel wat beweging zijn. En de nieuwe diepe spits die meer dan 10 miljoen heeft gekost. Record aankoop voor Racing Genk. Rafio Dorusinmi. Iemand die het verleden de voetstappen eigenlijk zal moeten betreden van een Polo Nwachu en Tolu Arokodare. Die via Genk de poort naar topcompetities hebben ingeduwd. Geopend. Dit is de opstelling van FC Twente. Met Oenerstaal in de goal, ervaren Duitser Bart van Rooij, Staf Lemkin, Prupper en Adelgaard. Enige nieuwkomer achterin. Jinson Kjölö en Weidman Kjölö. En Weidman die speelde niet tegen Ferencváros. Maar dat zijn jongens die toch ook al wel wat wedstrijden op de tellen hebben. En talentrijk zijn. En voorin Rots vanaf rechts. Orja Seter vanaf links. En Wout Weghorst. Diep. Wie is er meer geschikt dan Pierre Denier om Brian Heijnen alweer iets moois te overhandigen. En daar de kinderen er ook bij. De nieuwe voorzitter Mathieu Silissen. En sportieve baas Dimitri De Condé. En Leen uiteraard er ook bij. Brian Heijnen, de hele familie. De papa naast hem. En de twee kindjes intussen. Meisje en een jongen. Het is een mooi plaatje. En ik vermoed rechts zijn broer. En nog een knuffel. Brian Heijnen, iemand om trots op te zijn. Kusje. Horen en zien we hem nog zeggen. En behalve een goede voetballer. Die eigenlijk al lang rode duivel had moeten zijn als je het mij vraagt. Een hele fijne jonge kerel. En inderdaad, het is John van der Brom die hem destijds aanvoerder heeft gemaakt. En dan zijn we ongeveer klaar om te gaan spelen deze wedstrijd. Twee vooruitdenkende ploegen. John van der Brom, een coach die altijd vooruitdenkt. Knap vierde geworden in de Eredivisie. Deze man. Wat een geweldige kerel. Een graag geziene gast in Genk. Twente stond nog derde op de slotspeeldag. Na een geweldige inhaalrace. Maar uiteindelijk op de slotdag nog verloren op het veld van PSV. Een van de weinige nederlagen van John van der Brom vorig seizoen. En zo NEC nog na de voorronde van de Champions League. En nu dus na de 1-2 nederlaag thuis en de 2-2 in Hongarije, in Budapest, uitgeschakeld door Ferencváros. in de voorronde, de tweede voorronde van de Europa League. En nu komende donderdag spelen ze tegen een ploeg uit Slowakije met de naam Dunajská Streda. FC Dak mag je ook zeggen. Een nobele onbekende toch een beetje op het Europese toneel. Donderdag thuis in Enschede. En dan een week later naar Slowakije. Diepe bal met Emmanuel Safo, de jongeman van Jong Genk. En al meteen naar binnen komen. En een goede redding al. Want een verraderlijke bal, heel laag. Knappe redding van Luca Broegmans. Op dat schot van de jonge Noor zonder Orja Setter. Naar binnen komen en dan laag trappen naar de verste hoek. Bart van Rooij, de rechtsachter, zeer gewild. Door de drie topclubs hoog op het lijstje gezet. Benieuwd wie het zal halen. Werd eigenlijk al dicht bij Ajax genoemd. Maar ook PSV en Feyenoord zouden hengelen naar zijn diensten. Bart van Rooij. Dit is Stav Lemkin, dat is een Israëliër. En hier is Lisson. Christian Lisson komt uit de opleiding van Ajax trouwens. Is daar jong naartoe gegaan. Goeie aanname met de borst van Orja Setter. Safo heeft daar direct een beetje werk. Sterk op zijn benen. Zakaria Elouadi is intussen goed en wel weer in Genk. Hier nog eens die actie. Goeie kap en dan de redding van Brugmans. Met de linkerhand. En dan het duel van Joris Kayembe. Intussen de bal opnieuw bij de jonge Genkse doelman. Voluit nummer 1, dat weet u. En hier is Kongolo. Kayembe. Ook terug. Later ingestroomd natuurlijk. Joris Kayembe. Foutje van Durosimi. Speelde al mee in de oefenpot tegen Leverkusen. Maar daar een beetje op een eiland. En Leverkusen bleek toch wel zeker 1 maat te groot voor Racing Genk. 4-0 werd het van de week. Na ook al een 4-0 tegen AZ. Dat was toch pittig, zo 2 nederlagen. Intussen tussen de lijnen Christian Jinsson. Maar dan een misverstand met Wout Weghorst. Tobias Lawal speelde gisteren de wedstrijd tegen Top Os, tweede klasse uit Nederland. En Hendrik van Krombrugge mag in principe vertrekken. Safo. Ermierig. Vanaf de rechterkant dus. Ito daardoor vanaf links. Goeie balverovering van Mangura. Hier is Heijmans. Heeft ruimte. Wacht op steun. Durosimi naar links. Ito was daar weg. Heeft goede voeten. Halve 192 centimeter boven de begane grond. Ito ertussendoor. Heine en Kayembe. Sattelberger. Stand-in voor Matte Smets. Die hersteld is van blessure. Daar wel een groot deel van de voorbereiding heeft moeten missen. Gisteren zijn wederoptreden gemaakt op het veld. In een wedstrijd waarin hij meteen nog scoorde. Hij maakte het openingsdoelpunt op corner, een kopbal. En werd dan na een half uur vervangen. Dus ik denk wel dat hij vandaag een helft ook aan spelen gaat toekomen. Christian Lindsson. Dat is die IJslandse spelmaker. Nummer 10 een beetje. 10 goals voor Ajax toch in 45 wedstrijden. Is nog maar 22. Een talent. Vijf minuten bezig. Balbezit bij de Tukkers uit Enschede. Hij is breed, maar iets te hard voor Daan Rots. En hier is Joris Kayembe voorlopig nog altijd in Genk. Ook een mogelijke vertrekker. Gisteren speelde Jaimar Medina. Durosinmi verlengd. En pikt opnieuw op. Met Ito. Durosinmi bij Pisa gehaald voor 10,5 miljoen. Dat is een serieuze som, maar zoals Dimitri De Condé heeft uitgelegd, er staat druk op de positie van spits bij Racing Genk. De twee waar Genk vooral op rekende vorig jaar na het vertrek van Tolu. Aaron Bibou en Robin Mirisola, maar jong allebei. En Erabi bleek uiteindelijk geen succes als aankoop, hoewel die sterk begon nog, weet u nog, toen op het veld van Anderlecht. Die is nu uitgeleend aan Preston North End in de Championship. Durosinmi maakt zich sterk. Doet hij goed. Heimels. Kayembe komt langzaam door. Ito links. Goed WK van Junya Ito. Goal gemaakt door Heine. Doen natuurlijk en hoe mooi kan het zijn dat Brian Heine tegen vierde man daarnet nog een mooi plaatje met de familie en de bazen van Genk. Uitvallende bal even op de borst laten botsen en dan in de volley pakken. Zevende minuut. Fijn toch, onder het oog van zijn kinderen en zijn vrouw en zijn ouders. En de hele familie, broer en zus. Brian Heine, uitgerekend hij. Niet goed weggewerkt. En de uitvallende bal tegenvoets. Doelman Hoenerstaal, geen zicht op die bal. 1-0 Racing Genk. Vroege goal. Half wegwerken van Matthias Chiolo, Noorse middenvelder. En zo de bal pardoes in de voeten van Brian Heine. Adelgaard. Linksachter die ze gaan halen zijn in de Nederlandse competitie. Bij Go Ahead, dacht ik. Van Rooy. Breekt lijnen en Weghorst wilde Linsson aanspreken. Aanspelen, beter. Het balbezit opnieuw voor Genk. Nicolas Sattelberger. Gehaald als zes natuurlijk, als verdedigende middenvelder. Maar bevredigend, centraal achterin. Kongolo, dat wordt een basispion dit seizoen. Nog eens kijken naar de goal, maar dan van beneden. Mensen blij voor hun kapitein. Rots. Heine met de balverovering van Heijmans dan. Foutje. Ito, dat is goed gevoetbald. Iets te ver uiteindelijk voor Heine. Douda Weidman is dit. Centrale middenvelder. Fransman met Duitse roots. Dat hoort u aan de naam. Tweede seizoen in de ploeg van John van der Brom. Niet altijd basisspeler geweest. Is nog groeiende in zijn rol. Twente opent de competitie ook komende zondag. Het veld van Heerenveen. Een week nadien moeten ze tegen een andere ploeg uit het noorden. Tegen PEC Zwolle. Herenbjerg. Afgehouden door een andere Scandinaviër. Benieuwd wat de jonge Deen vermag. In zijn eerste seizoen een trap hoger toch. Deed het uitstekend. Bij Zultewaarheim 13 goals vorig jaar. We hebben trouwens een gesprek gehad met hem. En dat kan u tijdens de rust volgen. Net als een gesprek ook met Jess Torp. Over zijn terugkeer in Genk. Bijna zes jaar later. Hier is Christian Linsson. Met Kongolo. Rots. Goed de deuren dicht gedaan. Vanwege Brian Heijnen. Lars Oenerstaal, de doelman van Twente. Die ook al 5 jaar in Enschede zit. Is 36 intussen. Even PSV ook geweest. Brugmans uiteraard probeert hij de zone van Duosimi te bereiken. En de bal bij Robin Prupper. Rugblessure gehad vorig seizoen. In principe zou Twente net ietsje verder moeten staan of kunnen staan. Vanwege al 2 wedstrijden op scherp gespeeld. Tegen Ferencváros. Overigens vorig seizoen nog tegenstander van Genk in de Europa League. In de league phase. Ferencváros dat toen hier kwam winnen. Langeren. Goed verdedigend werk van Kongolo. Dit is prima van Heijnen. En hier zit ook wat in. Ito kan gewoon doorgaan. Ito duwt hem. 2-0. Zo gaat het bijzonder vlot. Junya Ito in de ruimte aangespeeld met zijn snelheid. Kan hij nog altijd verdedigingen pijn doen natuurlijk. Ook al is hij de 30 intussen al even gepasseerd. Deed hij ook op het WK, want scoorde dus voor Japan. En dit is gewoon netjes gedaan. Goed in de ruimte aangespeeld. Vanwege Brian Heijnen. De 2 die John van der Brom nog in zijn ploeg heeft gehad. Die hij perfect kent. Die hebben voorlopig al voor een dubbele achterstand gezorgd. Het is onder Oenerstaal. Goeie vijns van Heijnen. En dan meteen in de ruimte. Ito die de bal meeneemt. Hij is sterk als hij vanaf rechts komt. Dat is eigenlijk zijn beste plaats. Omdat hij vandaar ook veel voorzetten, assists heeft afgeleverd in het verleden. Voor een Onuachu bijvoorbeeld. Maar hij kan het ook vanaf links. En dan heeft hij het wapen dat hij naar zijn rechter kan komen. Dus binnen het kwartier. zal trouwens een korte hydration break zijn, maar nu wel terecht, want het is warm, dus een drinkpauze mag na een minuut of 25. Linsson intussen. Open wedstrijd blijft het. Daanrots. Linkervoet. Nee. Hier zien we de vijns van Heine. En de sprint van Junya Ito. Niet bij te halen door Bart van Rooij. Die... niet blij is met hoe zijn ploegmaats daar zich liet uitspelen vooraf. Saffo. Houdt het simpel. Heijmans. Angura direct. Dat is goed. Kayembe. Ehrenberg was naar binnen gekomen. Ito. Foute bal nu van Sattelberg. Zitten. Kjulle en Lemkin. Daarots. Net goed. Gisteren dus 3-1 overwinning tegen Top Os. Met toen Mirisola en Bibou in de spits. Jonge Auguste Wannemaker ook in de ploeg. Medina speelde, Smet speelde een half uur en scoorde dus. Ook Kenan Aroun. En Noah Adedeji Sternberg maakte een goal. Ja, Dorosimi probeerde het met een hakje. Werkt wel meteen. Meteen de gegenpressing. Kongolo, goed. Ito, klein foutje. Van Christian Linsson. Zal geen deugd doen om meteen een paar goals te maken en 2-0 voor te komen in deze wedstrijd tegen toch een zeer degelijke tegenstander. Nadat ze zowel van AZ als van Bayer Leverkusen 4 goals om de oren kregen en met 4-0 verloren. Saffo bestraft door de Kramer. Vorig jaar dus veel gespeeld met Jong Genk in de Challenger Pro League. Vaak als rechtsachter. heeft nog in de opleiding van Anderlecht gezeten. Nu al 2 jaar in Genk. Het was goed naar binnen gegaan, maar hier is Bangura. Ja, een topfitte Ibra Bangura is gewoon een sterke 6 voor Genk. Tourassimi daar niet makkelijk op die lange bal. Adelgaard. Oria Sitter.

zag voor een beetje zonder kijk. Roost speelt heel erg naar binnen. Van Rooij beter. Orias zit er met een gelukje. Sarfo komt goed terug. Nu toch uitgespeeld. Allegaard en nu vrije schietkans. Erover geramd. Bart van Rooij. Goede gelegenheid voor Twente om de aansluitingstreffer aan te tekenen. Maar de rechtsachter laat hem liggen. En we gaan nu al drinken, zegt Wesley de Kremer. Net voor de helft van de eerste helft. Terugkerend probleem. Wel toch een beetje bij Genk de nul niet houden. In geen enkele van de oefenwedstrijden lukte dat. Niet tegen Eendracht Termien. 1-5 winst. Niet tegen Beveren. 2-1 winst. Niet tegen Fortuna Sittard. 2-1 verloren. Niet tegen Motherwell. Tijdens een korte stage in Schotland. 3-4 werd het daar spectaculair. En daags nadien ook nog tegen Falkirk. 1-0 verloren. En dan die twee stevige nederlagen. 4-0. Tegen AZ en tegen Bayer Leverkusen. Tot ze gisteren opnieuw wonnen. Tegen Topos. De veter in de broek. Even aan gespen. Denkt Wesley de Kremer. Je weet maar nooit wat er je kan overkomen. De drie nieuwe namen in de ploeg bij Twente ten opzichte van de wedstrijden tegen Ferencváros. De basis. Robin Prupper terug in de basis in plaats van Nijstad. Jonge kerel. Dauda Weidman in plaats van Zerhouki. Die ze na een huurbeurt van een jaar definitief hebben overgenomen. En nog wat miljoen betaald. En aan meer dan 7 miljoen verkocht destijds enkele jaar geleden aan Feyenoord. Dat is een goede zaak dan geweest. En de derde is Matthias Kuerle in de plaats van Van der Belt. Die Van der Belt zit wel nog op de bank. De andere twee zijn er niet bij vandaag. Nijstad en Zerhouki. Rust gekregen. Kongolo terug op Brugmans.

wordt er opnieuw gechallenged. Sarfo. Hij blijft goed naar de bal kijken. Veel volk daar. We zagen daar even een glimp achterin ook van Zakaria El Wadi. Sinds donderdag weer aan het trainen. Dus naar alle waarschijnlijkheid krijgen we hem ook nog wel te zien voor zijn eerste speelminuten van deze campagne. Voorlopig nog geen concrete stappen van zijn transfer. Met de kans dat hij er tussen nu en begin september kan komen is toch wel zeer reëel. Genk heeft natuurlijk al flink verkocht met Koskaretsas. €33 miljoen plus nog wat. Straks een serieuze doorverkooppercentage. Wat die doorverkooppercentages betreft heeft Genk al goede zaken gedaan met de transfer van Ismaël Saibari van PSV naar Bayern München. En er zit ook een mooie som aan te komen voor Mika Gods. Voor wie Genk ook een mooi percentage had afgedwongen. En die nu dus op weg lijkt naar Paris Saint-Germain. Dat een eerste bod van €45 miljoen al afgewezen zag door Ajax. Ah, Rudy Garcia vond het niet nodig om hem mee te nemen. Maar is dan wel met 37 verdedigers en middenvelders blijven zitten natuurlijk. Waarvan er zelfs een aantal geen minuut hebben gespeeld. Maar goed, geheel terzijde dit. Tijdman. Dat is knap gedaan. Van Heuriaceter. Ja, ik denk wel dat hij hem raakt hoor. Net iets te laat. Manuel Sarfo. Handje toch van Josué Kongolo. Dat is een Brusselaar, Sarfo. Nee, hij raakt geen bal. Eerste kaart in de wedstrijd. En een interessante positie voor Twente. Om voor het half uur toch die aansluitingstreffer te pakken te krijgen. Zwijtman achter de bal ook. Kayembe, Bangura, Wouter, Weghorst en Prupper. Grote kerel natuurlijk, 33 van Ajax nog gehaald. Ja, twee WK's, twee EK's. Meer dan 50 wedstrijden voor Oranje. Hard naar de eerste paal getrapt van deze Weidman. Uiteindelijk is het niet meer dan een corner voor Twente. Opnieuw met Weidman op het half uur. Goura helemaal geblokt. Kon Weghorst zelfs niet afstoppen. Balverlies van Ito. Geen overtreding. En dit is wel goed. Van Sarfo. Die de felicitaties of de complimenten krijgt van zijn ploegmans. Geen overtreding van Uriaceter. Maar dan afgestopt. Nieuwe corner. Even aandringen toch van de Tukkers.
Houden het kort. Gevaarlijk hier. Maar duel gewonnen door Durosim. Hij kan net als Onuachu en Tolu, dat waren natuurlijk ook een wapen zijn in de defensieve fases. Moeilijk voor Durosimi. Ja, geef de man wat tijd. Ook met Onuachu en Tolu was het niet vanaf dag 1 kermis. Daar zien we Wadi en Jarne Steukers. En Auguste Wannemaker. En Kaden Pierre ook, denk ik. Ito. Dat is goed. Heine. Durosimi. Ah, netjes. Ehrenberg, die is nog niet in het stuk voorgekomen. Maar dit is wel een hele mooie paas. Durosimi wordt nog van de bal gezet. Ja, nu meteen ook doorjagen, de Deen. Doet hij goed, Heine. Niemand op rechts nu. Ehrenberg. Ito. Boera voor Sattelberg. Die was even geswitcht met Kongolo. Was even de linker centrale verdediger. Twente even diep terug. Ehrenberg speelt in de richting van het doel waar hij raakt trof. In de wedstrijd van Genk tegen Zulte Waregem hier. Dit was knap gedaan. Aannemen en dan buitenkant links. Voor Durosimi. Maar Lemkin, de Israëli met Spaanse roots ook, kon hem de bal nog ontfutselen. Ito ertussen. Kayembe. Intensiteit bij Genk op training. Hij is nog flink opgeschroefd. Vernemen sinds Jestorp weer aan het roer is. Met assistentie trouwens van Peter Ballet. Die destijds ook in de staf zat bij Agent. En ooit nog bij Genk heeft gezeten, maar nu dus terug in Genk. Domenico Olivieri is er wel nog. Johan van Rupst is dan Nicky Haaien gevolgd. Tenminste, dat was de bedoeling. Nicolas Sattelberger. Het was geen makkelijke bal van Brugmans. En dit is een risicobal van Ito. Een slingerbeweging. Vrije trap. En ook een kaart. Voor Bangura. Nou, een te moeilijke bal van Ito.
bracht daarmee zijn ploegmans in gevaar. Nou, voor wie is nu eigenlijk de kaart? Voor Kongolo of voor Bangura? Lijkt me nogal kort, Wesley, dat de muur staat van Racing Genk. Al moet snel zakken van zo dichtbij. En ik weet niet hoe het met de kwaliteit van de vanishing sprays, maar hij is vooral vanishing en snel. Want je ziet hem al niet meer en de muur komt tegenwoordig, je ziet het overal, al telkens weer een beetje vooruit. In de muur getrapt.

Roya Seter, nog een keer. Sarfo. Met vertrouwen. Misschien ietsje te veel nu. Adelgaard. Ja, hij krijgt de kaart. Nou. Die duw was ook totaal onnodig. Hier zien we Sarfo. Adelgaard. Kijk daar wel van Ehrenberg. Kayembe heeft wat ruimte. Ito is mee. Maar de voorzet kan komen voor Durosin. Eerste keer werd een beetje tegengehouden. Maar daar was hij in eerste keer, de Nigeriaan. Op de voorzet van Joris Kayembe. Wordt daar wel flink gehinderd nog door Adelgaard. En Robin Prupper. Deze man. Goed. Goed 5 minuten nog in de eerste helft. Hier is Daan Rots. Heeft mee voor Bart van Rooij.

Ja, Linusson. Wel een beetje verdwenen. En hier naar binnen komen Daan Rots. Bijna 200 wedstrijden voor Twente. De rechtsbuiten die uit de eigen jeugdopleiding komt.

Twente veel in balbezit wel. Genk staat redelijk goed. Geeft niet al te veel weg. Deze bal is voor Rafiu Durosinmi. Ja, goed meegegeven. Voor Herrenberg. Kan hem terugkrijgen. Kan hem teruggeven ook. In die zone kwam hij vorig seizoen naar binnen. Om dan in de verste, nee, of in de korte hoek. Door een bos van benen raak te treffen. In een wedstrijd die Zulte Waregem uiteindelijk nog verloor. Met 3-2. Dat het 1-2 had voorgestaan. Een van de 13 goals van Jeppe Herrenberg. Zattelberg komt er goed uit. Jasmine. Zijn inspelen af en toe wat slordig. De derde van het veld gaat het toch geregeld mis bij Twente. Counter van Racing Genk met Jeppe Herrenberg. Goed geopend. Wat hij doet, doet hij goed. Ito. Dat was niet helemaal wat hij eerst in zijn gedachten had. Je zou denken als hij naar binnen gaat zo. Nou, ja, hij gaat trap. Deed hij uiteindelijk niet. In zijn rug is ruimte. Dus moest KMB uitkijken. Daar is Weghorst. En dan nog de voet van Josué Kongolo. Het zou velen verbazen mocht hij op de middellange termijn geen rode duivel worden. Sterke beer. Volbloed Belg. Fijne jongen. Staat een goede kop op. Snel. Groot. En goede voeten. Hier de actie met Weidman. Dan even de kleine tik van Wout Weghorst die hem weer wilde meegeven aan Weidman. En dan dus Kongolo ertussen. Twee extra minuten. Ja, goed gedaan van Durosinmi. Maar dan even aangetikt door deze Kjöller.

0: 35 goals in 86 wedstrijden voor Plzeň. Toch een kleine club. Beetje wind in Genk. Rots krijgt hem terug. Niet voorbij Kayembe. Nou, die levert dan zomaar weer in. Linsson. En zo zijn we heel dicht bij het einde van de eerste helft. Waar Genk in het eerste kwartier dus al een dubbele voorsprong te pakken had. Rots. Aardige bal is dit. Brugmans uiteindelijk. Dat zal het dan wel geweest zijn. Het is gedaan, zegt Daan Heijmans. Dat is maar net op tijd hoor. Veel lopen met de bal in de handen van Luca Brugmans. Erbjerg. Handig van Heijmans. Genk mag nog even. Ito. Het zal toch snel moeten gaan. Kijk. Daarom dus. Laatste fluitsignaal van de eerste helft weer klinkt bij Wesley de Kremer. Ruststand 2-0. Doelpunten van Brian Heijnen en Junya Ito. De oude getrouwe, zeg maar. Even wuiven naar de familie. Goeie eerste helft alweer van de aanvoerder. Zeer degelijke eerste helft van Racing Genk. Dat kon bouwen op die vroege voorsprong. En in die zin eigenlijk niet al te veel in de problemen is gekomen. Omdat het ook wel goed staat. En Twente had dan wel vaak de bal. Maar heel erg veel gevaar heeft het niet kunnen creëren. 2-0. Daar ziet u het staan. Wachten op een eerste reactie. Daan Heijmans beneden bij Michael van Varenberg.
1: Daan Heijmans loopt wel lekker, hè? Zo'n duel der lage landen.
2: Ja, qua scoren wel. Ik denk dat we in het spel misschien niet de overhand hebben. Dat is eigenlijk voor de ballen. Maar dat we eigenlijk niet veel weggeven. Niet dat ze niet gevaarlijk zijn. En wij zijn twee keer met direct spel voor kunnen komen. Dus dat is positief.
3: Het gaat de meeste straffe spieren opleveren morgen. Deze eerste helft of het signeren van die ontelbaar vele handtekeningen.
2: Dat is van de tweede, denk ik. Maar zeker de temperatuur nu, ik denk dat ervoor gaat zorgen.
3: Deze galamatch staat ook een beetje in het teken van de kapitein. Die tekent dan voor een doelpunt en een assist. Omschrijf het eens in één woord. Hoe voelt het om met Brian Heijnen het veld te delen? Je hebt één woord.
2: Ja, legendarisch zal ik dan zeggen. Hè. Het is een plezier om met hem samen te spelen. Hij speelt geen enkele bal kwijt. Probeer naar voren te spelen. En zeker in wedstrijden als vandaag is hij weer al belangrijk. Dus het is iemand waar we altijd op kunnen rekenen.
3: Dank u en veel succes.
0: Al dus Daan Heijmans, die inderdaad wel terecht zegt van Twente heeft meer de bal. Dus in het spel kunnen ze nog wel wat dominant zijn. Maar misschien dat Genk heel onbewust ook wel naar die voorsprong, die 2-0 voorsprong, klein beetje is gaan inhouden of daarop gaan teren. Hoe die tot stand is gekomen gaan we nog eens bekijken in de hoogtepunten van de eerste helft. Heijmans hier zelf aan de bal. Ito met actie aan de buitenkant. Het half wegwerken van Kjolo. En dan Brian Heijnen. Postcontrole, botsende bal en trappen. Goed drukken. Naar de hoek. En de vroege 1-0 na 6 minuten was dat al. Van de voet van de gevierde man.

Iedereen blij voor hem. Dat is wel heel duidelijk. Lars Oenerstal als aan de grond genageld. Dan kwam hij eruit en gaf hij de bal in de ruimte. Dat was ook nog binnen het kwartier aan Junya Ito

niet bij te halen voor Bart van Rooij. En in de korte hoek een puntertje. Door de benen of onder Lars Unnerstahl in elk geval. 2-0. Prikt hem onder de benen door. Van de Twente doelman. Hier de balverovering. De Vijns en de paas. Van Brian Heijnen. Maar Twente deed zeker wat terug. Vooral vanaf de linkerkant probeerde de Tukkers wat ruimte te vinden in de rug van Sarfo. De beste kans allicht voor Bart van Rooij, maar hij ramde ze erover. Dan nog eens Genk met een kopbal van de nieuwe man Rafiu Durosinmi. En dan de trap te hoog van Daan Rots. Tijdens de rust kan u kijken, zoals gezegd, naar een reportage met een gesprek daarin met Jeppe Ehrenberg over zijn transfer naar Genk. En met Jess Doorhoep over zijn terugkeer bij Racing Genk. Tot na de reclame in de rust. Welkom terug in de CGK Arena in Genk. Aantal wissels bij Twente in eerste instantie. 4 stuks. U zag even Max Bruns, verdediger. Die komt in de plaats van Staf Lemkin. Voorts ook Lucas Vennegorov Hesselink. Die naam zal u wel wat zeggen. Wel, hij is de zoon van Jan Vennegorov Hesselink. Gewezen spits. Van Twente, maar ook van PSV en in de sportieve directie van PSV. Die vervangt Wout Weghorst. Nasi Unuvar, een kleine Turkse buitenspeler. Hier is hij, 1,68 meter. In de plaats van Urjaseter. En tenslotte Marco Pjaka. Aan de overkant in de plaats van Daan Rots. En de hele snuggere voetbalvolger onder u zal zeggen, die naam zegt me wat. En dan heb je 2 mogelijkheden. Of je herinnert je dat die Kroatisch international was en zelfs inviel in de wereldbekerfinale van 2018 tegen Frankrijk, die Kroatië verloor. 9 minuten speelde hij daar. Of je weet dat hij 4 wedstrijden voor Anderlecht heeft gespeeld in het voorjaar van 2020. 4. En 1 goal gemaakt zelfs. Tweede seizoen bij Twente. Dat dus de offensieve mannen plus Max Bruns heeft veranderd. En Genk blijft voorlopig staan met deze 11. Maar daar zal zeker verandering in komen. En slordiebal inspelen van Kongolo. Hier is Matthias Kjolo. Heijnen terug. Genomen daar vanwege Sarfo. Verwerkt die bal in corner. En die is weer voor Douda Weidman. Jinsson en dan naar buiten. Kayembe. Balverlies.
Veel te makkelijk. Uithalen? Nee. Breed leggen. Hier is Unuvar. Redelijk onafscheidelijk met Marco Piakka kregen we door van onze man ter plaatse. Daar is hij, Nasi Unuvar. Robin Prupper. Zijn broer is dus veel te vroeg moeten stoppen. PSV, Brighton, Vitesse ook nog. Zijn club van herkomst waar hij nog terug naartoe ging. Maar blessures en bij gevolg daarvan een gebrek aan motivatie hebben hem dan toch doen beslissen om ermee te stoppen. 2 jaar geleden al, toen 32, de leeftijd van zijn broer nu. Er zouden toch zo'n 9500 mensen aanwezig zijn. Geen supporters van Twente. Dat heeft te maken met veiligheidsoverwegingen toch. Met de fandacht. Het is een exclusief feestje voor de mensen van Genk, zeg maar. Ehrenbjerg goed gedaan. En eigenlijk was dit ook niet verkeerd, het idee van Sarfo. Alleen dat Durosimi het zo niet helemaal begrepen. Adelgaard, die staat er nog op. En Vaipa ligt open voor Piakka. Dinson naar buiten. Van Rooij terug. Kjulle. Dinson. Piakka. Oeps. Dat ging grondig fout. De beweging van Jeppe Ehrenbjerg nog eens. Nou, toch uitkijken voor John van den Brom. En het die dubbele Europese confrontatie in de Conference League. Hij heeft er alle belang bij om die wel tot een goed einde te brengen. En Europees voetbal straks veilig te stellen. Foutje van Prupper op Durosimi. Van den Brom heel vaak zeer goed in zijn eerste seizoen bij een nieuwe club. Maar dan wordt het ook wel vaker wat minder. Dat was zo in Genk. En dat is zo ook al eerder geweest. Ook in Polen was dat een beetje het geval. En bij Twente loert dat gevaar natuurlijk ook. Kan hij het even goed doen? Van zijn 21 eerste wedstrijden als trainer van Twente verloor hij er maar eentje. Terwijl ze er 3 hadden verloren in de eerste 4 wedstrijden. Sowieso kwamen er weinig nederlagen tegen Ajax, Utrecht en PSV nog nadien. En in de beker tegen AZ. 5 keer verloren op 35 matchen. Dat is niet veel. Een club als FC Twente. Net onder de top. Uitdager van de eerste 3. 1 keer kampioen natuurlijk in 2010 onder Steve McLaren. Die nadien naar Wolfsburg vertrok en opgevolgd werd door Michel Preud'homme. En Michel deed het uitstekend. Won meteen de Supercup. Speelde een goed seizoen in Europa. Sloeg een zeer deftig figuur in de Champions League. In een pool met onder meer Inter en Tottenham. Wolfsburg ook. 4-6 tegen Wolfsburg. En 2 keer gelijk thuis tegen Inter. Maar ook tegen Tottenham, 3-3 op een hele koude dag in december. Ik herinner het me alsof het gisteren was, want wat zaten we daar te klappertanden in de Grolsvesten. Maar een heerlijke wedstrijd was het wel. Met toen nog Nasser Chadli natuurlijk bij Twente.
man die in die wedstrijd voor de 3-3 zorgde. Veel volk zagen we op de achtergrond. Veel volk van Genk aan het opwarmen. Ook Matte Smets bijvoorbeeld. Sattelberger, dat lost hij nog goed op. Ja, die derde plaats, als ze kunnen vasthouden, dan zou dat de op één na beste rangschikking, eindrangschikking sinds de komst van Michel Prudhomme zijn geweest. Maar toch meer dan 15 jaar geleden is. Maar vierde, daar hebben ze ook maar een paar keer beter gedaan hoor. Een paar keer derde nog geweest. Ook wel in een financiële crisis gezeten. De verdere ombouw van het stadion. Daardoor op zijn minst vertraging opgelopen. En een sportieve degradatie natuurlijk. Gelukkig kon Twente snel terugkeren naar het hoogste niveau. Brugman doet goed mee. Het seizoen beginnen als nummer 1. Het is natuurlijk nog anders dan als jonge doelman op een bepaald moment je kans krijgen. Omdat de andere twee eigenlijk of niet stabiel genoeg zijn of met blessures sukkelden. Maar zo gaat dat nu eenmaal soms. Zo is het ook Thibaut Courtois vergaan destijds. Dat is een prima bal van Sarfo. Ermbierg. Met Heijmans, krijgt hem terug, goed gedaan. Sarfo, nog eens Ehrenberg. Goeie combinatie is dit van Genk. Heine, Kayembe, Ito. Opnieuw Kayembe, als hij aan de goede kant kan landen. Uiteindelijk was dat niet het geval en heeft Piaka vermeden dat er een corner van komt. Maar klopt dat ook? KMB was van overtuigd dat het wel een corner was. 10 minuten bezig in de tweede helft. Over het algemeen nog hetzelfde spelbeeld met Twente meestal aan de bal. Genk in de structuur, in de organisatie. En er proberen uit te komen. Maar het zal zeker de bedoeling zijn om volgende week meer de sturende partij te zijn. Aan de Gaverbeek in Waregem. Waar Genk zijn eerste wedstrijd na de winterstop met veel moed aanvatte. Een hele grijze wedstrijd speelde. Om niet te zeggen een slechte wedstrijd. De tweede helft werd dan ietsje beter. En Aaron Bibou zorgde toen voor een voorsprong. En Genk gaf die nog weg. En verloor uiteindelijk nog met 2-1. Een redelijk dramatische wedstrijd werd het op die manier. Een corner voor daar komen de wissels aan de kant van Genk. In eerste instantie Aaron Bibou voor Durosin. Weidman. Brugmans. In tweede instantie.
veel ruimte daar. Een enorm groot gat. Angura. Ito moet een beetje wachten op die bal. Aan de tweede zone Heijmans corner voor Genk. Bruins keek niet echt naar de bal. Bolste even tegen Brugmans aan. Bru was het daar. De corner met Ehrenberg. Treintje bij Genk. Univar. Ontzet. Sarfo, vinnig. Rembjerg, toch wel vaardig aan de bal. Overtreding, uiteraard. Adelgaard. Twee Denen tegen elkaar. Het was een moeilijke voor Bangura. En hier komt Bart van Rooij voor Twente. Voorzet. Te hoog voor Lucas Vennegoor of Hesselink. Eigen opleiding ook knap van Bibu. Ito. Kayembe. Ito vraagt in de ruimte. Dat is goed gedaan. Ito, kan hij er nog bij? Werd hij eigenlijk nog even vastgenomen door Max Bruins, dacht ik. Wessie de Kremer laat het zo. Geen VAR natuurlijk vandaag. Pjaka. Weer een corner voor de Tukkers aan de overkant. Daar Lucas Vennegoor of Hesselink, bijna zo groot als zijn papa. En goed met het hoofd ook. Een wapen in de defensieve organisatie van de standaard situaties. Henk schuift op. Dit doen ze goed bij Twente. Ja. Goed stoorwerk van Ehrenberg, waardoor Robin Prupper toch weer terug moest.

zoeken naar Wiebel. Bij Twente is intussen trouwens sinds februari van dit jaar Erik ten Hag de sportieve baas. Hier is Lucas van der Goor-Vesselink. De gewezen trainer van Ajax, van Manchester United en Bayer Leverkusen. Nou, dan kan je zeggen terug naar een job waarin hij wat meer werkzekerheid heeft. Van der Goor, vuisten van Luca Brugmans. Lang geleden dat hij nog eens echt een redding uit zijn mouwen, armen, handen of vuisten moest toveren. Reactie op de inzet van Van der Goor. En deze uitvallende bal helemaal verkeerd geraakt. Max Bruns. 20e minuut. Nog altijd die 2-0. Die vroege voorsprong op het bord. Jes Torp is dus na bijna 6 jaar opnieuw trainer van Kaarse Genk. En was hier, u zag het misschien tijdens de reportage, wel geteld 39 dagen destijds. Was bij Gent na bijna 2 jaar ontslagen in de zomer. En dan op 24 september werd hij trainer van Genk. Volgde Hans Wolf op. Hij opende toen met 2 gelijke spelen tegen Oostende en in Beveren. En daarna volgden 3 overwinningen. Alleen, vandaag ziet hij voor het eerst een beetje volk. Nog niet heel veel, maar toch meer dan toen in de CGK-arena. Want in volle coronaperiode was er in de eerste wedstrijden nog een klein beetje publiek. Maar COVID bleef om zich heen grijpen. En zijn laatste 2 matchen waren zelfs in een volkomen leeg stadion. Er is een blessure bij Joris Kayembe of kramp, kan ook. Uit, mogelijk. En maakt er ineens ook de drankpauze van. Slim. Van Wesley de Kremer. Even overleg met dokter Philippe Thijs. Gewisseld. Ja, maar Medina dan toch gisteren de hele wedstrijd gespeeld, dacht ik, tegen Topos. Kleine kettingje moet uit. Dat was wel de plek waar hij vroeger ook zat, want Genk is een paar jaar geleden van bank gewisseld bij die thuiswedstrijden. Ja.
Ik had eerlijk gezegd Zakaria Awa, die al wat vroeger in de ploeg verwacht. Dat moet er toch aan aankomen, denk ik dan. Zolang die niet weg is, ga je hem toch zeker gebruiken. Want het is iemand die er meteen staat, meestal. Brugmans onder druk gezet. Daar Smets, Elwadi en de Wannemaker. Goed doorgelaten. Had hij een beetje geluk. Unuvar kwam opzitten. Sam Lammers. En Thomas van den Belt. Komen er ook in. Nilsson. En Weidman. Ninsson en Weidman, die verdwijnen ook. Dit is Thomas van den Belt. Die speelde gewoon nog twee maal tegen Ferencváros. Meteen een goede controle en lekkere bewegingen. Dat is goed inkomen. Heine Sterk. Heijmans, slim gedaan. Dit was die aanname op de ingooi. En dan de flukse bewegingen van Thomas van den Belt. Van Rooij, Bjakka, Adelgaard en Unuvar, Van den Belt, Unuvar. Ja, Twente duwt Genk wel terug. Nog ietsje nadrukkelijker lijkt het wel. Bjakka legt goed af, knap gedaan is dit. En dan de bal ernaast van Marco Bjakka. Goed gedaan van Sam Lammers. En nu de wissels bij Genk met Sarfo die applaus krijgt. En hier is Zakaria Elwadi. Niet gespeeld op het WK. Maar Sarfo, degelijk hoor. En Wadi met Marokko misschien toch net ietsje vroeger uitgeschakeld dan hij en zijn vele volgers en zijn vele landgenoten hadden gehoopt. Maar tegen Frankrijk toch echt wel tekort gekomen. Door de aanwezigheid van iemand als Hakimi, dan was het sowieso moeilijk voor hem om op veel speeltijd te rekenen. En uiteindelijk heeft hij dus geen minuut gespeeld. Jammer, maar wel geproefd van een heel mooi avontuur natuurlijk. Unuvar. Lammers.
Ja, daarnet die mooie tik voor Pjaka en nu dit. Laat ons zeggen nog een minuut of 20. Van den Belt maakt een foutje op Daan Heijmans. Vond er niet zoveel aan. Rembierig en Ito. Hier is El Wadi. Heijmans. Einde. Aannemen, draaien. Kort gekapt eigenlijk, kort gedraaid. Uiteindelijk raakte hij net niet los. Unuva. Buitenkant rechts. Te moeilijk. El Wadi. Zoals gezegd, pas sinds donderdag de training hervat. Bibou. Hier zit wel iemand tussen. Univar nu misschien? Nee. En wat die goed terug. Iets te onvoorzichtig. Bangura op Kjulle. Verhooi er nu ook uit. Daar staat Matte Smets. Dus nu is het echt volle bak wisselen. Bangura er ook uit. En het wederoptreden nu hier van Matte Smets gisteren. Op het B-veld achter de tribune. Aanvoerder toen en een goal gemaakt. Sattelberger wordt nu dus weer verdedigende middenvelder. Zoals hij oorspronkelijk ook bedoeld was toen hij gehaald werd. 2 jaar geleden intussen. Ja, was een echte poging om rechtstreeks te trappen. Moeilijk vandaag. Matte Smets zijn contract verlengd tot 2030. Voorlopig moet hij niet denken aan een transfer waar er vorig seizoen al werd gepraat over na 1 seizoen een overstap. Er is interesse geweest uit Engeland. Nadien ook vanuit Duitsland. Wolfsburg concreet in de winter. Hij kan nog altijd beter worden hier bijleren bij Racing Genk. En wat hij te makkelijk. Univar. Pjaka. Met Congolo. Ja, niet echt wat aan de hand, lijkt me.

0: Wiebel verlengt. Ito. Heijmans. Sattelberger. Daar is El Wadi uiteraard. De stoomtrein. Balverlies. Dat was goed druk zetten. Medina. Ito. Smets. Ito. Rupper. Bruns. Nog even het verhaal van Jesto Roep. Op 2 november, 39 dagen na zijn komst, besliste hij om in te gaan op een aanbieding van Kopenhagen. De topclub in Denemarken, deels ook om familiale redenen natuurlijk, in volle covid-periode. Maar dat hij toen zonder fatsoenlijk afscheid te nemen vertrok, had volgens Torp te maken met de geheimhoudingplicht rond zijn komst bij Kopenhagen, dat een beursgenoteerde club is. Een veeg nog van Luca Brugmans. Maar hij wil dus iets goed maken. Hij is Racing Genk wat verschuldigd, heeft hij het gevoel. Univar naar de overkant. 10 minuten nog. Reguliere speeltijd. Daar zal nog wel ietsje bij komen, maar ook niet heel veel. Niet of 3 of zo. Bal blijft hangen. Uitvallende bal. Op de hakken van El Wadi getrapt. En nog een uitvallende bal. En nu een vrije schietkans en tegen de paal. Is er nog niet in. Vanwege Lucas Vennegoor, denk ik. Dat had het nog even spannender kunnen maken. Geen 2-1. Dit is een goede kaats. En dit is goed gedraaid. Pjakke. Naar links verhuisd. Hier is Unuva. Van de corner. Al ligt meteen goed. Lammers. Kan als diepste spits spelen. Hier zagen we de dubbele kans. En dan het halve schot van Lucas Vennegoor of Hesselink. Nog maar eens een corner. Die hebben ze in overvloed gehad, de Tukkers. Maar weinig uitgehaald. Nu wel misschien. Redding van Luca Brugmans. En de bal nog tegen de paal dan. Beetje geluk erbij ook. Bij die kopbalpoging van Sam Lammers. Helemaal vrijgelaten daar trouwens. Niet opgepikt. Of in elk geval te laat. En dan bijstand van Daan Heijmans voor Luca Brugman. Schenk houdt voorlopig de 0. En dat zal nu toch wel voor een stuk een betrachting blijven. Of geworden zijn in deze wedstrijd. Eindelijk is de 0 en in het zicht van de competitiestart kan dat maar helpen. Wat vertrouwen in defensieve stabiliteit. Maar nu komen ze toch twee keer goed weg met twee keer ballen tegen het doelkader. Heijmans zat even Kurkowski mee. Kurowski moeten we zeggen. Maar Genk komt er even niet meer uit. Kurowski voor Pjakke. Gaat zelf tegen de paal en nu nog niet erin. Matte Smets viert die redding. Alsof het al om de punten gaat. Genk weigert voorlopig met een beetje geluk weliswaar om te plooien. Nog eens binnenkant paal en dan Matte Smets. Een hoekschop nog. De 11e voor Twente. Bij benadering. Univar. Sattelberger hoog opverend. Alweer voor het doel. Nog eens de Oostenrijker. Op de bal van Pesciotto intussen. Van den Belt. Univar. Nog eens gooien. Dat is voor Luca Brugmans. Met één vuist. Nog eens er doorheen. De voorzet, tweede zone. Univar. En nu toch binnen. En dat is toch balen voor Genk. Absoluut. Je kan niet zeggen dat het niet verdiend is natuurlijk. Maar dat is echt balen. Dat ze toch die goal nog pakken. En weer niet de nul kunnen houden. Het zou een Spjaka kunnen geweest zijn. Ito, Ehrenberg, Kongolo naar de kant. Yokoyama, ADDG Sternberg, die uitgefloten wordt. Pesciotto met de voorzet. Univar dan. En Pjaka. Het is wel degelijk Dijks Anderlechtenaar. Die gescoord heeft. Dus een drievoudige wissel nog op het eind. En toch jammer. Dat ze die 0 niet op het bord hebben kunnen houden. Dan wordt het moeilijk voor Noah Adedeji Sternberg natuurlijk om hier nog in de gratie te vallen. Hij is nog altijd voetballer van Genk, maar hij had een persoonlijk akkoord met Club Brugge. Alleen kwam er nog geen fatsoenlijk bod vanuit Brugge voor de jonge Belg. En hier een nieuwe kans. Fennegoor. Wie komt daar terug? Zakaria Elouadi. Genk toch in de verdrukking in deze slotfase. En het zal nog harken worden om op zijn minst de zege op het bord te houden. Kijk maar, Pjaka krult hem voorbij de kruising. Het is een diepe terugval toch van Genk nu. Uiteindelijk er nog ietsje verder naast dan het leek. Yokoyama. De spitsbroer die ook zijn haar heeft laten schilderen, zullen we maar zeggen. Zal bij dezelfde kapper als zijn vriendje Junya Ito zijn geweest. Zijn grote broer eigenlijk, die op hem let. Frisse indruk gemaakt in die laatste periode van het afgelopen seizoen. Smets. Medina kan. Yokoyama. Sattelberger. Yokoyama liep niet meteen door. Het was Heine. Dan. Komt hij maar in de buurt van de bal, wordt hij al uitgefloten. Noah Adeleji Sternberg. Talent van hier. Dan ga je niet naar een van de rivalen, zullen ze zeggen. Heijmans. Ze nog eens vlot doorheen gecombineerd. Sattelberger weer verdediger geworden. De wannenmaker die nog in het veld ook was gekomen. Jongeman met veel talent. Hij heeft al indruk gemaakt vorig seizoen in zijn eerste momenten dat hij inviel. En ja, op training zijn er echt al een paar wiens mond is opengevallen met wat hij allemaal doet. De jonge gast. Die ook potig is in de duels. Zeker geen salonvoetballer. Hij heeft alles om een complete middenvelder te zijn. En een profiel dat Brian Heine kan gaan opvolgen op de langere termijn. De eerste van twee extra minuten zit er bijna op. Brugmans eruit. En dan ziet het er wel naar uit dat Genk de zegen wel over de tijd zal kunnen krijgen. Smets, Yokoyama. De laatste aanval is nog voor de thuisploeg. Dat had beter gekund. El Wadi is snel terug. Op het doekje van het publiek. Sattelberger, Yokoyama. Aangespeeld door een altijd klaarkijkende Brian Heine. Yokoyama drijft het eigenlijk iets te ver. Heine, de wannenmaker, Heijmans. Luisteren naar het publiek. Een flats balletje ook. Einde van de wedstrijd. Dit zal hij niet leuk vinden. Noah Adedeji Sternberg. Genk wint met 2-1 van FC Twente. Vroege goals van de thuisploeg. Een late goal van de Tukkers. Maar het werd nog nipt aan het eind. Met die ballen tegen het doelkader. Uiteindelijk toch eentje die erin viel. Verdient ook wel. Twente had hier ook net zo goed een gelijkspel kunnen pakken. De ploeg van John van der Brom heeft wel nog wat extra weerwerk geboden toch. En heeft dat beloond gezien. met een treffer. Het heeft het grootste gedeelte van de wedstrijd gestuurd. Maar de echte kansen, de grotere kansen, die kwamen pas in de slotfase. Het grotere doelgevaar. Tot dan had Luca Brugmans niet te veel moeten doen. We gaan eens luisteren hoe het bevallen is voor het eerst in de CGK Arena als Genkie bij een van de nieuwkomers, Jeppe Ermbjerg, bij Michael van Varenberg.
1: Jeppe Ermbjerg, 2-1 victory to finish the preseason. How was the fan day today and how was that gala game?
2: Yeah, it was nice. The whole day was nice. Obviously nice to finish it with a win and everything. And nice to see everybody and see the stadium with fans as well. That was nice.
1: What has impressed you the most since arriving from Zulte Waregem?
2: A lot. The facilities, obviously, the stadium is so nice. The training facilities, the level of the players, I think a little bit of everything.
1: You'll make your competitive debut in the weekend visiting your former club. Is that too soon or something ideal to get out of the way to start your new journey?
2: No, it had to come at some point, so I don't think it matters when it comes, but obviously it's going to be it's special to look forward to. I think with the game is going on, you don't think too much about it, but I'm definitely looking forward to going back.
1: Final question, 2 wins in the bag now. That must give a morale boost. How is the confidence for the start of the season?
2: Yeah, it's good. I think it's perfect to obviously finish off like this. Then I feel like we're ready for next weekend and for the season to really start.
1: Thank you and good luck.
2: Thank you.
0: Er is vertrouwen na 2 zegens dit weekend, gisteren en vandaag dus tegen Nederlandse clubs. Na een leuke dag, zegt Jeppe Ermbjerg, die... Ja, dat zei hij al in het eerste gesprek en wat u misschien gezien heeft tijdens de rust in de reportage. Die bijzonder onder de indruk is van het niveau op training, de faciliteiten en alles eromheen. En ja, die eerste wedstrijd tegen Zulte Waregem. Het moet op een bepaald moment komen. Wel, laat hij dan maar meteen komen en het is er eentje om naar uit te kijken. En de kans dat hij basisspeler is volgende week is toch wel levensgroot als we zien dat... Heijmans en Heijn blijven staan. Zijn Zattelberg ook wel. Afwachten of Matte Smets klaar is om te starten volgende week. Een Zakaria Wadi. Voor hem geldt hetzelfde. Maar een Ito, Duosimi of Bibu. Dat kan nog een vraagteken zijn. Ermbjerg, Heijmans, Bangura, Heine. Ja, die mag je, Congolo, die mag je zeker al opschrijven. Voor volgende week... Aan de aftrap in het Regenboogstadion. De Elindus Arena is het zeker tegenwoordig in Waregem.
3: Thanks, Rich. Yeah, a guard of honor from Kilmarnock for the official party coming out with the glittering silverware won by St. Johnstone at the tail end of last season. And of course, it was a straight bounce back to the Premiership. Now they look to get themselves dug in. But this is a special moment. You heard Zubo Felicari talking about it for him and his players, and for the St. Johnstone fans as well, who will enter the new campaign with plenty of hope and a little bit maybe of consternation as well. They'll want their team to settle quickly back into the top flight. Out come the St. Johnstone players, and as we've said repeatedly over the last half hour, it's very much at the moment the core of the championship winning team which will set out to try to consolidate in the Premiership. There might be some more transfer action still to come. They have made half a dozen signings, but at the moment there is a really familiar look about the team. Countdown to the flying of the flag at McDermott Park. And cheering all around from the St. Johnstone fans as they revel in what was achieved last season. They're back. They're back in the Premiership and will be hoping to make